beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen. One ticket, please.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
1: Omroep Zeeland.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de 2 toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna 4 parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland.
0: Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft twee tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad.

0: De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Thuis, op het werk of onderweg. Omroep Zeeland. Altijd.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen.

0: Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema. Omroep Zeeland.
2: Wat een weekend voor Kloetingen was het. De derde promotie voor de club in 5 jaar tijd. In 2022 speelden ze nog in de eerste klasse en nu wacht het hoogste landelijke amateurniveau. Straks meer daarover, want voor speler Wout Nelen was het misschien wel het bijzonderst van allemaal. Het is 6:02. Het Zeeuwse nieuws van dit moment. Net buiten Breinissen is rond 4:30 vanmorgen een verkeersongeluk gebeurd op de N59. 2 auto's kwamen met elkaar in botsing. 2 personen zijn daarbij gewond geraakt, waarvan 1 ernstig. Met een traumahelikopter is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. De weg is in de richting van Rotterdam nog afgesloten, in verband met sporenonderzoek. Cruiseschip de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean White komt vanmorgen aan in Nederland. Het schip gaat naar de haven van Rotterdam om daar ontsmet te worden. Op de Hondius brak het dodelijke hantavirus uit toen het van Argentinië naar Cape Verde voer. 3 opvarenden zijn daaraan overleden, nog 8 mensen zijn besmet geraakt. En de Middelburgse handballer Thomas Houtenpen heeft zich met Oranje niet kunnen plaatsen voor het WK van 2027. De beslissende play-off-wedstrijd tegen Griekenland gistermiddag in Rotterdam werd verloren met 33-38. Houtenpen verwachtte voor de wedstrijd nog dat zijn ploeg zou gaan winnen. Het weer in Zeeland, het wordt wisselend bewolkt met enkele buien. Misschien kan daarbij vanmiddag ook nog gepaard gaan met een klap onweer. De maximumtemperatuur komt uit op 14 à 15 graden bij een matige wind uit het zuidwesten. En wil jij nou reageren op deze uitzending? Stuur dan zeker even een appje naar de studio. Naar 0118 499999. Een heel goedemorgen. En wat leuk dat je luistert naar Zeeland wordt wakker.

0: Robbie Williams en Gary Barlow was dat met Shame. Het is bijna 6:08. Je luistert naar Zeeland wordt wakker. Het leek voor voetballer Wout Nelen van Kloetingen lang op dat het voor hem zou gaan worden een weekend om snel te vergeten. Nou, terwijl zijn ploeggenoten aan kop gingen in de derde divisie, voerde de Brabander namelijk een strijd met zichzelf. Tot aan de winterstop revalideerde hij van een zware knieblessure. Daarna maakte hij maar mondjesmaat minuten. Dat uitgerekend afgelopen zaterdag voor hem de hoofdrol was weggelegd, had hij nauwelijks kunnen geloven.
1: Ja, heel bijzonder. Heel het seizoen niet zoveel gespeeld en dan nu in de belangrijkste wedstrijd. Helaas omdat Jeffrey geblesseerd is, maar wel mogen spelen. En dan schiet ik voor mij de winnende binnen. Het is de gelijkmaker, maar ik win toch het kampioenschap ermee. Dus echt onbeschrijfelijk.
2: Ja, als je dit moet verzinnen in de film, denk je van nou, dat doen we niet, want dat is wel heel erg...
1: Ja, zeker. Ik heb nog niet gescoord voor Kloetingen. En op dit moment te scoren is wel echt... dan moet het wel zo zijn geweest, na zo'n jaar. Yes.
2: Ja. En jouw doelpunt, dat was wel echt nodig op dat moment, hè? Want jullie, het was wel heel spannend.
1: Ja, we hadden het lastig met hun en met die voorzetten, ook eerste helft. En komen we 2-1 achter en dan, ja, het kan ook niet anders dat dan de spanning toeslaat en dan ga je toch wat anders voetballen. En nu scoren we, ja, dat is echt fantastisch. Het is gewoon een heel belangrijke goal.
2: Kloetingen haalde jou met de ambitie om naar die tweede divisie te gaan. Heb je weinig bijdrage kunnen leveren door die zware blessure? Ja, dat moet volgend jaar een prachtig jaar voor jou gaan worden dan, hè?
1: Ja, het was persoonlijk ook mijn ambitie om naar de tweede divisie te gaan. Daarom ook de stap naar Kloetingen. En dan om Kloetingen dan ook naar de tweede divisie te schieten. En ik heb het niet alleen gedaan, ook met iedereen. Maar het is toch wel mijn moment. Het is toch wel lekker.
2: Ja, ben je een beetje doelpunt te maken eigenlijk?
1: Echt niet. Ik had deze op de training ook nooit erin geschoten. Nee, echt niet. Het is echt gewoon puur het moment. En hij kwam ook voor mijn links. En ik zei ook tegen Val, ik had het er met hem daarna nog over. Want het is of Val of ik. Ik dacht, ja, ik schiet hem gewoon binnen. Ook al ligt hij voor mijn links. En gelukkig bleef hij er vanaf. Dus dat was wel... het is niet des Wout, zeg maar.
2: Nee, er zijn ook spelers die schieten ze op de training er altijd in de wedstrijd. Die kan je beter anders op doen.
1: Ja, ik schiet ze normaal in de wedstrijd er ook niet in. Dus het is nu dit moment te vallen, maar wel extra lekker.
0: Wout Nelen was dat in gesprek met sportcollega Jan-Jaap Corré. Later vandaag natuurlijk nog een uitgebreide terugblik op dat kampioenschap en die promotie naar de tweede divisie. Onder meer de trainer willen we natuurlijk ook horen, Rogier Veenstra. Het is 6:10. Wat dacht je van Baby Come Back van Player?

Player. And baby, come back. Om 6:10 vanmorgen is de zon opgekomen. Wat voor dag ligt er voor ons in het verschiet? Het wordt wisselend bewolkt met enkele buien. Misschien daarbij vanmiddag enkele gepaard met een klap onweer. De maximumtemperatuur komt uit op 14 à 15 graden. En er staat een matige wind uit het zuidwesten. Vannacht dan zijn er wat opklaringen. Blijft het verder rustig. Morgen wordt het dan grijs en regenachtig. Een krachtige wind dan en 15 graden. Woensdag, dat wordt dan een overgangsdag. Met nog steeds wel een paar buien, maar wel al 17 graden. Daarna wordt het droog, zonnig en duidelijk warmer. Later in de week kunnen we temperaturen krijgen van een graad of 20.

0: Waarover gaat het op dit moment in de rest van het land? Nou, de hele week rond dit tijdstip ga ik een rondje met je maken langs de andere regionale omroepen. Meerdere mensen, waaronder een kind, zijn gisteravond door een te hoge concentratie koolmonoxide onwel geworden in een huis aan de Ferdinand Bolstraat in Kaatsheuvel. 4 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere huizen moesten ook tijdelijk ontruimd worden. Omroep Brabant schrijft erover. De brandweer, de politie en meerdere ambulances moesten om 7:30 ter plaatse komen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat die 4 slachtoffers dus naar het ziekenhuis zijn gebracht. Die andere huizen die ontruimd werden, daar bleek er geen hoge koolmonoxidegehaltes aanwezig te zijn. De precieze oorzaak is nog niet bekend. De brandweer in Roermond had iets heel anders te doen. Die moesten gistermiddag uitrukken om 8 eendenkuikens te redden. Die waren vast komen te zitten in de vistrappen. L1 schrijft daarover. De vistrappen zijn trapsgewijs aangelegde waterdoorgangen gemaakt, omdat vissen dan omhoog kunnen zwemmen, zo gezegd. Daardoor ontstaat wel behoorlijk wat stroming, en die stroming bleek voor de kuikens te stevig. Moeder en vader eend konden wel op eigen kracht het water verlaten, op het droge komen, maar de jonge eendjes dreigden uitgeput te raken, meegevoerd te worden naar het einde van de vistrappen, waar ze dan onder water gezogen zouden worden. Nou, met een geïmproviseerd schepnet gemaakt van een winkelmandje aan een stok slaagde de brandweer erin om alle 8 eendenkuikens veilig uit het water te halen. De dieren zijn vrijgelaten in de Roer. Daar was het een stuk rustiger. En honderden kilometers aan zandpad die verdwijnen. Dat aantal geldt alleen nog maar voor het onderzoeksgebied in de gemeente Coevorde in Drenthe. Zandpaden lijken misschien gewone weggetjes, maar ze zijn van grote waarde voor natuur en landschap. Toch verdwijnen ze. Onderzoekers van Landschapsbeheer Drenthe die gaan het veld in en boren dan gaten in de grond om daarin te kijken. En RTV Drenthe keek met ze mee.
1: Zelfde laag, denk ik.
2: Ja, volgens mij wel. Het lijkt een beetje een dikke laag hier.
1: Ja?
2: Ja.
1: Nou, we zijn hier onderzoek aan het doen naar zandpaden. Drentse zandpaden, om precies te zijn. We zijn hier in de omgeving van het dorp Meppen. En we proberen in kaart te brengen hier specifiek hoe de ondergrond van zandpaden eruit ziet.
2: Oh, dan komt er iets anders. Dat is wel interessant.
1: Oh ja.
2: Dit is wel echt heel mooi. Fijn, mooi leven. Dan toch weer die bruine vlekken in, hè?
1: Ja. Als we dan de boringen zetten, dan kunnen we aan het zand ook zien, aan de korrelgrootte en de uiterlijke kenmerken, wat voor type zand het is.
2: Hier, dit is echt een oude bodem.
1: Ja.
2: Dit is misschien wel je oude...
3: De oude toplaag.
2: Ja, de oude toplaag, denk ik wel. Het is vettig van de organische stof.
1: Ja.
2: Toch ook wel zandig. Zand wat hier is afgezet in 3 ijstijden geleden in het Elstriaan.
1: Hoe gaat het met de zandpaden? Ja, nou, de zandpaden die zijn de afgelopen decennia behoorlijk afgenomen in aantal, in lengte in Drenthe. We hebben hier in de omgeving van de gemeente Coevorde onderzoek gedaan, een inventarisatie. En er blijkt dat sinds de jaren 60 hier het aantal zandpaden met 80% is teruggedrongen. Nou, dat is toch wel een drastische achteruitgang.
4: Want hoeveel kilometer was het oorspronkelijk en hoeveel is het nu ongeveer?
1: Ja, nou, in de jaren 60 was het dus hier in het onderzoeksgebied, om het zo maar te zeggen, ruim 800 kilometer aan zandpaden. En daar is nu nog ruim 100 kilometer van over.
4: Hoe kan dat?
1: Ja, dat is onder andere door ruilverkavelingen is veel verdwenen. Daardoor is het landschap efficiënter ingericht. Destijds met name voor de landbouw. Toen zijn heel veel paden of verdwenen of verhard. Met bijvoorbeeld puin, asfalt, beton, noem het maar op.
4: Maar waarom is een zandpad eigenlijk zo belangrijk?
1: Nou, zandpaden zijn belangrijke verbindingen in het landschap, als het ware. Niet alleen hebben ze een cultuurhistorische waarde. Hè, ze werden al vele eeuwen worden ze gebruikt door de mensen hier voor allerlei redenen. Je had vroeger hooiwegen. Nou, dit is dan een iets hoger dijkje door een wat natter gebied. Kerkenpaden zijn bijvoorbeeld ook voorbeelden daarvan. En dat verhaal willen we graag in leven houden door letterlijk het zandpad te bewaren. Maar ook heeft het een belangrijke waarde nu nog voor beleving. Het wandelen over een zandpad. Nou, Drentse dan dat wordt het haast niet, zou je zeggen. En het heeft ook ecologische waarde.
4: En nu dan? Kunnen die paden nog weer terugkomen?
1: Dat is een hele mooie. Alleen ik denk wat het belangrijkste is, dat de zandpaden die er nu nog zijn, dat we die proberen te behouden. En dat we ook in het beheer ervan rekening houden met onder andere de ecologie die daar gebaat bij is. En het terugbrengen daarvan zou helemaal mooi zijn waar mogelijk.
0: Een verslag van collega Mark Mertens van RTV Drenthe hoorde je.

0: Dat is Crazip en How Do You Feel hier in Zeeland. Wordt wakker. Maakt het bijna 7:30. Dit is Omroep Zeeland. Tijd nu voor een update van het Zeeuwse nieuws. Beginnen we met dat ongeluk van vanmorgen vroeg 4:30... net buiten Bruinisse op de N59. Twee auto's kwamen daar met elkaar in botsing. Twee personen zijn daarbij gewond geraakt, waarvan één ernstig. Met een traumahelikopter is dat slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. De weg is in de richting van Rotterdam nog afgesloten. Pro Vlissingen maakt vandaag samen met een aantal andere lokale partijen bezwaar bij de Raad van State tegen de naamswijziging van GroenLinks Partij van de Arbeid. Die heet nu Progressief Nederland, afgekort tot Pro. En die groep lokale partijen had ook al Pro in de naam. Dat is verwarrend, vinden ze. De politie heeft gistermiddag een verdachte aangehouden van een steekpartij in Vlissingen de nacht ervoor. Het is een 23-jarige man. Tijdens een vechtpartij in de Van Dishoekstraat stak hij een 46-jarige man. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De twee zijn bekenden van elkaar, meldt de politie. En het cruiseschip De Hondius van de Vlissingse rederij Ocean White komt vanmorgen aan in Nederland. Het schip gaat naar de haven van Rotterdam, waar het ontsmet zal worden. Op De Hondius brak het dodelijke hantavirus uit toen het van Argentinië naar Kaapverdië voer. Drie opvarenden overleden eraan, 8 anderen raakten besmet. Het weer in Zeeland, het wordt wisselend bewolkt met enkele buien. Misschien dat daarbij vanmiddag ook nog wel een klap onweer kan zitten. De maximumtemperatuur komt uit op 14 à 15 graden... bij een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Dan Omroep Zeeland verkeersinformatie met die melding van de ANWB over de N59. Tussen Bruinisse en de Grevelingendam is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht. Je moet omrijden via de omleidingsroute NU21. En dan op de N57 staat ook nog een file tussen Hellevoetsluis en de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn. In de richting van Rotterdam heb je 4 kilometer vertraging en kleine 10 minuten extra aan reistijd.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws

0: Natasha Bedingfield en These Words. Het is bijna 7:05. Wat staat er eigenlijk in de ochtendkranten vanmorgen? Nou, daarover praat ik je straks bij, even voor 7:00. Daarvoor een belletje met onze zeeuw van de dag, Jessica, vandaag. En die heeft iets bijzonders te vieren. Maar eerst gaan we bibberend met de wc-rol naar het toilet toe. Het was namelijk bepaald geen warm hemelvaartsweekend en wie op de camping stond moest de afgelopen dagen vooral schuilen voor de regen. En 's nachts waren een aantal extra dekens geen overbodige luxe. Toch lieten veel kampeerders hun humeur niet verpesten door de regen.
1: Door een keertje extra te wandelen, door wat extra boeken te lezen en door een keer extra uit eten te gaan.
2: Nou, we hebben best wel veel wandelingen gemaakt over het strand tussen de buien door. En ja, spelletjes gedaan in de tent. En er lekker op uit geweest. We zijn gisteren naar Middelburg geweest. En naar Vlissingen.
3: Veel lezen. En ja, fietsen. En we krijgen visite. En zo. Dat is onze dag. En af en toe zwemmen.
4: Valt het een beetje tegen?
3: Nou, valt het tegen. De kou valt tegen. Maar dat komt eigenlijk omdat het natuurlijk nou een vroege paas is. Dus geweest. En dan betekent het seizoen begint al veel eerder dan de temperatuur. Het weer een beetje goed is dan, laat ik het zo zeggen. Vorig jaar was de late Pasen en dan zit je meteen in het goede weer natuurlijk.
4: Maar wandelen met de kou of de regen is toch niet zo leuk?
1: Nee, helemaal niet. Dat is heel anders dan we ons voorgesteld hadden toen we reserveerden al weken geleden en iedereen nog lekker in het zonnetje zat. Ja.
4: En hoe is het nou 's nachts dan? Want ik kan me voorstellen dat het dan misschien best wel fris is in een tentje.
2: Nou, daar hebben we goed op voorbereid. Dus we hebben dubbele dekens erop gedaan. Dus we hebben niet echt koud gehad en we hadden elkaar. Dus ja.
3: Een tentje? Nou, ik moet er niet aan denken om in een tentje hier te staan. Eerlijk gezegd, want ik zie het wel af en toe. Dan denk ik van nou, dat is alleen maar voor mooi weer. Ik ben een mooi weerkampeerder, ik hoor. Het moet wel warm zijn. Ja.
4: Buiten de voortent is dan niet echt te doen?
3: Nee, we rollen het meestal de voorkant op. Dus dan is het een luifel alleen maar. En dan zitten we in het zonnetje, uit de wind. Dus dat is prima te doen. Ja.
4: Als het regent, gaat u er dan toch op uit? Of blijft u in de caravan en komen de muren dan misschien een beetje op u af?
3: Nee, dan blijven we meestal binnen hoor. Nee, dan komen de muren niet op ons af. Nee, we lezen en de krant en ik heb van alles hier. Ja, nee, dat is prima te doen.
1: Nou, we hebben gelukkig hier nog twee bevriende stellen op de camping. Die staan hier al wat langer. En we hebben daar lekker binnen in de voortent gezeten. En ja, allerlei dingen opgerakeld. De wereldproblematiek besproken.
4: En jullie hadden al dus een beetje gekeken naar de weersvoorspelling en toen zag je al, het wordt niet al te best.
2: Ja, we hadden eigenlijk al geboekt voordat we de weersvoorspellingen wisten. Maar ja, we vermaken ons wel eigenlijk. Ja.
0: Ja, het is een beetje balen misschien voor de kampeerders die nu gewoon weer naar huis zijn. Voor de mensen die nog gaan komen, daarvoor is het een stuk beter. Want Pinksteren ziet er veel fijner uit wat het weer betreft. Dan toch deze wat druilerige, sombere dagen die we achter de rug hebben. Het verslag was van Nancy Hiddes.

0: De Harlem Shuffle van Bob and Earl. We gaan eens praten met onze Zeeuw van de Dag. En die heeft een feestje te vieren. Dat is altijd leuk. Jessica van Belsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Maar je moest voor dit feestje dan nu wel een beetje vroeg je bed uit om de Zeeuw van de Dag te zijn. Wat voor feestje heb je te vieren eigenlijk?
1: Een jaar geleden hebben wij een Vitality Club opgericht in Goes. En een Vitality Club is een beweegclub voor 50-plussers. Waarbij er eigenlijk op een laagdrempelige manier met elkaar bewogen wordt in de buitenlucht.
0: En wat is laagdrempelig bewegen in de buitenlucht? Is dat gewoon wandelen?
1: Nee, laagdrempelig bewegen, dat betekent dat ieder eigenlijk op zijn eigen kunnen en eigen niveau meedoet met bepaalde oefeningen. En het laagdrempelige ervan is dat iedereen die bij wijze van voorbij loopt, mee kan doen. Je hoeft je niet aan te melden, je hoeft niet af te melden. Vind je het leuk om mee te doen, dan kom je gewoon. En dat maakt het eigenlijk ook laagdrempelig om aan te sluiten.
0: Mm. En in de buitenlucht, zeg je er heel specifiek bij, waarom is dat van belang?
1: Ja, het is toch wel gebleken dat in de buitenlucht dat toch wel veel beter voor je is. Je bent lekker buiten, je bent vaak in de natuur. In plaats van in een kleine gymzaal of een beetje in een opgesloten ruimte. Mensen ervaren in de buitenlucht echt als een uitje. En het is gewoon veel beter voor je. Je bouwt gewoon veel meer weerstand op.
0: Ja. Een jaar geleden opgericht. Van waar ineens het idee van laten we dit eens gaan doen dan?
1: Nou, het is iets landelijks, dus het bestaat al wel langer. Maar in Zeeland was er nog helemaal geen Vitality Club. En ja, ik kwam er op een congres mee in aanraking. En toen dacht ik, god, dit is wel heel erg leuk. En ik denk, dit moeten we in Zeeland ook gaan oprichten. En ja, zodoende zijn wij daarin gerold. En met succes.
0: En was dat een beetje makkelijk te doen? Of is het dan toch, als je iets nieuws gaat proberen, dat je toch een hoop hobbels over moet?
1: Nou ja, toch ook wel. Je moet er wel heel veel tijd in investeren. Veel tijd en moeite. Maar ja, dat hadden wij er wel voor over. En dan bereik je op de duur ook wat. Dan rol je eigenlijk een beetje van het een in het ander. En zo kom je er ook.
0: Ja, en dan heb je een clubje opgericht. En dan maar hopen dat er mensen komen. Dat lijkt me toch altijd doodeng.
1: Ja, dat was wel een spannend moment die eerste keer. Dan stonden we ook echt versierd klaar te wachten van zou er iemand komen? En de eerste keer hadden wij 9 mensen. Dus daar waren we eigenlijk al gelijk heel blij mee.
0: Ja. En daarna is dat gewoon zo door blijven lopen?
1: Ja, we hebben nu ondertussen zelfs al 2 Vitality Clubs in Goes. En vanaf 1 juni zelfs start er een derde club.
0: Zo.
1: Dus ja, we hebben echt al heel veel leden. En ik denk dat we wel kunnen spreken over tussen de 40 en 50 leden. En dan komt er dus ook weer een nieuwe groep opkomst.
0: Ja, maar Jessica, dan is het toch eigenlijk gewoon een heel groot succes gebleken?
1: Ja, absoluut. Het is echt een succes. Ja, daar zijn we heel blij mee.
0: En in de rest van Zeeland krijg je al telefoontjes van mensen die zeggen, hey, wij willen dit ook gaan doen, hoe pakken we dit aan dan?
1: Ja, zeker. Ja, toevallig in regio 4... Die willen dit ook gaan starten en die zijn pas ook bij ons komen kijken om eens te zien van hoe gaat het er bij jullie nou aan toe.
0: Wat leuk.
1: Dus het was ook erg leuk. Dus wij proberen hun dan ook op gang te helpen van je kunt hier aan denken, je kan dit doen. Dus dat is wel erg leuk dat wij eigenlijk het grote voorbeeld zijn in Zeeland.
0: Ja, precies. En is er dan, dat is misschien dan weer niet zo gezond, hè, maar is er taart als je een jaar bestaat?
1: Ja, er is vandaag inderdaad wel een klein gebakje bij. We hebben ook dus door een gezonde snack, iets van fruit. Maar we eindigen met de koffie en de thee natuurlijk toch wel met een feestelijk gebakje.
0: Dat moet toch
1: mag er toch wel bij horen
0: precies,
1: vandaag.
0: Dat vind ik ook. Nou, ja. Heel veel plezier daarbij. De hartelijke groeten aan iedereen die er vandaag weer bij is.
1: Dankjewel.
0: Je bent onze Zeeuw van de Dag, dus we horen graag aan het einde van de dag hoe de taart heeft gesmaakt en ook hoe het verder is geweest vandaag.
1: Nou, zeker. Hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Heel fijne dag, hè.

0: En The Longest Time. Hij is totaal verlamd en toch kan hij muziek componeren. De 63-jarige Dick van der Heijden uit Capelle. Het lijkt onmogelijk, maar hij is het levende bewijs dat het kan. Met behulp van AI, kunstmatige intelligentie, heeft hij een cd gemaakt. Verslaggever Marcel de Krane die ging bij hem langs om te kijken hoe dat precies in zijn werk gaat.
1: Deze muziek is gemaakt door Dick van der Heijden uit Capelle. Het nummer heet Learning Curve en staat op een cd die Van der Heijden heeft gemaakt met behulp van AI. Dick van der Heijden is al meer dan 30 jaar helemaal verlamd. Hij heeft het locked-in-syndroom. Communiceren doet hij met oogbewegingen die zijn verzorgers voor hem vertalen. Een van hen is Michelle de Kort, die dus spreekt namens Dick van der Heijden.
2: Uiteindelijk is iedere muzikant gedreven door twee dingen. Je gevoelens uiten en de drang om te creëren.
1: Van der Heijden schrijft al jaren muziekrecensies, maar zelf componeren was tot voor kort niet mogelijk.
2: Ik kwam niet verder dan het maken van playlists.
1: Maar nu AI bestaat, is dat helemaal veranderd.
2: Het is een vulkaanuitbarsting van 32 jaar niet kunnen creëren.
1: Op de cd staan in totaal 14 nummers. De muziek is op Spotify en andere streamingsdiensten te horen en wordt veel beluisterd.
2: Voor mij is AI de missing link tussen het maken van echte muziek en helemaal geen muziek.
0: Bijzondere muziek dus die helemaal via AI tot stand is gekomen. En je hoorde er via zijn verzorger dus de 63-jarige Dick van der Heijden over. Een verslag van Marcel de Krane.

Muziek van toen er nog geen AI bestond. Bryan Adams en The Summer of 69. Om bijna 6 minuten voor 7 blader ik even met je door de ochtendkranten heen. Straks praten over je salaris. Nog steeds een taboe. De Telegraaf heeft er een enquête over gedaan. Maar we beginnen in dagblad Trouw. Een warmtepomp om je huis te verwarmen dreigt financieel minder aantrekkelijk te worden door een nieuw systeem om de stroomkosten te berekenen, meldt Trouw. Op dit moment betalen alle huishoudens op hun energierekening een vast tarief voor de netkosten. Maar vanaf 2029 worden die vaste kosten deels vervangen door een variabel tarief. Het tarief wordt hoger zodra het spitsuur is op het net en lager als het rustig is. Ook wordt de stroom in de winter relatief duur en gaan huishoudens die veel stroom gebruiken hogere netkosten betalen. En met zo'n warmtepomp gebruik je nou juist meer stroom. Aannemers die zeggen op een lappendeken aan regels te stuiten bij de plaatsing van mensen die moeite hebben met het vinden van een baan, staat in het Financieel Dagblad vanmorgen. Gemeenten hanteren verschillende normen, eenduidig beleid en minder papierwerk zou geboden moeten worden, vindt de bouwsector. In veel aanbestedingen van de overheid is het namelijk verplicht om ook sociale doelen als werkervaringsplekken op te nemen als je dus iets wil bouwen ergens. En Bouwend Nederland, Techniek Nederland en enkele andere sectorkoepels overhandigen later deze maand nu aanbevelingen aan de VVD-minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie om de praktische problemen die hierbij worden voorgedaan aan te pakken. Ja, praten met je collega's over wat je verdient, dat is nog altijd een taboe. Blijkt maar weer, een meerderheid van de werknemers is kritisch op een nieuwe richtlijn loontransparantie, staat in de Telegraaf. Een enquête onder 1100 werkenden in opdracht van HR en salarisplatform Deel. Bedrijven zijn vanaf 1 juni namelijk verplicht om ervoor te zorgen dat mensen kunnen nagaan of ze hetzelfde verdienen als collega's die min of meer hetzelfde werk doen. Nederland voert de Europese richtlijn loontransparantie trouwens pas vanaf 1 januari in. De nieuwe regels moeten er voor werknemers makkelijker maken om aan te tonen dat ze te weinig verdienen. Vrouwen verdienden in ons land namelijk, gecorrigeerd op functie, ervaring, opleiding en aantal uur, gemiddeld toch zo'n 6,1% minder dan mannen. Brussel wil een eind maken aan die onverklaarbare loonkloof en die richtlijn zou ermee moeten helpen. Maar toch is het zo dat mensen daar dus eigenlijk helemaal niet zo enthousiast van worden. Toch weer opvallend nieuws. Ja, misschien zijn mensen dan bang dat ze toch net iets meer verdienen en dat ze niet willen dat collega's dat weten. Wat zou dat zijn? Mocht je nog een goed idee hebben.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
2: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
1: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
3: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
1: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. En in Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou.

0: Het was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland verkeersinformatie, melding van de ANWB. Eerder vroeg op deze ochtend is er een ongeluk gebeurd op de N59 tussen Bruinisse en de Grevelingendam. Daarom is de weg nog altijd dicht in de richting van de knooppunt Hellegatsplein. Je moet omrijden en de omleidingsroute U21 volgen. De ANWB verwacht dat dat nog tot 11 uur vanmorgen het geval zal zijn.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
12: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
13: 27 mei, demodag scootmobielen.
14: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
15: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
16: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenInZeeland.nl.
17: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
18: Omroep Zeeland.
1: Krijgt Robert Brunke uit Vlissingen de naam Pro weer terug voor zijn lokale partij? Of zal hij hem moeten blijven delen met GroenLinks Partij van de Arbeid? Daarover buigt de rechter zich vandaag. Het is 7:05. Het Zeeuwse nieuws van dit moment. Net buiten Bruinisse is rond 4:30 vanmorgen een verkeersongeluk gebeurd op de N59. 2 auto's zijn met elkaar in botsing gekomen. 2 personen zijn daarbij gewond geraakt, waarvan 1 ernstig. Met een traumahelikopter is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. De weg is in de richting van Rotterdam nog afgesloten. Cruiseschip De Hondius van de Vlissingse rederij Ocean White komt vanmorgen aan in Nederland. Het schip gaat naar de Rotterdamse haven om daar ontsmet te worden. Op De Hondius brak het dodelijke hantavirus uit. 3 opvarenden overleden daaraan. En de Middelburgse handballer Thomas Houtenpen heeft zich met Oranje niet kunnen plaatsen voor het WK van 2027. De beslissende play-offwedstrijd tegen Griekenland gistermiddag in Rotterdam werd verloren met 33-38. Houtenpen verwachtte voor de wedstrijd nog dat zijn ploeg zou gaan winnen. Het weer in Zeeland wisselend bewolkt, is het met enkele buien. Misschien ook met een klap onweer vanmiddag. De maximumtemperatuur is 14 à 15 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Wil je reageren op deze uitzending? Stuur dan even een appje naar de studio. 0118 49 9999. Een heel goedemorgen en wat leuk dat je luistert naar Zeeland wordt wakker.

0: Douwe Bob en With You. Pro Vlissingen maakt samen met een aantal andere lokale partijen vandaag bezwaar bij de Raad van State tegen de naamswijziging van GroenLinks Partij van de Arbeid. Want die heette nu Progressief Nederland, afgekort PRO. En die lokale partijen die heten allemaal ook PRO. Aan de telefoon Robert Brunke van Pro Vlissingen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Progressief Nederland, Pro Vlissingen, is dat nou echt zo verwarrend?
1: Nou, dat lijkt me wel, hè. Als je de naam gaat gebruiken die al door andere reeds bestaande lokale partijen wordt gebruikt. Dat gaat toch verwarring stichten bij de kiezer.
0: Ja, straks. Want u denkt dat mensen bij Pro Vlissingen dan zouden kunnen denken dat een lokale afdeling is van de zogezegd GroenLinks Partij van de Arbeid?
1: Ja, en dat niet alleen, maar de media gebruikt nu ook al de naam Pro te pas en te onpas. Dus de verwarring is al reeds al begonnen.
0: Ja, heeft u er eigenlijk al veel reacties op gekregen? Want u heeft dit natuurlijk eerder naar buiten gebracht.
1: Ja, ik heb zeker veel reacties gehad. En die over het algemeen waren die positief. Dus eigenlijk ja, een beetje onbegrip over de naam van Progressief Nederland.
0: Je zou zeggen, nou ja, alle aandacht is goed. Het gaat nu wel veel ook over uw partij.
1: Ja, die aandacht, dat is leuk. Maar ja, straks gaan we toch weer bijvoorbeeld naar de Provinciale Statenverkiezingen of weer naar de gemeenteraadsverkiezingen. Mm-hmm. En als de naam Pro dan toch toegestaan zou worden, dan schept dat toch verwarring voor de kiezer. Zeer zeker over de identiteit van jouw politieke beweging. Ik bedoel, er zijn best wel wat verschillende bewegingen. En door de naam Pro, hè? Ja. Politieke partijen. Ja, die zijn niet allemaal dezelfde inhoud zoals Progressief Nederland heeft.
0: Nee. Bij de Raad van State gaat het natuurlijk altijd dan over wet en regelgeving. Is verwarring, is dat ergens in een wet terug te vinden?
1: Nee, want we hebben het geweer van de kiesraad gelezen. De kiesraad zegt eigenlijk, als ik de alle pagina's filter, hè, wat hun pleidooi is, dat het eigenlijk doorgeschoven wordt naar de gemeente, dus lokaal. En dat de stembureaus het moeten oplossen. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap. Oh. Nou, dat lijkt me eigenlijk een niet wensbare zaak, want dan blijft toch die verwarring ontstaan.
0: Ja, maar goed, dan wordt het natuurlijk wel ingewikkeld, want ja, zo'n Raad van State die zal toch kijken van hoe hebben we daar afspraken over gemaakt in de wet.
1: Ja, uiteraard. Dat kunnen we ook natuurlijk niet. We hebben geen glazen bol, maar we gaan natuurlijk wel proberen namens ons verweerschrift, onze beroepsschrift, te kijken of de Raad van State toch daar anders over gaat oordelen.
0: Ja, wat gaat er vandaag eigenlijk precies gebeuren bij die Raad van State?
1: Wij gaan er om 2:00 vanmiddag zijn wij bij de Raad van State en dan wordt het verhaal nog een keer overgedaan, maar dat wordt heel kort. En het is mogelijk dat wij nog wat vragen krijgen, ook de kiesraad. En daarna zal er zo spoedig mogelijk na de zitting de uitslag verwacht. Dat kan ook nog een tijdje duren hoor, dat is niet gelijk.
0: Oké, maar zo spoedig mogelijk is dat dan al wel vandaag? Of zou dat ook nog ergens in de loop van de week
1: dat
0: kunnen zijn?
1: Dat kan ik niet zeggen. Nee. Dus het staat echt in het verweer, of tenminste in het schrift van de Raad van State. Het is na de zaak, dus na de zitting. Nee. Het zou kunnen gelijk, tijdig, dus mondeling. En anders wordt het schriftelijk. Maar de datum dan, of de tijd dan, kan ik niet bevestigen.
0: Nee, hoe laat gaat het allemaal gebeuren?
1: Om 2:00 vanmiddag.
0: Oké, okay. En in Den Haag neem ik aan?
1: Kleuterdijk bij de Raad van State, ja, klopt.
0: Precies, nou, goede reis dan alvast die kant op.
1: Ja, dank u wel.
0: En hartelijk dank voor de toelichting.
1: Graag gedaan, fijne avond, fijne uitzending.

0: Ed Sheeran en Azizam. Het is exact 16 minuten over 7. De weersverwachting die krijgen we van John Havinga vandaag. John, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Floris-Jan.
0: Wat heb je voor ons vandaag?
1: Nou, we hebben eigenlijk aardig wat neerslag gehad natuurlijk. De lucht is onstabiel. We hadden te maken met een buienlijn die gisteren is gepasseerd of een front. En dat heeft ervoor gezorgd dat vooral in het oostelijke deel van de provincie behoorlijk wat neerslag is gevallen. Hoek en Filipijnen die hebben 30 mm neerslag gehad. Saamslag 20 mm, dus bij de neuzen. Kruiningen kreeg 13 mm, Rilland 16 mm. En ook in het oostelijke deel van Tholen viel tegen de grens met Brabant lokaal 18 mm. En ja, eigenlijk alles ten westen daarvan is een beetje minder qua neerslag en heeft een beetje buiten schot gebleven. Daar viel ongeveer 3 tot 6 mm. Maar goed, die neerslag die konden we in principe natuurlijk goed gebruiken na het droge weer. En we krijgen ook vandaag te maken met buien. Af en toe ook zon. En vanmiddag kunnen dat soms ook wel eens pittige buien zijn, Floris-Jan. Met een klap onweer daarbij.
0: Oh, vertel.
1: Ja, want... Nou, er is sprake van een buienlijn, een zogenaamde buienlijn op hoogte. Dus een hoogtetrog die gaat passeren. En op die denkbeeldige lijn die vanmiddag dus vanuit het westen over ons heen schuift. Op die lijn krijgen we heel gemakkelijk te maken met buien. Dat kunnen soms ook wel eens een felle buien zijn met veel neerslag weer in korte tijd. Een soort muur van die buien die dan op ons afkomt. En zodra die lijn gepasseerd is, wordt het allemaal weer wat beter en rustiger. En krijgen we ook weer wat meer opklaringen. Dus vooral deze ochtend en een deel van de middag wisselen bewolkt weer. Vanmiddag wat vaker de zon. En maximum temperatuur hebben we van 14 à 15 graden. Vannacht zitten we daar dan weer achter. En hebben we rustig weer. Temperatuur die zakt gestaag tot ongeveer 8 à 10 graden. Morgen hebben we te maken met de passage van een front. En dat is nog steeds dus wat wisselvallig. Met een grijze, af en toe wat regenachtige weer. En dat komt doordat dat front dus over ons heen trekt. En van zon hebben we morgen niet veel. Vanmorgen is van zon niet veel sprake. De wind die trekt ook aan. Die wordt vrij krachtig tot krachtig uit een zuidelijke richting. En het wordt niet warmer dan 15 graden. Maar de verbetering zit er wel aan te komen. Woensdag is een overgangsdag. Nog een paar buien en al zachter met 17 graden. Maar daarna gaan we echt de zonnige kant op. En dan wordt het vanaf woensdag ook ineens een stuk sneller warmer. Want de temperaturen die stijgen later in de week vanaf donderdag en vrijdag ruim boven de 20 graden. Wellicht wordt het vrijdag een zomerse dag.
0: Nou, dan moeten we dat maar goed in ons achterhoofd houden als we die onweersbuien op ons kop hebben vandaag.
1: Ja, zeker. Dan heb je in ieder geval iets om positiefs om naar uit te kijken.
0: John, dank je wel.
2: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek hoor je bij.

0: Vanessa Carlton en 1000 Miles. Het is bijna 7 minuten voor 7:30. De politie waarschuwt voor advertenties van nep-webwinkels op Facebook en Instagram. Daarmee beginnen we dit overzicht uit nieuws uit binnen- en buitenland. In minder dan een jaar tijd vond de politie meer dan 500 malafide webshops. En vaak maken oplichters sites van bekende merken na en doen ze alsof je dingen spotgoedkoop kan bestellen. En als je dat doet, krijg je het product nooit en je geld is weg, vertelt de politie.
1: Er wordt natuurlijk ook geadverteerd via Google, Snapchat en TikTok. Maar we zien dat het overgrote deel toch wel zijn oorsprong vindt via advertenties van Meta, dus Facebook en Instagram. Daarvan zouden we toch wel graag willen dat Meta aan de voorkant wat zorgvuldiger is of zijn detectieregels wat beter instelt om dit soort vormen van fraude, van fraudeleuze advertenties te voorkomen.
0: De NOS vroeg aan Meta waarom het niet lukt om die advertenties van oplichters tegen te houden. Meta gaf daar geen antwoord op. Wel roept het bedrijf mensen op om advertenties die ze niet vertrouwen te melden. Tanja was ook iemand die daar zo intrapte. Ze kreeg een nep-advertentie voorgeschoteld van een bekende sportwinkel.
2: Ja, ik heb dan dingen uitgezocht. Een broek en een jas en een rugzak. En ben eigenlijk ook vrijwel direct gaan betalen. Hmm. En dan ga je naar je inbox om te kijken of je een bevestigingsmail hebt gekregen. Ja, en die kwam niet.
0: In nep-advertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen. Maar zo waarschuwt de politie keer op keer. Als het te mooi om waar te zijn lijkt, dan is het dat vaak ook. Wereldwijd zijn vorig jaar meer mensen geëxecuteerd dan het jaar ervoor. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. En dat is een stijging van bijna 80%. Het grootste deel van die doodstraffen wordt uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
3: Ongeveer de helft van de executies die hebben plaatsgevonden in Iran zijn politiek gemotiveerd, dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
0: Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië, daar wordt veel de doodstraf uitgevoerd. Een groot feest in Nijmegen. NEC schreef geschiedenis door het Eredivisie-seizoen af te sluiten met een derde plek. Aanvallend voetbal. Een droomseizoen voor de fans.
4: Het is echt geweldig. Ongekend mooi dat we dit ooit mogen meemaken.
5: Dit is nog beter dan de bruiloft van mijn vrouw.
6: ik heb echt gehuild. Ik was zo blij, ik heb echt gehuild.
7: Nou, op een gegeven moment had ik zoveel zenuwen. Ja, 2 bier, 9, 2 bier. 4 bier, 9, 4 bier. 6 bier, ja oké, prima. Dat is het.
0: NEC maakt nu kans om volgend seizoen de Champions League te gaan spelen. De club moet zich een derde plaats verzekeren van de voorrondes voor dit toernooi. Dat is nu dus gelukt. De bruiloft van mijn vrouw.

0: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
1: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs. Of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Het is 19:30 geweest, dit is Omroep Zeeland met u een update van het Zeeuwse nieuws. In een gezamenlijke brandbrief waarschuwen scholen in de Oosterschelde-regio de politie en gemeente voor expose-accounts. Daarover schrijft de PZC vanmorgen. Het gaat om anonieme accounts op social media die worden gebruikt om jongeren voor de camera te vernederen, mishandelen of onder druk te zetten. De politie heeft 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het maken en verspreiden van dit soort berichten en loopt een strafrechtelijk onderzoek naar minimaal 1 van die accounts. Net buiten Bruinisse is rond 19:30 vanmorgen een verkeersongeluk gebeurd op de N59. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing. Twee personen zijn daarbij gewond geraakt, waarvan één ernstig die met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De weg is in de richting van Rotterdam nog altijd afgesloten. Provinciebestuurder Harry van der Maas is op werkbezoek in China. Hij gaat langs bij de fabriek waar de nieuwe elektrische bussen worden gebouwd, die vanaf eind december in Zeeland moeten gaan rijden. In andere regio's in Nederland hadden de bussen eerder veel kinderziektes, maar Zeeland heeft er vertrouwen in dat bij de nieuwe bussen die hier komen te rijden niet het geval zal zijn. En Pro Vlissingen maakt vandaag samen met een aantal andere lokale partijen bezwaar bij de Raad van State tegen de naamswijziging van GroenLinks Partij van de Arbeid. Die heet nu Progressief Nederland, afgekort tot Pro. En die groep lokale partijen, die ook allemaal Pro in de naam hadden, vinden dat verwarrend. Het weer in Zeeland wisselend bewolkt wordt het vandaag met enkele buien. Hier en daar kan er vanmiddag ook wat onweer bij aan te pas komen. De maximum temperatuur is 14 à 15 graden en er staat een matige wind uit zuidwestelijke richting. Omroep Zeeland verkeersinformatie, dan met die melding van de ANWB over de N59. Tussen Bruinisse en de Grevelingendam is de weg dicht in de richting van knooppunt Hellegatsplein. Je moet omrijden via de omleidingsroute U21 in de richting van Rotterdam. En de verwachting van de ANWB is dat de weg nog dicht blijft vanwege dat ongeluk tot 11 uur vanmorgen.
6: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
7: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: maken. Maroon 5 en Memories. Bijna 6 minuten over 7:30 is het. Wat staat er allemaal in de ochtendkranten? Nou, het gaat daarin onder meer over dat het misschien helemaal niet zoveel meer loont om over een paar jaar nog een warmtepomp in huis te hebben. Het wordt in ieder geval een stuk minder financieel aantrekkelijk. Straks meer daarover. Wat een weekend was het voor Kloetingen natuurlijk. De derde promotie in 5 jaar. Straks meer daarover. En vooral over het verhaal van Wout Nelen. Waarvan het helemaal een veel beter weekend werd dan hij had verwacht. Maar eerst gaan we fietsen. Want in Hulst start vanavond de Zeeuws-Vlaanderen-klassement. En 5 Zeeuws-Vlaamse wielerrondes bundelen opnieuw de krachten. In een overkoepelend klassement over de lokale wielersport een flinke impuls moet geven. Nou, aan de telefoon de voorzitter, dat is Eelco Frankaert van de kermiskoers Hulst en van het Zeeuws-Vlaanderen-klassement. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, vanavond starten we dus in Hulst. Hoe staat de organisatie er zo vlak voor de start eigenlijk voor?
1: Ja, we zijn eigenlijk al heel wat jaren samen als comité. En dus het is al, het begint al een stukje routine te worden. Maar we zijn er helemaal klaar voor. Dus om 9:00 zal de opbouwploeg van start gaan. En dan om 6:15 zal de eerste wedstrijd plaatsvinden.
0: En dan moeten we het misschien toch ook nog maar even hebben over het weer. Want dat is natuurlijk nou niet zo heel jovel, hè?
1: Nee. We hebben een paar mooie jaren gehad, maar dat is toch altijd afwachten. Het ziet er toch vanavond wel weer mooi uit. Dus misschien tijdens de opbouw wat regendruppels, maar hopelijk op het eind van de dag gewoon lekker droog weer, zodat we mooie wedstrijden kunnen hebben.
0: Ja, nou, we duimen mee. Het klassement bestaat nu 3 jaar. Wat was nou precies de aanleiding voor deze speciale opzet?
1: Ja, 3 jaar geleden zijn 4 kernen eigenlijk, en zo heet het klassement, ook het 4 kernenklassement uit de gemeente Terneuzen samengekomen om een klassement op te zetten. Dat was gewoon heel mooi om dat als samenwerking te doen, want we zijn eigenlijk allemaal, zijn er verschillende comité's. Die allemaal een mooie wedstrijd in Zeeuws-Vlaanderen organiseren. Maar om toch meer renners te kunnen trekken vanuit zowel België als vanuit, van de overkant, om het zo maar te zeggen. Is toch wel mooi om die samen te krijgen in een klassement. En daardoor elkaar eigenlijk te versterken. En zodoende is er 2 jaar geleden het 4-kernenklassement gekomen. Nu gaan we het over heel Zeeuws-Vlaanderen uitstrekken. En zo is ook de kermiskoers Hulst erbij gekomen. En nu is het een Zeeuws-Vlaanderen-klassement met 5 wedstrijden dit jaar.
0: Nou, die intentie die is natuurlijk prachtig om meer mensen aan te trekken. Na 3 jaar kunnen we natuurlijk ook ons afvragen of dat gelukt is.
1: Ja, nou, dat werkt zeker. Dat werkt zeker zo. Want dit zijn toch de maanden, mei, juni, juli, waar toch veel meedoen met de wedstrijden van TMZ. En we zien toch echt wel dat er veel deelnemers zijn. En dat is mooi, want dat versterkt elkaar eigenlijk.
0: Ja, want als jullie dat niet hadden gedaan, dan waren er, neem ik aan, misschien niet meer 5 van die wielerrondes nog over.
1: Nou ja, dat is ook moeilijk te zeggen, want er zijn denk ik allemaal sterke rondes. Maar het is eigenlijk alleen om er nog meer impuls te geven. En zo hebben de wielrenners die meedoen, naast het feit dat ze op de dag iets hebben om op te fietsen, hebben ze ook iets over een langere periode om voor te fietsen. Dus dan bind je toch wat meer de wielrenners aan een totaalklassement.
0: Ja, zeg die naam nog even, het Zeeuws-Vlaanderen-klassement. Wat betekent dat nou precies?
1: Ja, we zitten hier toch in Zeeuws-Vlaanderen. En vandaar eigenlijk de naam Zeeuws-Vlaanderen-klassement. We hebben hier toch altijd met de omstandigheden te maken. Net zoals vandaag met weer en wind. We hebben ook in Zeeuws-Vlaanderen nog steeds wat mooie kasseienstroken. Dus eigenlijk alles bij elkaar zegt dat eigenlijk wat je, als je hier fietst, wat je hier komt doen. En dan ben je toch een Zeeuws-Vlaanderen. En zo zijn we eigenlijk tot die naam gekomen.
0: Ja, want ik zat ook te lezen. Een Vlaanderen is ook een wielrenner die een wedstrijd hard maakt door voortdurend te kiezen voor de aanval en te blijven rijden tot hij oververmoeid de streep bereikt.
1: Ja, en dan gooi je er een sausje Zeeuws over en dan krijg je eigenlijk hetgene wat tijdens de wedstrijden, vooral tijdens de kermiskoersen of de rondes die we hebben, eigenlijk komt dat eigenlijk samen. En ik denk dat zeker het wielrennen op dit niveau heel puur is. Dat er veel wordt aangevallen. En dat het toch hele mooie wedstrijden geeft.
0: Dus we komen afgepeigerd over de finish vanavond.
1: Ja, dat hoort erbij.
0: Goed, en dan dus vanavond die in Hulst. Wat is dan de rest van het programma en wanneer en zo?
1: Ja, we starten dus vanavond in Hulst. Dan hebben we op 11 juni de Ronde van Zaanslag. Op 22 juni de Ronde van Zuiddorpen. En dan is op 6 juli de Ronde van Kloosterzande. En dan de mooie afsluiter tijdens de kermis in Westdorp op 7 juli de Ronde van Westdorpen. Dan hebben we dus eigenlijk binnen een week of 7, 8 eigenlijk alle vijfde rondes.
0: Ja, dat belooft een mooi seizoen dan dus te worden.
1: Ja, zeker, zeker. Dus dat is echt wel mooi voor de wielrenners hier uit de streek. Maar ook zeker van verder uit Zeeland en uit België zijn allemaal welkom.
0: En voor de opbouwers ligt er een poncho klaar voor zometeen?
1: Ja, het is een mooie jasje. Dus, dus inderdaad, maar dat gaat zeker goed komen.
0: Gelukkig maar. Eelco Frankaert van de organisatie van de Kermis Koerst Hulst. En dus van dat Zeeuws-Vlaanderen-klassement. Hartelijk dank en heel veel plezier.
1: Ja, dankjewel.

0: Mike and the Mechanics, and Over My Shoulder. Het is bijna 7:15. Het leek voor voetballer Wout Nelen van Kloetingen lang op dat het voor hem een jaar zou worden om maar snel te vergeten. Terwijl zijn ploeggenoten aan kop gingen in de derde divisie, voerde de Brabander een strijd met zichzelf. Tot aan de winterstop revalideerde hij van een zware knieblessure, en daarna maakte Nelen maar mondjesmaat minuten. Dat uitgerekend zaterdag voor hem de hoofdrol was weggelegd, kan hij nog nauwelijks geloven.
1: Ja, heel bijzonder. Heel het seizoen niet zoveel gespeeld. En dan nu in de belangrijkste wedstrijd. Helaas omdat Jeffrey geblesseerd is, maar wel mogen spelen. En dan schiet ik voor mij de winnende binnen. Het is de gelijkmaker, maar win toch het kampioenschap ermee. Dus echt onbeschrijfelijk.
2: Ja, als je dit moet verzinnen in de film, denk je van nou, dat doen we niet. Want dat is wel heel erg,
1: Ja, zeker. Ik heb nog niet gescoord voor Kloetingen. En op dit moment te scoren is wel echt... Ja, dan moet het wel zo zijn geweest, na zo'n jaar. Yes.
2: Ja. En jouw doelpunt, dat was wel echt nodig op dat moment, hè? Want jullie, het was wel heel spannend.
1: Ja, we hadden het lastig met hun met die voorzetten, ook eerste helft. En dan komen we 2-1 achter en dan, ja, ik kan ook niet anders dat dan de spanning toeslaat. En dan ga je toch wat anders voetballen. En nu scoren we, ja, dat is echt fantastisch. Het is gewoon een heel belangrijke goal.
2: Kloetingen haalde jou met de ambitie om naar die tweede divisie te gaan. Heb je weinig bijdrage kunnen leveren door die zware blessure. Ja, dat moet volgend jaar een prachtig jaar voor jou gaan worden dan, hè?
1: Ja, het was persoonlijk ook mijn ambitie om naar de tweede divisie te gaan. Daarom ook de stap naar Kloetingen. En dan om Kloetingen dan ook naar de tweede divisie te schieten. En ik heb het niet alleen gedaan, ook met iedereen. Maar het is toch wel mijn moment. Het is toch wel lekker.
2: Ja, ben je een beetje doelpunt te maken eigenlijk?
1: Echt niet. Ik had deze op de training ook nooit erin geschoten. Nee, echt niet. Het is echt gewoon puur het moment. En hij kwam ook voor mijn links. En ik zei ook tegen Val, ik had het er met hem daarna nog over. Want het is of Val of ik. Ik dacht, ja, ik schiet hem gewoon binnen, ook al ligt hij voor mijn links. En gelukkig bleef hij er vanaf. Dus dat was wel... het is niet des Wout, zeg maar.
2: Nee, er zijn ook spelers die schieten ze op de training er altijd in de wedstrijd. Die kan je beter andersom doen.
1: Ja, ik schiet ze normaal in de wedstrijd er ook niet in. Het is nu dit moment te vallen, maar wel extra lekker.
0: Dat zei Wout Nelen in gesprek met sportcollega Jan-Jaap Corée. Later vandaag natuurlijk nog meer over deze wedstrijd. Bijvoorbeeld een uitgebreide terugblik met de trainer Rogier Veenstra. Hoe kijkt hij terug op het kampioenschap, het afgelopen seizoen en de promotie naar de tweede divisie? We zijn er nog niet over uitgepraat over deze prachtige wedstrijd van afgelopen zaterdag.

Bob Marley en The Wailers en Iron Lion Zion. 8:10 is het, wat staat er in de ochtendkranten? Nou, iets over dat we het helemaal niet zo leuk vinden om van elkaar te weten wat we verdienen. Goed, daar is meer over zo meteen. We beginnen bij Ryanair. Daar waarschuwen ze voor hogere kosten dit jaar als de prijzen voor vliegtuigbrandstof op de huidige niveau zullen blijven. Want door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de kerosineprijzen flink gestegen, waardoor de winst van veel grote luchtvaartmaatschappijen dit kwartaal onder druk staat. De Ierse budgetmaatschappij zelf heeft 80% van zijn brandstofbehoefte voor dit jaar afgedekt tegen een vastgelegde prijs van $67 per vat. Volgens Ryanair zal die verzekering dit jaar nog wel beschermen tegen de winst van de stijgende olieprijzen, maar dat zal daarna wel anders zijn. Een warmtepomp om je huis te verwarmen, dat dreigt financieel minder aantrekkelijk te worden door een nieuw systeem voor de stroomkosten. Daarover schrijft Trouw vanmorgen. Op dit moment betalen alle huishoudens nog een vast tarief voor de netkosten op hun energierekening. Maar vanaf eind 2029 wordt dat anders. Dan moet je een variabel tarief gaan betalen. Namelijk meer op het spitsuur als je stroom gebruikt en minder als het rustig is. En ook wordt stroom in de winter relatief duurder en gaan huishoudens die veel stroom gebruiken hogere netkosten betalen. En een warmtepomp, om van het gas af te gaan, verbruikt nou juist net meer stroom. Aannemers die zeggen dat er wat gedaan moet worden aan de lappendeken van regels rondom het plaatsen van mensen die moeite hebben om aan een baan te komen. Financieel Dagblad heeft het daarover voor morgen. Gemeenten hanteren namelijk allemaal verschillende normen, papierwerk en een hoop gedoe, en daar zijn die bouwbedrijven niet blij mee. Als ze iets willen bouwen voor de overheid, dan moeten ze vaak allerlei dingen daarvoor regelen en ook sociale doelen stellen. Bijvoorbeeld mensen aannemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nou, Bouwen Nederland, Techniek Nederland en enkele andere sectorkoepels die zeggen dat dat allerlei praktische problemen met zich meebrengt. Daar willen ze wat aan doen en dus overhandigen ze later deze maand aanbevelingen aan VVD-minister Thierry Aartsen daarover. En tot besluit nog even naar de Telegraaf. Ja, mensen zitten helemaal niet te wachten op het openbaren van de gegevens over salarissen, blijkt uit een enquête van de Telegraaf. 1100 mensen die hebben die enquête ingevuld en die zijn daar helemaal niet blij mee dat mensen kunnen weten wat ze allemaal verdienen en wat hun collega's verdienen. Het is een Europees plan bedoeld om te zorgen voor loontransparantie en te zorgen dat niet iemand er zomaar achterkomt dat hij veel minder verdient dan zijn collega's. Het is nog altijd zo namelijk dat vrouwen 6,1% minder verdienen dan mannen voor exact hetzelfde werk. Nou, die onverklaarbare loonkloof moet aangepakt worden. Daarom heeft Brussel dit bedacht. Maar in Nederland zijn de meerderheid van de mensen daar dus helemaal niet blij mee dat je collega's zomaar kunnen inzien wat je verdient. Maar ja, het gaat dus wel gebeuren. Waarschijnlijk vanaf 1 januari volgend jaar is het zover. Het hele verhaal in de Telegraaf van vanmorgen. En tot besluit van dit tweede uur van Goedemorgen Zeeland wordt wakker. Kun je luisteren naar Dire Straits en The Walk of Life. Zometeen dan nog veel meer over het registreren bij de zwembaden in Terneuzen om overlast tegen te gaan. Daar hoor je meer over na het nieuws van 8:00.

0: Nieuws.nl.
1: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
3: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenInZeeland.nl.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op GelderseStreken.nl/kastelen.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: De musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen.

0: vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
7: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
6: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
8: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
6: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de

0: NederlandseKluis.nl.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
6: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
5: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
7: ISO Energy, de lokale isolatie. Specialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
8: Dag Jaap.
9: Hi.
8: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig. Zoals een nieuwe slaapkamer.
9: Klopt.
8: Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
10: Omroep Zeeland.
12: Registreren om te mogen zwemmen in de gemeente Terneuzen moet ervoor zorgen dat er geen ongeregeldheden meer plaatsvinden. Maar alle spontaniteit is er zo natuurlijk wel een beetje vanaf. Straks een gesprek met de verantwoordelijk wethouder daar. Het is bijna 8:05, het laatste Zeeuwse nieuws van dit moment. In een gezamenlijke brandbrief waarschuwen scholen in de Oosterschelde-regio de politie en de gemeente voor expose accounts, staat te lezen in de PZC vanmorgen. Het gaat om anonieme accounts op social media die worden gebruikt om jongeren voor de camera te vernederen, mishandelen of onder druk te zetten. Pro Vlissingen maakt vandaag samen met een aantal andere lokale partijen bezwaar bij de Raad van State tegen de naamswijziging van GroenLinks Partij van de Arbeid. Zij heten nu Progressief Nederland, afgekort Pro. En die lokale partijen die bezwaar maken, heten allemaal ook al Pro. En dat vinden ze maar wat verwarrend. En de Middelburgse handballer Thomas Houtenpen heeft zich met Oranje niet kunnen plaatsen voor het WK van 2027. De beslissende play-off wedstrijd tegen Griekenland gistermiddag in Rotterdam werd verloren met 33-38. Houtenpen en verwachten voor de wedstrijd nog dat ze zouden gaan winnen. Het weer in Zeeland wisselend bewolkt wordt het met enkele buien. Misschien vanmiddag ook nog met een klap onweer daarbij. Maxima van 14 à 15 graden en een matige zuidwestenwind. Wie reageert op deze uitzending? Stuur dan zeker even een appje naar de studio 0118-499999. Een heel goedemorgen. En mocht je nou denken, waarom zie ik hem niet op tv? Ja, de kijkradio, die krijg ik even niet aan de praat. Lijkt technisch iets aan de hand te zijn. Dus het is weer ouderwets radioluisteren, zeg maar, bij deze Zeeland wordt wakker van maandag 18 mei.

0: Alex Warren, een fever dream. Het is bijna 8:09. Als je de komende zomer wil gaan zwemmen in een van de buitenbaden van de gemeente Terneuzen, dan moet je je eerst registreren. Inwoners kunnen dat op verschillende locaties allemaal gaan doen. De gemeente doet dat vanwege de overlast eerdere jaren. Aan de telefoon verantwoordelijk wethouder Laszlo van der Voorde van de gemeente Terneuzen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En nu nog even demissionair, maar binnenkort natuurlijk weer gewoon volwaardig wethouder, hè?
1: Oh, dat weet ik niet hoor. Dat moeten we allemaal maar even zien.
0: Oké, goed. Een andere discussie. Ik zat wel te denken spontaan even zomaar naar het zwembad. Dat zit er dan natuurlijk in deze nieuwe situatie niet meer in.
1: Nee, zonder registratie niet. Als je dat wel doet, dan kun je weer gaan wanneer je wilt. Hè?
0: Ja, maar goed, dat vraagt natuurlijk wel dan extra voorbereiding. En de lol en de spontaniteit is er dan misschien wel een beetje vanaf.
1: Nou ja, in zoverre. Kijk, als je van plan bent om vaker naar het zwembad te gaan, dan is het goed om bijvoorbeeld deze week al de registratie te doen. We hebben speciale tijden daarvoor, zodat mensen in hun eigen woonplaats de registratie kunnen doen. Dat wil zeggen daar waar de zwembaden zijn. Mm-hmm. En na deze week moet je echt naar het huis komen.
0: Ja. Ja, want vandaag
1: vraagt het inderdaad wat extra moeite.
0: Vandaag kan dat in Axel, in Koewacht op de 21ste, zoals van Gent de 26ste. Hoe gaat dat dan precies in zijn werk als ik me vandaag als inwoner van Axel meld bij het zwembad?
1: Nou, je meldt je eventjes online, dus je vult je aanwezigheden in. En vervolgens kom je even met je identiteitskaart langs bij het zwembad. En dan maak je ook een foto en dan is je digitale registratie compleet. En de digitale registratie geeft toegang tot de losse kaartjes verkoop.
0: En wie mag dit nou allemaal wel doen en wie mag dat nou allemaal niet doen?
1: Iedereen mag dat doen. Ja, dus maar we hebben gezegd, zolang mensen gekend zijn, is het voor ons oké. Okay. Want dat betekent ook dat je weet wie het zijn.
0: Ja, maar de raddraaiers kunnen zich dus ook registreren.
1: Ja, we weten natuurlijk niet vooraf wie dat zijn. Dus ze registreren zich inderdaad. En wie zich misdraagt, dan trekken we de registratie in. Dat is zo'n beetje het idee erachter.
0: Nou kost dat wel een tientje, zo'n registratie. Bijvoorbeeld voor een gezin. Schiet dat dan niet een beetje het doel voorbij?
1: €3 per registratie.
0: Ja, dan in totaal. Dus voor een gezin, €10 dan toch zo'n beetje?
1: Ja, dat kan. Nee, het is juist heel effectief, denk ik. Kijk, het is uiteindelijk gewoon heel belangrijk dat wij weten wie er in het zwembad zijn. En dat doe je met een voorregistratie. Ja. En inderdaad, het is een kleine drempel. Nou moet ik wel zeggen, want we hebben uiteraard een vriendelijk minimabeleid. Dus juist voor deze mensen hebben we gratis abonnementen bijvoorbeeld. Mm. Dus daar waar mensen echt moeite hebben om het te betalen, hebben we ook regelingen.
0: Mm. Ja, en als je dus dat deze week niet regelt, dan moet je even langs in Terneuzen om het te regelen.
1: Klopt, ja.
0: Nou, en dan vanaf 30 mei gaan de zwembaden open. Is dit nou de enige manier om te zorgen dat er geen overlast is deze zomer?
1: We doen veel meer helaas. Dus we hebben beveiligers staan. We zijn tegenwoordig van die draaihekken geplaatst. Er is veel camerabewaking. Dus we doen er eigenlijk van alles aan om de rust te bewaren, maar ook om de eventuele raddraaiers af te schrikken. En we hopen dat al die maatregelen tezamen effectief zijn en dat we vooral weer een fijn zwemseizoen kunnen hebben.
0: Ja, het is toch eigenlijk wel gewoon ook heel erg vervelend dat al deze maatregelen überhaupt nodig zijn.
1: Ja, natuurlijk. Het is gewoon absurd eigenlijk. Maar goed, ja, je moet wat. En we zijn nu voorbereid. Ja. En dan hopen we dat de rust weer een beetje wederkeert in de gemeente.
0: Is het dan de bedoeling dat dit misschien 1-2 jaar nodig is en dat u hoopt dat u daarna weer kan afschalen dan?
1: Ik denk dat het een blijvertje is, helaas. De tijden zijn gewoon veranderd. Ik denk niet dat we terug kunnen naar zoals het vroeger was. Dus de losse kaartjesverkoop, zoals we dat gekend hebben, dat is voorbij, vrees ik.
0: Oké, en deze week dus in ieder geval in Axel Koewacht en Sas van Gent lokaal. En anders moet je even naar Sportcentrum Vliegende Vaart in Terneuzen om dat voor 30 mei te regelen.
1: Zo is het.
0: Wethouder Laszlo van der Voorde, hartelijk dank voor de toelichting.
1: Graag gedaan, dank je. Dag hoor.

0: Beatles waren dat met de 8 Days of the Week. Het is tijd om straks eens te kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Wat speelt er allemaal in de rest van de wereld? Maar eerst is het natuurlijk een goed moment om eens even de weersverwachting door te nemen. Want het is tenslotte 16 minuten over 8. De weersverwachting die krijgen we van John Havinga vandaag. John, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Floris-Jan.
0: Wat heb je voor ons vandaag?
1: Nou, we hebben eigenlijk aardig wat neerslag gehad natuurlijk. De lucht is onstabiel. We hadden te maken met een buienlijn die gisteren is gepasseerd of een front. En dat heeft ervoor gezorgd dat vooral in het oostelijke deel van de provincie behoorlijk wat neerslag is gevallen. Hoek en Filipijnen die hebben 30 mm neerslag gehad. Saamslag 20 mm, dus buiten neuzen. Kruiningen kreeg 13 mm, Rilland 16 mm. En ook in het oostelijke deel van Tholen viel tegen de grens met Brabant lokaal 18 mm. En ja, eigenlijk alles ten westen daarvan is een beetje minder qua neerslag en heeft een beetje buiten schot gebleven. Daar viel ongeveer 3 tot 6 mm. Maar goed, die neerslag die konden we in principe natuurlijk goed gebruiken na het droge weer. En we krijgen ook vandaag te maken met buien. Af en toe ook zon. En vanmiddag kunnen dat soms ook wel eens pittige buien zijn, Floris-Jan. Met een klap onweer daarbij.
0: Vertel.
1: Ja, want... Nou, er is sprake van een buienlijn, een zogenaamde buienlijn op hoogte. Dus een hoogtetrog die gaat passeren. En op die denkbeeldige lijn die vanmiddag dus vanuit het westen over ons heen schuift. Op die lijn krijgen we heel gemakkelijk te maken met buien. Dat kunnen soms ook wel eens felle buien zijn met veel neerslag weer in korte tijd. Een soort muur van die buien die dan op ons afkomt. En zodra die lijn gepasseerd is, wordt het allemaal weer wat beter en rustiger. En krijgen we ook weer wat meer opklaringen. Dus vooral deze ochtend en een deel van de middag wisselen bewolkt weer. Vanmiddag wat vaker de zon. En maximum temperatuur hebben we van 14 à 15 graden. Vannacht zitten we daar dan weer achter. En hebben we rustig weer. Temperatuur die zakt gestaag tot ongeveer 8 à 10 graden. Morgen hebben we te maken met de passage van een front. En dat is nog steeds dus wat wisselvallig. Met een grijze, af en toe wat regenachtige weer. En dat komt doordat dat front dus over ons heen trekt. En van zon hebben we morgen niet veel. Vanmorgen is van zon niet veel sprake. De wind die trekt ook aan. Die wordt vrij krachtig tot krachtig uit een zuidelijke richting. En het wordt niet warmer dan 15 graden. Maar de verbetering zit er wel aan te komen. Woensdag is een overgangsdag. Nog een paar buien en al zachter met 17 graden. Maar daarna gaan we echt de zonnige kant op. En dan wordt het vanaf woensdag ook ineens een stuk sneller warmer. Want de temperaturen die stijgen later in de week. Vanaf donderdag en vrijdag ruim boven de 20 graden. Wellicht wordt het vrijdag een zomerse dag.
0: John Havinga, dankjewel. De verkeersinformatie dan. Op de N59 is de weg nog altijd dicht in de richting van knooppunt Hellegatsplein. Er is eerder vanmorgen een ongeluk gebeurd tussen Bruinissen en de Grevelingen. Dan wordt nog onderzoek gedaan. Tot 11 uur is de weg daar dicht. Een verdere file in onze regio die opvalt is op de A29 in de richting van Rotterdam tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht. Er zijn daar bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Je moet daar rekening houden met 10 kilometer file en een uur extra aan reistijd.
2: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And

0: Chef Special, en if not now, then when? Het is bijna 7 minuten voor 8:30 in Mortsel, dat is vlakbij Antwerpen. Er is gisteravond een deel van het dak van een supermarkt ingestort. Straks meer daarover, maar we beginnen bij het overheidsbeleid om wapens onder jongeren terug te dringen. Dat faalt behoorlijk, dat meldt RTL Nieuws na gesprekken met verschillende experts. Ondanks campagnes, inleveracties en preventief fouilleren is het aantal wapenmisdrijven, waaronder ook dodelijk geweld, onder jongeren het hoogst in jaren. De cijfers over wapenbezit en wapengebruik zijn alarmerend. Het aantal minderjarige verdachten voor wapenmisdrijven nam vorig jaar toe tot het recordgetal van 1370... Het aantal schorsingen op scholen vanwege wapens is met 240 ook het hoogst in jaren. En terwijl het aantal volwassen verdachten daalt, steeg het aantal minderjarige verdachten van poging tot moord, moord zelf en ook doodslag. Nou, meer opbeurende berichten dan over het aantal executies wereldwijd. Dat was vorig jaar hoger dan ooit. Volgens Amnesty gaat het om zo'n 2700 mensen. En dat is het hoogste aantal sinds de Mensenrechtenorganisatie is begonnen met tellen. Het hoogste deel van die executies wordt uitgevoerd in Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Maar we weten zelfs nog lang niet alles, zegt Amnesty International zelf.
1: In heel veel gevallen ligt het dus veel hoger, omdat we niet alles kunnen checken. Dat vindt in meerdere landen plaats. Bijvoorbeeld China is het staatsgeheim. Dus daar weten we de cijfers niet van, alleen dat ze heel erg hoog zijn. Dus wat we wereldwijd weten is eigenlijk nog maar een topje van de ijsberg.
0: De landen gebruiken de doodstraf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken en angst aan te jagen. Vlakbij Antwerpen, in het plaatsje Mortsel, is gisteravond het deel van het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel veel regen, gisteravond ook weer. De brandweer denkt dat er te veel water op het dak is blijven staan, waardoor het dak het dus begaf. Maar het had natuurlijk veel erger kunnen zijn.
2: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren. Geen publiek aanwezig was in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers. Maar we zitten inderdaad wel met heel veel schade.
0: Ja, niet verrassend is dat de supermarkt de komende dagen nog dicht zal blijven. De politie waarschuwt opnieuw voor nepadvertenties op social media. In een jaar tijd zijn er 535 onbetrouwbare webshops onderschept die zich voordeden als bestaande winkels. Ruim de helft van die nepwinkels maakte reclame via Facebook en Instagram. Tanja trapte er ook in. Ze kreeg een nepadvertentie voorgeschoteld van een bekende sportwinkel.
3: Ja, ik heb dan dingen uitgezocht. Een broek en een jas en een rugzak. En ben eigenlijk ook vrijwel direct gaan betalen. En dan ga je naar je inbox om te kijken of je een bevestigingsmail hebt gekregen. Ja, en die kwam niet.
0: Nee, ja, die nepadvertenties, daar wordt natuurlijk gestrooid met aanbiedingen. En zegt de politie dan, ja, als je denkt dit lijkt wel te mooi om waar te zijn, dan is het vaak ook. Het is bijna 4 minuten voor 8:30, straks het Zeeuwse nieuws. Na Shepherd, coming home.

0: echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
4: Het is 8:30, dit is Omroep Zeeland, met nu een update van het Zeeuwse nieuws. Terneuzen verwacht niet dat de extra maatregelen die de gemeente neemt om ongeregeldheden in de buitenzwembaden te voorkomen over een aantal jaar weer teruggedraaid kunnen worden. Bezoekers kunnen zich vanaf deze week bij hun zwembad registreren met hun ID-bewijs om deze zomer te kunnen zwemmen. Wethouder Laszlo van der Voorde verwacht dat dat zo zal blijven.
5: Ik denk dat het een blijvertje is, helaas. De tijden zijn gewoon veranderd. Ik denk nu dat we terug kunnen naar zoals het vroeger was. Dus de losse kaartjesverkoop, zoals we dat gekend hebben, dat is voorbij, vrees ik.
4: In een gezamenlijke brandbrief waarschuwen scholen in de Oosterschelde-regio, de politie en de gemeente voor expose-accounts. Daarover schrijft de PZC vanmorgen. Het gaat om anonieme accounts op social media die worden gebruikt om jongeren voor de camera te vernederen, mishandelen of onder druk te zetten. De politie heeft 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het maken en verspreiden van dit soort berichten. En er loopt ook een strafrechtelijk onderzoek naar minimaal 1 account. Net buiten Bruinisse is rond 4:30 vanmorgen een verkeersongeluk gebeurd op de N59. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing. Twee personen zijn daarbij gewond geraakt, waarvan 1 ernstig, die met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De weg in de richting van Rotterdam is nog altijd afgesloten, waarschijnlijk tot 11:00 vanmorgen. En provinciebestuurder Harry van der Maas is op werkbezoek in China. Hij gaat langs bij de fabriek waar de nieuwe elektrische bussen worden gebouwd die vanaf december in Zeeland moeten gaan rijden. In andere regio's hadden de bussen eerder veel kinderziektes, maar Zeeland heeft er vertrouwen in dat bij de nieuwe bussen dat hier niet het geval zal zijn. Het weer in Zeeland wisselend bewolkt is het vandaag met enkele buien. Aan het begin van de middag kan er ook wat onweer bij voorkomen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 15 à 16 graden bij een matige zuidwestenwind.
6: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws.

0: Stay If You Wanna Dance van Miles Smith. En als je wil weten wat er gebeurt in Zeeland en in de rest van de wereld vandaag, stay dan ook nog even tot 9 uur. Daarvoor, wat doet Pro Vlissingen vandaag in Den Haag bij de Raad van State? Ook dat hoor je straks, maar eerst een feestje in Goes. Want de Vitality Club in Goes die bestaat een jaar en dat wordt gevierd vandaag. Ik vroeg vanmorgen aan Jessica van Belzen wat dat dan eigenlijk precies is.
1: Een Vitality Club is een beweegclub voor 50-plussers. Waarbij er eigenlijk op een laagdrempelige manier met elkaar bewogen wordt in de buitenlucht.
0: En wat is laagdrempelig bewegen in de buitenlucht? Is dat gewoon wandelen?
1: Nee, laagdrempelig bewegen, dat betekent dat ieder eigenlijk op zijn eigen kunnen en eigen niveau meedoet met bepaalde oefeningen. En het laagdrempelige ervan is dat iedereen die bij wijze van voorbij loopt, mee kan doen. Je hoeft je niet aan te melden, je hoeft niet af te melden. Vind je het leuk om mee te doen, dan kom je gewoon. En dat maakt het eigenlijk ook laagdrempelig om aan te sluiten.
0: Mm. En in de buitenlucht zeg je er heel specifiek bij, waarom is dat van belang?
1: Ja, het is toch wel gebleken dat in de buitenlucht dat toch wel veel beter voor je is. Je bent lekker buiten, je bent vaak in de natuur. In plaats van in een kleine gymzaal of een beetje in een opgesloten ruimte. Mensen ervaren in de buitenlucht echt als een uitje. En het is gewoon veel beter voor je. Je bouwt gewoon veel meer weerstand op.
0: Ja. Een jaar geleden opgericht. Van waar ineens het idee van laten we dit eens gaan doen dan?
1: Nou, het is iets landelijks, dus het bestaat al wel langer. Maar in Zeeland was er nog helemaal geen Vitality Club. En ja, ik kwam er op een congres mee in aanraking. En toen dacht ik, god, dit is wel heel erg leuk. En ik denk, dit moeten we in Zeeland ook gaan oprichten. En ja, zodoende zijn wij daarin gerold. En met succes.
0: En was dat een beetje makkelijk te doen? Of is het dan toch, als je iets nieuws gaat proberen, dat je toch een hoop hobbels over moet?
1: Nou ja, toch ook wel. Je moet er wel heel veel tijd in investeren. Veel tijd en moeite. Maar ja, dat hadden wij er wel voor over. En dan bereik je op de duur ook wat. Dan rol je eigenlijk een beetje van het een in het ander. En zo kom je er ook.
0: Ja, en dan heb je een clubje opgericht en dan maar hopen dat er mensen komen. Dat lijkt me toch altijd doodeng.
1: Ja, dat was wel een spannend moment die eerste keer. Dan stonden we ook echt versierd klaar te wachten van zou er iemand komen? En de eerste keer hadden wij 9 mensen. Dus daar waren we eigenlijk al gelijk heel blij mee.
0: Ja. En daarna is dat gewoon zo door blijven lopen?
1: Ja, we hebben nu ondertussen zelfs al 2 Vitality Clubs in Goes. En vanaf 1 juni zelfs start er een 3e club.
0: Zo.
1: Dus ja, we hebben echt al heel veel leden. En ik denk dat we wel kunnen spreken over tussen de 40 en 50 leden. En dan komt er dus ook weer een nieuwe groep opkomst.
0: Ja, maar Jessica, dan is het toch eigenlijk gewoon een heel groot succes gebleken?
1: Ja, absoluut. Het is echt een succes. Ja, ja, daar zijn we heel blij mee.
0: En in de rest van Zeeland krijg je al telefoontjes van mensen die zeggen, hey, wij willen dit ook gaan doen, hoe pakken we dit aan dan?
1: Ja, zeker. Ja, toevallig in regio 4, die willen dit ook gaan starten. En die zijn pas ook bij ons komen kijken om eens te zien van hoe gaat het er bij jullie nou aan toe.
0: Wat leuk.
1: Dus het was ook erg leuk. Dus wij proberen hun dan ook op gang te helpen van je kunt hier aan denken, je kan dit doen. Dus dat is wel erg leuk dat wij eigenlijk het grote voorbeeld zijn in Zeeland.
0: Vertelde Jessica van Belzen van de Vitality Club in Goes. En ja, ze vertrouwde mij toe dat naast de gezonde snacks er vandaag ook gewoon een klein stukje taart is om dat te

0: Fleetwood Mac en Hold Me. Pro Vlissingen maakt samen met een aantal andere lokale partijen vandaag bezwaar bij de Raad van State in Den Haag tegen de naamswijziging van GroenLinks Partij van de Arbeid. Want die heette vanaf nu Progressief Nederland, afgekort PRO. En die lokale partijen die hebben allemaal ook PRO in de naam. Ik vroeg aan Robert Brunke van Pro Vlissingen of dat nou echt wel allemaal zo verwarrend is.
1: Nou, dat lijkt me wel, hè. Als je de naam gaat gebruiken die al door andere reeds bestaande lokale partijen wordt gebruikt, dat gaat verwarring en dat gaat toch verwarring stichten bij de kiezer.
0: Ja, want straks. U denkt dat mensen bij Pro Vlissingen dan zouden kunnen denken dat een lokale afdeling is van de zogezegd GroenLinks Partij van de Arbeid?
1: Ja, en dat niet alleen, maar de media gebruikt nu ook al de naam Pro te pas en te onpas. Dus de verwarring is al reeds al begonnen.
0: Ja, heeft u er eigenlijk al veel reacties op gekregen? Want u heeft dit natuurlijk eerder naar buiten gebracht.
1: Ja, ik heb zeker veel reacties gehad. En die over het algemeen waren die positief. Dus eigenlijk ja, een beetje onbegrip over de naam van Progressief Nederland.
0: Je zou zeggen, nou ja, alle aandacht is goed. Het gaat nu wel veel ook over uw partij.
1: Ja, die aandacht, dat is leuk. Maar ja, straks gaan we toch weer bijvoorbeeld naar de Provinciale Statenverkiezingen of weer naar de gemeenteraadsverkiezingen. En als de naam Pro dan toch toegestaan zou worden, dan schept dat toch verwarring voor de kiezer. Zeer zeker over de identiteit van jouw politieke beweging. Ik bedoel, er zijn best wel wat verschillende bewegingen. En met de naam Pro, hè? Ja. Politieke partijen. Ja, die zijn niet allemaal dezelfde inhoud zoals Progressief Nederland heeft.
0: Nee. Nou, bij de Raad van State gaat het natuurlijk altijd over wet en regelgeving. Ja, is verwarring, is dat ergens in een wet terug te vinden?
1: Nee, want we hebben het geweer van de kiesraad gelezen. De kiesraad zegt eigenlijk, als ik de alle pagina's filter, hè, wat hun pleidooi is, dat het eigenlijk doorgeschoven wordt naar de gemeente, dus lokaal. En dat de stembureaus het moeten oplossen. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap. Oh. Nou, dat lijkt me eigenlijk een niet wensbare zaak, want dan blijft toch die verwarring ontstaan.
0: Ja, maar goed, dan wordt het nog natuurlijk wel ingewikkeld, want ja, zo'n Raad van State die zal toch kijken van hoe hebben we daar afspraken over gemaakt in de wet.
1: Ja, uiteraard. Dat kunnen we ook natuurlijk niet. We hebben geen glazen bol, maar we gaan natuurlijk wel proberen namens ons verweerschrift, onze beroepsschrift, te kijken of de Raad van State toch daar anders over gaat oordelen.
0: Ja, wat gaat er vandaag eigenlijk precies gebeuren bij die Raad van State?
1: Wij gaan er om 2:00 vanmiddag zijn wij bij de Raad van State en dan wordt het verhaal nog een keer overgedaan, maar dat wordt heel kort. En het is mogelijk dat wij nog wat vragen krijgen, ook de kiesraad. En daarna zal er zo spoedig mogelijk na de zitting de uitslag verwacht. Dat kan ook nog een tijdje duren hoor, dat is niet gelijk.
0: Oké, maar zo spoedig mogelijk is dat dan al wel vandaag? Of zou dat ook nog ergens de loop van de week
1: dat
0: kunnen zijn?
1: Dat kan ik niet zeggen. Nee. Dus het staat echt in het verweer, of tenminste in het schrift van de Raad van State. Het is na de zaak, dus na de zitting. Nee. Het zou kunnen gelijk, tijdig, dus mondeling. En anders wordt het schriftelijk, maar de datum dan of de tijd dan kan ik niet bevestigen.
0: Nee, hoe laat gaat het allemaal gebeuren?
1: Om 2:00 vanmiddag.
0: Oké, okay. En in Den Haag neem ik aan?
1: Kleuterdijk bij de Raad van State, ja.
0: Precies.
1: Klopt.
0: Nou, goede reis dan alvast die kant op.
1: Ja, dank u wel. Hey.

Een klassieker van Agda en de Munnik. De groeten uit Maaiveld. Die is 9:10. Het einde zo'n beetje alweer van deze Zeeland wordt wakker. Maar wat staat er verder allemaal in Zeeland en in de rest van de wereld te gebeuren op deze maandag 18 mei? Nou, het cruiseschip de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean White komt vanmorgen aan in Rotterdam. Het zal daar ontsmet worden. De Hondius brak het dodelijke Hantavirus uit. 3 opvarenden overleden daaraan. Het hoge beroep in het grote liquidatieproces Marengo gaat verder in de extra beveiligde rechtbank in Schiphol. Na een jaar heeft de hoofdverdachte Ridouan Taghi nog altijd geen advocaat. Het gerechtshof bespreekt met hem zijn verdedigingssituatie. Pro Vlissingen, je hoorde dat net, maakt vandaag samen met een aantal andere lokale partijen bezwaar bij de Raad van State tegen de naamswijziging van GroenLinks Partij van de Arbeid. Ja, zij heten nu Progressief Nederland, afgekort Pro. En die lokale partij, die heet allemaal ook Pro. En die vinden dat maar wat verwarrend. De eerste verdachte in de moordzaak na de fatale schietpartij in Pannerden in februari van vorig jaar staan terecht, omdat hij nog minderjarig was tijdens het gewelddadige incident die nacht. Wordt zijn zaak achter gesloten deuren behandeld. De 2 andere verdachten staan morgen en overmorgen voor de rechter. Inwoners van Axel kunnen zich vanaf vandaag bij het zwembad registreren. Zonder registratie kan je niet meer zwemmen in een van de buitenzwembaden van de gemeente. Ongeregeldheden andere jaren zijn daarvoor de aanleiding. Vandaag kan er geregistreerd worden bij het zwembad in Axel. Vanaf later zal dat moeten bij Vliegende Vaart in Terneuzen. Ook de komende dagen zijn er op verschillende plekken in de gemeente mogelijkheden om je lokaal te registreren. Op 21 mei kan het in Koewacht en 26 mei in Sas van Gent bijvoorbeeld. Provinciebestuurder Harry van der Maas die is op werkbezoek in China. Hij gaat langs bij de fabriek waar de nieuwe elektrische bussen worden gebouwd die vanaf december in Zeeland moeten gaan rijden. In andere regio's in Nederland hadden die bussen veel kinderziektes, maar Zeeland heeft er vertrouwen in dat de nieuwe bussen die wij hier krijgen niet meer van die kinderziektes hebben. De sturen stonden bijvoorbeeld scheef, het was tochtig aan boord. Nou, dat moet allemaal niet meer aan de orde zijn nu. Op het veilingterrein van Krabbedijken wordt vanaf vandaag de pumptrackbaan aangelegd. Wethouder Maarten Bot heeft vanmorgen om 8:00 al de eerste kruiwagen met asfalt gereden. Nou, daarna kan het natuurlijk niet meer stuk. In Hulst start vanavond de Zeeuws-Flandrien-klassement met 5 Zeeuws-Vlaamse wielerrondes die gebundeld hun krachten zorgen voor een overkoepelend klassement om de lokale wielersport een impuls te geven. Dat doen ze voor het 3e jaar en dat is een behoorlijk succes, zeggen ze daar. En straks na 9:00 een nieuwe Goedemorgen Zeeland met Stefan Daanen deze week. Heel veel plezier daarbij. En dan is het ook nog eens de internationale dag van de plantenfascinatie. Dus ik ga vandaag maar eens even lekker de bloemetjes buiten zetten. Ik wens je een heel fijne maandag en heel graag tot morgen.

0: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, design Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust.

0: Zwolle Makelaars. Experts in discreet succes.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
1: Omroep Zeeland.
4: Door Al Wegens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
5: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
4: Het cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
6: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
4: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
10: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: De musical 10-daagse is weer begonnen.

0: Beleef samen Moulin Rouge The Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musicaltiendaagse.nl.
1: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
2: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
1: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
3: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
6: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
7: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer raaien.
8: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
10: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes.

0: Jai van Kaja Gugu. Goedemorgen, een nieuwe week en een nieuwe editie van Goedemorgen Zeeland. Elsa heeft vakantie, dus ik ben er deze week. En Veerle is er ook gewoon. Goedemorgen, Veerle.
1: Goedemorgen.
0: Hoe was jouw weekend?
1: Nou, ik had een heel bijzonder weekend, want ik heb er een nichtje bij gekregen.
0: Wel leuk, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Vrijdag is Teuntje van Dijken geboren.
0: Teuntje van Dijken.
1: Ja.
0: En het gaat allemaal goed met iedereen?
1: Alles gaat goed, ja. En mijn broer is heel gelukkig, dus...
0: En jij ook zo te zien?
1: Ja, ik ben gelijk natuurlijk. Met mijn moeder op bezoek geweest de volgende dag. En ja, het is altijd bijzonder om te zien natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Verder nog. Ik niet zo heel bijzonder. Het was natuurlijk wel een lange weekend ook voor mij. Na Hemelvaartsdag was ik vrijdag vrij.
1: Nagenieten van het op 40.
0: Dat sowieso, dat was heel erg leuk. Dus vrijdag nog nagenieten inderdaad. Ik ben zaterdag nog even met de kinderen naar de speeltuin geweest. Gisteren nog een rondje hard gelopen en verder niet heel veel bijzonders.
1: Oh, wel goed, maar ook goed wel, bezig.
0: Ja, dat wel. Dat wou ik even horen. Nee, prima weekend. Dus ik ben klaar voor een week Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we bij je. Meekijken kan normaal gesproken ook op televisie en online. Dat werkt nu even niet, daar wordt aan gewerkt. Maar gelukkig zijn we overal wel gewoon te horen. En reageren, dat mag natuurlijk ook. Door te appen naar 018-499-999. Muziek is er natuurlijk ook. Een van de nieuwste van Taylor Swift.

0: Lekker liedje op de maandagochtend, Stars van Simply Red. En daarvoor Elizabeth Taylor van Taylor Swift. Goedemorgen, leuk dat je luistert naar Goedemorgen Zeeland op 18 mei. Veerle, wat was dit voor een dag?
1: Ja, op 18 mei in 1857 werd de Rotterdamse Diergaarde geopend. Twee spoorwegbeambten, F. van der Valk en G.M. van den Berg, huurden in 1856 een spoortuintje in de Rotterdamse binnenstad om een verzameling exotische vogels onder te brengen. En die hobby die leidde in 1957 tot de oprichting van de Rotterdamse Diergaarde. Voor Diergaarde Blijdorp is 18 mei een belangrijke dag, omdat die dag dus de dierentuin haar deuren opende voor het eerst voor het publiek. En dat vind ik wel leuk om te lezen, want ja, je kent misschien ook wel dat je met de trein naar Rotterdam rijdt en dat je zo die dierentuin inkijkt.
0: Ja, zeker. Maar nooit bij stilgestaan dat zo ontstaan is. Een uit de hand gelopen vogelhobby eigenlijk.
1: Ja, heel grappig. Het is een van de oudste dierentuinen van Nederland. En verder op 18 mei. In 1804 werd Napoleon Bonaparte bij senaatsbesluit uitgeroepen tot keizer. In 1969 werd Apollo 10 gelanceerd. En in 1970 vond vandaag voor het eerst Pinkpop plaats.
0: Ah.
1: Ben je er wel eens geweest?
0: Ik ben daar meerdere keren geweest. Dat is al wel een tijdje geleden hoor. Het was lange tijd volgens mij het oudste popfestival ter wereld volgens mij. Langslopende.
1: Het zou goed kunnen. Het was dus de eerste editie in 1970. En dan sinds 1988 wordt het jaarlijks gehouden op het megalandterrein in Landgraaf, waar het nu nog steeds is.
0: En ben jij er wel eens geweest?
1: Nee, maar ik weet wel dat mijn moeder daar echt, toen ze wat jonger was, al
0: fanatieke pinkopganger.
1: Dus ik dacht inderdaad al, oh ja, dat is echt een ouwetje. Of nou ja, dat klinkt alsof dat een heel logisch gevolg is. Maar ja, ik dacht wel, ik ben er nog nooit geweest.
0: Misschien komt het nog veel.
1: Ja, misschien. En in 2003, de bevolking van Slowakije stemde voor de toetreding tot de EU.

0: Valerie van Amy Winehouse met Mark Ronson. Het origineel is van de Zootons. En gisteren zag ik toevallig nog een filmpje van die zanger van die band. En die vertelde dat dat tijdens een taxiritje geschreven is. In een kwartier ongeveer. Het heeft hem aardig wat opgeleverd, denk ik zo. Veerle, wie mogen wij vandaag allemaal feliciteren?
1: Jarig is George Strait. De bekende Amerikaanse countryzanger, songwriter, acteur en muziekproducer. Wordt 74. En Wilfried Vinkers. Nou ja, die naam die zeg je misschien wel wat. Maar hij is iets minder bekend als zijn broer Herman Vinkers. Hij is eigenlijk vooral bekend door zijn broer Herman Vinkers. Waarbij hij bijrollen speelde in de optredens. Hij wordt 68. En Tina Fey, Amerikaanse schrijfster, comedienne, actrice en producent. Ze schreef bijvoorbeeld Mean Girls en Saturday Night Live. En zij wordt 56. Jack Johnson, de Amerikaanse singer-songwriter, is 51 jaar geworden. Het is een muzikant uit Hawaii die wereldwijd doorbrak met relaxte surfpopliedjes als Better Together, Banana Pancakes en Upside Down. Hij staat ook bekend om zijn inzet voor natuur en duurzaamheid. Iets wat perfect past bij zijn laid-back imago. En Albert Hammond is jarig. De Britse zanger en songwriter wordt 81. Hij scoorde zelf hits met nummers als It Never Rains in Southern California. En hij schreef wereldhits voor artiesten als Whitney Houston, Tina Turner en Julio Iglesias. Zijn zoon Albert Hammond werd later bekend als gitarist van de Strokes.
0: Ja, ik vind het leuk, Veerle, dat hij vandaag jarig is. Want dan kunnen wij daarna naar luisteren. Gefeliciteerd Albert, Jack en alle anderen.

0: Bokstops met de letter. En daarvoor de jarige Albert Hammond met de Free Electric Band. Het is bijna 9:30. We gaan naar het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Floris-Jan, goedemorgen.
2: Stefan, goedemorgen. De verplichte registratie voor de toegang tot de buitenzwembaden is een blijvertje. Dat verwacht de gemeente Terneuzen. De maatregel werd ingevoerd vanwege de flinke overlast in eerdere jaren van groepen, voornamelijk vanuit België. Je hoort wethouder Laszlo van der Voorde.
3: Ik denk dat het een blijvertje is, helaas. De tijden zijn gewoon veranderd. Ik denk nu dat we terug kunnen naar zoals het vroeger was. Dus de losse kaartjesverkoop, zoals we dat gekend hebben, dat is voorbij, vrees ik.
2: In een gezamenlijke brandbrief waarschuwen scholen in de Oosterschelde-regio, de politie en gemeente voor expose-accounts. Dat schrijft de PZC vanmorgen. Het gaat om anonieme accounts op social media die worden gebruikt om jongeren voor de camera te vernederen, mishandelen of onder druk te zetten. De politie heeft 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het maken en verspreiden van dit soort berichten. En er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar minimaal 1 zo'n expose-account. Provinciebestuurder Harry van der Maas is op werkbezoek in China. Hij gaat langs bij de fabriek waar de nieuwe elektrische bussen worden gebouwd, die vanaf december in Zeeland moeten gaan rijden. In andere regio's in Nederland hadden die bussen eerder veel kinderziektes, maar Zeeland heeft er vertrouwen in dat bij de nieuwe bussen die hier gaan rijden niet het geval zal zijn. En net buiten Bruinisse is vanmorgen vroeg een verkeersongeluk gebeurd op de N59. 2 auto's kwamen met elkaar in botsing. 2 personen zijn daarbij gewond geraakt, waarvan 1 ernstig, die met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De weg is in de richting van Rotterdam nog afgesloten. Het weer in Zeeland, het is wisselend bewolkt met enkele buien. Vanmiddag mogelijk ook een klap onweer daarbij. Het wordt 15 graden ongeveer en de wind waait matig vanuit het zuidwesten. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 9:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en Stefan ook op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Floris-Jan. Verkeersinformatie dan. Ja, je hoorde het bij Floris-Jan vanwege dat ongeluk. De N59, Burg-Haamstede richting knooppunt Hellegatsplein tussen Bruinisse en de Gevelingendam. Daar is het dicht vanwege politieonderzoek. De AWB adviseert om de lokale omleiding te volgen. Het is nog tot 11 uur, is nu de verwachting.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en...

0: Promise You Made van Kok Robin in Goedemorgen Zeeland. We zijn toe aan het spelletje Wat is het? Veerle.
1: Ja.
0: Een leuk spel, en misschien ook wel een makkelijk spel. Dat is altijd maar de vraag natuurlijk, want het is een vraag over het Zeeuwse nieuws. En
1: ja.
0: Die vraag luidt.
1: Ja, het ligt er altijd een beetje aan. Hè. Waar ik zin in heb, spit ik heel de website door en zoek ik iets wat niemand nog gelezen heeft.
0: Mm-hmm.
1: Of heb je het bij Florian kunnen horen? Nou, dat is dit keer het geval.
0: Ah.
1: Ik wil gewoon eigenlijk weten, waar is Harry van der Maas? Waar is hij?
0: Een soort andere versie van waar is Wally?
1: Ja, precies.
0: Waar is Harry van der Maas? Je mag bellen naar 0118-499-999. Je mag natuurlijk ook appen, maar de bellers gaan zoals altijd voor.

0: Wat blijft het een fijne plaat. Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. We spelen een spel Wat Is het met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Veerle, nog een keer die vraag.
1: Waar is Harry van der Maas?
0: Ja, we gaan naar Grijpskerken. Goedemorgen, met wie?
2: Met Rias Rolse.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het daar in Grijpskerken?
2: Ja, prachtig weer.
0: Ja, hè? Fantastisch, hè?
2: Zonnig Zeeland, hè?
0: Ja, altijd natuurlijk, hè?
2: Ja, bijna wel, hoor.
0: Zeg, die vraag, waar is Harry van der Maas? Wat is jouw antwoord?
2: Ja, ik las vanmorgen de krant en toen zag ik het en toen dacht ik, ja, Harry van der Maas, je kan natuurlijk wel geloven dat die bussen straks helemaal goed zijn om in Zeeland te rijden, maar zien is toch altijd zeker weten. Dus dat heeft hij ook denk ik wel gedacht. Dus ik ga in China maar eens kijken, in China dus, hoe het met die nieuwe bussen gaat die straks allemaal in Zeeland moeten gaan rijden.
0: Eerst zien, dan geloven. Het antwoord is helemaal goed, het is China. Gefeliciteerd. Jij doet mee met de verloting. Zaterdag verloot Elias die Omroep Zeeland sokken.
2: Kijk eens aan.
0: Ben je zelf al eens in China geweest trouwens?
2: Nee. Dat is, wij zijn mensen die met de caravan gaan. En,
0: dan is China een beetje
2: ver. Ik
0: kan
2: zo eens even kijken op de kaart, maar dat is toch wel heel erg ver.
1: Maar misschien ben je wel eens met de bus geweest.
2: Ja, wel eens met de bus geweest, maar eigenlijk ook bijna nooit. We zijn in een dorpje waar die bus natuurlijk maar enkele keren per dag kwam en komt. En dan ben je aangewezen op de auto, op de fiets. Tegenwoordig ook een algemeen doorkruis op de fiets gaat ook heel erg goed gelukkig. Dus heel weinig bussen, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Dat hij gaat kijken, ik zou het zelf ook doen, denk ik.
0: Ja. En vandaag nog een rondje op de fiets in de zon?
2: Ja, nou, we gaan toch de caravan nog even aankoppelen vanmiddag. Om nog een paar dagen naar de B-tour te gaan.
0: Oh.
2: Een ander stukje van Nederland bekijken.
0: Huh? Nou, lekker. Lekker. Veel plezier alvast. En wie weet loop jij binnenkort op die blauwe Omroep Zeeland sokken.
2: Wie zal het zeggen? Nou, succes met jullie programma.
0: Komt goed.
2: We spreken elkaar. Doei.

0: Spandau Ballet met Only When You Leave. Een bijzonder jubileum voor een cliënt van zorgorganisatie Tragel. Adrie de Kezel is in het zonnetje gezet. Goedemorgen, Adrie.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij kreeg een oorkonde, een versierde ruimte en bubbels om te toasten. Waarom eigenlijk?
1: Ja, dat klopt.
0: En waarom gebeurde dat?
1: Ja, waarom? Ja, ik... Nou ja. Het is weer een beetje beter voor mijn conditie en zo.
0: Mm-hmm.
1: Dus.
0: Dus toen
1: ben ik begon.
0: Ja, dus toen ben je gaan sporten, hè?
1: Ja.
0: Nou, en dat doe je nu al 25 jaar, heb ik begrepen.
1: Ja, dat doe ik nu 25 jaar.
0: Dat is een hele tijd, zeg.
1: Ja, dat is een nieuwe tijd. Dat was.
0: Ja. Hey, en je zegt dat je er ooit mee bent begonnen om aan je conditie te werken.
1: Ja.
0: En dat hou je nu dus al 25 jaar vol. Nou, dat vind ik heel knap. Wat vind je er nu zo fijn aan om te sporten?
1: Ja, ik vind het heel leuk om te sporten.
0: Ja. En waarom? Waarom vind je het zo fijn om te sporten, Adrie?
1: Ja, bij alleen de woensdag ga ik sporten.
0: Ah.
1: En nu?
0: Nou, goed bezig. En nou begreep ik dat je laatst werd verrast omdat je dat al 25 jaar doet.
1: Ja, dat doe ik 25 jaar. Ja.
0: Ja, en dus was er een verrassing voor jou?
1: Ja, ze had een verrassing voor mij. Ze had de sportschool een beetje visiet.
0: Mm-hmm.
1: En kinderchampagne gedronken.
0: Oh, kijk eens aan,
1: maar
0: zeg.
1: Ja, en ik heb nog een sport afgekregen.
0: Aha. Dat is wel eens even een leuke verrassing dan.
1: Ja.
0: En een nieuwe sporttas, dus je kunt er gewoon nog even 25 jaar tegenaan nu, denk ik.
1: Ja, dat wel.
0: Ja. Heel goed. Hey Adrie, goed bezig en dankjewel dat je er even over wilde vertellen.
1: Ja hoor.

0: je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was Dek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com.

0: altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
0: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
6: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
16: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
17: Is dit allemaal van jou?
18: Alleen de belangrijke dingen.
19: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
20: Allsafe geeft ruimte.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
21: Kan je linkeroor wel...

0: wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
6: Hey ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
7: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

0: We Pray van Coldplay. Goedemorgen, je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Elsa heeft vakantie, dus ik ben deze week hier. Wel gewoon samen met Veerle. Goedemorgen, Veerle.
1: Goedemorgen.
0: Zeg Veerle, jij gaat iedere week naar een buurtschap.
1: Ja.
0: Waar ben je laatst geweest?
1: Ben jij wel eens in Turkije geweest?
0: Ik ben niet in Turkije geweest en ik denk ook niet in Turkije.
1: Nou ja, dat ligt dus in Zeeland. Dus daar ben ik maar eens een keer naartoe gegaan. Want ik ben wel heel benieuwd hoe het kan dat er een buurtschapje in Zeeland is dat Turkije heet.
0: Ja, fascinerend. Ik heb de plaats natuurlijk wel geregeld voorbij zien komen. En dan vraag ik me toch wel altijd af hoe het daar is.
1: Ja, dat ga je zo
0: horen. Ik ben heel erg benieuwd. Je kunt meekijken met Goedemorgen Zeeland via tv en online. En je mag ook reageren, dat vinden we hartstikke leuk. Stuur een appje naar 0118 499 999.

0: A Kind of Magic van Queen in Goedemorgen Zeeland. Goedemorgen, leuk dat je luistert. Veerle bezoekt elke week een gehucht of buurtschap, hoe je het noemen wil, en gaat op onderzoek uit hoe het is om daar te wonen en waar de naam vandaan komt. Veerle, jij bent dus dit keer in Turkije geweest.
1: Ja, Turkije, dus niet het echte Turkije, maar Turkije. Want ik was toch wel erg benieuwd naar het bijzondere verhaal van dat buurtschap. Tussen IJzendijke en Waterland Kerkje ligt een wel heel beroemd buurtschap, namelijk Turkije. En ik ben hier al in een huis wat helemaal vol ligt met Turkse spulletjes. Want er wonen hier ongeveer 20 inwoners. En twee daarvan zijn Cor en Monique. En Cor, jij woont, hoe lang woon je al in Turkije?
2: Oh, dan moet ik even nadenken. Iets van 44 jaar.
1: Nou, dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij mij kunt vertellen waar die naam vandaan komt.
2: Ja, dat was voor ons ook een vraagteken toen we hier kwamen wonen. Want ja, het was een leuk dorp natuurlijk en een mooi plaatsnaambord. Maar ja, waar komt het vandaan? Maar toen wisten we dat ook niet precies. Het had iets te maken met het verleden in elk geval. Met de overheersing van de Spanjaarden. En ook met de waterheuzen. Maar hoe de naam naar Turkije kwam, dat wisten we pas later. Toen we een boek kregen met de geschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen. Van de gemeente Sluis. En toen stond er het verhaal in dat het te maken had met het Ottomaanse Rijk. En het Ottomaanse Rijk was natuurlijk vroeger erg groot. Heel uitgebreid. Het zat ook in. De soldaten zaten ook in Noord Afrika. En ja, prins Philips die had natuurlijk ook soldaten daar. En ja, die hadden de krijgsgevangenen gemaakt. En zodoende kwamen die Turkse krijgsgevangenen, die moesten de galeien roeien. De schepen roeien van Spanje. En die schepen die kwamen naar Sluis. En Sluis was toen heel belangrijk, omdat het de toevoer was naar Brugge. En die probeerden die natuurlijk in handen te krijgen. En op een gegeven moment is er een schipbreuk geleden. Die Turkse galeislaven die moesten die schepen roeien. En toen zijn die mensen terechtgekomen in Sluis. En toen is Sluis heel lange tijd van de buitenwereld afgesloten geweest door de militairen van het Nederlands. En op een gegeven moment zijn ze toch vrijgekomen. En toen zijn die Turkse mensen de Nederlanders gaan helpen om de Spanjaarden te verdrijven. Heel mooi verhaal natuurlijk voor die tijd. En zeker als je het nu vertelt. Dat is een beetje de geschiedenis die je kent. Dus ja, het zijn gewoon dus het Ottomaanse Rijk, wat eigenlijk toen heel groot was. En die mensen die zijn dus hier terecht gekomen. En toen zijn ze de Nederlanders gaan helpen om die Spanjaarden weg te krijgen. En toen zijn er hier verschillende versterkingen gemaakt. En dat heet dan Klein-Turkije, Groot-Turkije, Constantinopel. Alleen dit Turkije is nog iets van over. Dat zou Klein-Turkije geweest zijn. En aan de rand zijn er natuurlijk wel andere huizen gebouwd. Maar we praten natuurlijk wel over 400 jaar geleden.
1: Dus als ik het goed begrijp, kwamen Ottomaanse, ja, soort van krijgsgevangenen, slaven, in galeien moesten die roeien hier richting Brugge. Die zijn gestrand, hebben later geholpen, de Nederlanders. En toen hebben ze hier echt letterlijk een klein Turkije gesticht.
2: Ja, ja, en ze zijn gewoon vechten tegen de Spanjaarden. En de Nederlanders gewoon helpen om Zeeland verder te bevrijden.
0: Wat een bijzonder verhaal, Veerle.
1: Ja, ik vond het heel bijzonder. En het had dus ook zomaar kunnen zijn dat Zeeuwen nu in Constantinopel hadden gewoond. Als dat niet ten onder gegaan. Nou, die geschiedenis van Turkije en die plaatsnaam, die heeft nog wel meer voet in de aarde gehad voor Cor en zijn vrouw Monique. Want ze kregen bijzonder bezoek. Daarover straks meer.
0: Ben benieuwd. Ze zeg maar al.

0: Shanna Spyro. Nieuwe muziek op Omroep Zeeland Radio. Dit was Material Lover. We gaan weer terug naar onze correspondent in Turkije. Nou ja, Turkije, maar ik vind dat gewoon even lekker klinken. Veerle.
1: Ja, ik was net dus bij Cor en Monique in het gehuchte of buurtschap Turkije. Wat zijn naam dus echt te danken heeft aan oorspronkelijk Turkse bewoners. En dat zorgde bij hen voor bijzondere situaties. Ik ben nog steeds bij Cor en Monique in Turkije. Want we hebben net gehoord waar de naam Turkije vandaan komt. Maar wat daar verder de gevolgen van zijn hier voor de bewoners van Turkije. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Want Cor, ja, je hebt wel een heel bijzonder huis. Hè? Het is hier niet zomaar een gewoon huis in Turkije.
2: Nee, maar zo zijn we wel begonnen natuurlijk. Maar ja, in de loop van de tijd is er toch wel iets veranderd. Door ons, omdat we een speciaal bezoek kregen van een Turkse zanger. En dat is Baris Mantio. En die had ook een programma op de televisie in Turkije. Van 7 tot 77 heette dat programma. Met andere woorden, voor iedereen wat. En Baris Mantio die kwam hier op een in december op een donkere avond. Met een busje vol mooie dames. En die kwam hier filmen met een compleet team. En toen hebben we cadeautjes uitgewisseld. We hebben van hem cassettes gehad met muziek. En toen bleek dus die muziek heel modern te zijn. En ook heel mooie muziek. En hij had een broer en die had nog een studio in België. En zodoende is hij dus ook bij ons terecht gekomen. Eerst heeft hij België bezocht en op die avond kwam hij erachter dat er ook nog een Turkije en Nederland was. Dus zodoende heeft hij ons bezocht. Maar toen kwam dat natuurlijk op de Turkse televisie. En ja, Nederlandse Turken kijken natuurlijk Turkse televisie. En ja, toen was natuurlijk het hek van de dam. Toen kwamen steeds meer mensen ons opzoeken, want ze willen dat toch Turkije en Nederland wel zien. En toen hebben we ook een vlag aangeschaft, een Turkse vlag. En het ging steeds verder en gekker. Want we werden ook uitgenodigd op de Turkse ambassade om daar bij feestelijkheden werden we dus verwacht om daar ook te zijn. En de Turkse ambassadeur die is hier ook geweest. En op een gegeven moment zegt hij van ja, in Nederland zijn er twee Turkse ambassades. Eentje in Den Haag en eentje in Turkije. Dus dat was wel grappig.
1: Ja, want ja, je maakt het mee, want nu hangt er buiten de Turkse vlag. Is het hier een stroom aan mensen geweest? Ook mensen uit echt Turkije zelf?
2: Ja, ook mensen uit echt Turkije zelf natuurlijk. Maar ook mensen die voorbij rijden en het bord Turkije zien staan. En dan, ja, vroeger hing de vlag altijd op, maar de laatste tijd hebben we een beetje geminderd, want er is al eens een keer een vlag in beslag genomen. Door hasten, vakantiehangers waarschijnlijk, die een grapje wilden uithalen. Maar goed, nou doen we het alleen als er mensen komen en speciaal bezoekers, daar hangen natuurlijk de vlag uit. Hè? En
1: ik ben wel benieuwd, kunnen jullie dan ondertussen een beetje Turks ook?
2: Ik niet, maar Monique die kan betere taal dan ik. En die kan een klein beetje Turks. Ze kan tellen en zo, hoe je dag zeggen, hoe je avond enzovoorts. Maar ik kan er niks van.
1: En wat vonden de buurtbewoners al van al deze aandacht?
2: Ja, dat is wat minder misschien. Ze verwijzen ons, de mensen, altijd ons. Dus dat was wel leuk. Maar zelf doen ze niks aan.
1: En wat is, nou ja, misschien was dat dan toch wel die zanger. Maar wat is het meest bijzondere wat je hebt meegemaakt omdat je in Turkije woont?
2: Nou, we kregen steeds meer bezoekers. En ook niet alleen uit Turkije, maar ook uit Nederland. Hele gemeenschappen, onder andere uit Arnhem is er een hele bus geweest. Met 50 dames, de meneer van Premtime is geweest met een hele bus met dames. Toen we hele tuin vol natuurlijk. We hebben daar soep gemaakt en thee en koffie. Fijn, dat was een prachtige middag natuurlijk. En ja, als Turkse mensen komen, ze brengen altijd iets mee. En ook eten vaak. En dan hadden we Turks brood en soms hebben we nog barbecues gedaan. Nou, je kan het zo gek niet opnoemen. Ik geloof dat er ondertussen 3000 bezoekers geweest zijn op die 20 jaar. En dat er filmteams geweest zijn uit Turkije, uit Nederland, uit Turkije verschillende malen, TRT, maar ook een commerciële omroep uit Turkije. En die hebben dan in 3 dagen lang de geschiedenis van Turkije vastgelegd.
1: Ja, geweldig. Cor, had je misschien een veel saaier leven gehad als je hier niet had gewoond?
2: Nee, ik heb hobby's genoeg.
1: Oh, daar zou ik niet aan gelegen hebben. Dan zouden misschien wel een andere plek heel beroemd zijn geworden.
2: Ja, wie weet. Ja, goed. Ieder zijn hobby, hè. Maar je kunt er maar wonen. En omdat we het zo aangepakt hebben. Ook dankzij natuurlijk de Turkse mensen zelf. En als je er een beetje op inspeelt, dan is het natuurlijk ook voor die mensen wel leuk. Want we hebben toch meegemaakt dat we het volkslied zongen, het Turkse volkslied, onder de Turkse vlag. En dat de tranen toch bij die mensen over de kaken liepen van dat ze toch zo lang geleden waren dat ze in Turkije geweest waren. En nu er toch waren. En ze maken ook altijd de filmpjes. Ze bellen meteen op naar huis. Nu zijn we in Turkije enzovoort enzovoort. Dat is altijd wel spannend.
1: Prachtig. Je maakt eigenlijk hartverwarmende dingen mee hier in Turkije. De tweede Turkse ambassade van Nederland.

0: Desha met Austin. Het is net 10:30 geweest. We gaan naar het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Lonneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Wie deze zomer wil gaan zwemmen in de buitenzwembaden van de gemeente Terneuzen moet zich eerst online registreren. De maatregel wordt ingevoerd vanwege flinke overlast in eerdere jaren van groepen voornamelijk uit België. Wethouder Laszlo van de Voorde.
3: De tijden zijn gewoon veranderd. Ik denk niet dat we terug kunnen naar zoals het vroeger was. Dus de losse kaartjesverkoop, zoals we dat gekend hebben, dat is voorbij, vrees ik.
2: Vorig jaar konden bezoekers alleen naar binnen met een vast abonnement. Door je online te registreren kan je straks ook weer een dagticket kopen. In een gezamenlijke brandbrief waarschuwen scholen in de Oosterschelde-regio, politie en gemeente voor expose-accounts. Dat schrijft de PZC vanmorgen. Het gaat om anonieme accounts op sociale media die worden gebruikt om jongeren voor de camera te vernederen, mishandelen of onder druk te zetten. De politie heeft 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het maken en verspreiden van dit soort berichten. En er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar minimaal 1 zo'n expose-account. Provinciebestuurder Harry van der Maas is op werkbezoek in China. Hij gaat langs bij de fabriek waar de nieuwe elektrische bussen worden gebouwd die vanaf december in Zeeland moeten gaan rijden. In andere regio's hadden de bussen eerder veel kinderziektes, maar Zeeland heeft er vertrouwen in dat bij de nieuwe bussen die hier gaan rijden niet het geval zal zijn. En net buiten Bruinisse is vanmorgen vroeg een verkeersongeluk gebeurd op de N59. 2 auto's kwamen met elkaar in botsing. 2 personen zijn daarbij gewond geraakt, waarvan 1 ernstig. Die is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg is in de richting van Rotterdam nog steeds afgesloten. En dan het weer in Zeeland. Het is wisselend bewolkt met enkele buien. Vanmiddag mogelijk ook met een klap onweer. Het wordt 14 à 15 graden en de wind waait matig uit het zuidwesten. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer lees je in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

0: Lekker hoor, die gitaren. Paul McCartney met No More Lonely Nights. Een feestje in Goes vandaag. De Vitality Club bestaat een jaar. Twee wijkverpleegkundigen die hebben dat eigenlijk opgezet. En die hebben een hele groep aan het sporten gekregen. Straks eens even bellen. Ja, net waren we in Turkije. We gaan gewoon even door naar Mexico. Wat dacht je daarvan, Veerle?
1: Oh, heerlijk.
0: Bruno Mars op je radio. Goedemorgen Zeeland. Fijn dat jij erbij bent.

0: Fijne plaats zeg, Bruno Mars met Risk It All in Goedemorgen Zeeland. Een feestje in Goes vandaag, daar bestaat de Vitality Club een jaar. Landelijke initiatief om laagdrempelig met elkaar te bewegen. In Goes werd het opgezet door wijkverpleegkundige Jessica van Belzen en Mandy de Bruin. Al snel kwam er een tweede groep. En nu is ook de derde groep in Goes een feit. Jessica, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Allereerst gefeliciteerd natuurlijk.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe wordt dat vandaag gevierd?
1: Ja, ik ben natuurlijk aanwezig op dit moment. En we zijn het heel feestelijk aan het vieren. We zijn met een grote groep. We zijn met meer dan 30 mensen. We zijn met elkaar aan het bewegen buiten. We doen allerlei spelletjes met bloemen, met eendjes, met allerlei kleurrijke materialen. Mm-hmm. Dus het is heel gezellig onderling.
0: Van alles te doen. Jij deed met Mandy dat idee op tijdens een congres.
1: Ja, klopt.
0: Had je toen durven dromen dat het zo'n succes zou worden?
1: Nou, nee, zeker niet. Dat had ik natuurlijk wel gehoopt, stiekem. Maar dat het echt zo'n succes is, dat had ik niet durven dromen.
0: En hoe komt het, denk je? Hoe verklaar je dat succes?
1: Toch ook wel een goede voorbereiding. We hebben ons echt goed voorbereid. We hebben heel veel mensen, instanties op de hoogte gebracht van dit idee. Dus veel naamsbekendheid. En ja, ik denk toch ook wel ons enthousiasme. We zijn vol enthousiasme zijn wij hierin gegaan. En ja, dat heeft toch wel zijn uitwerking.
0: Ja. Wie sporten en bewegen er allemaal bij jullie?
1: Allemaal 50-plussers. Dus iedereen boven de 50 die doet mee. En man en vrouw, iedereen die het leuk vindt om mee te doen, die mag meedoen. Ja. Er zit verder helemaal geen eisen aan.
0: Oké, dus vrijblijvend en voor iedereen, 50+. In het begin zijn jullie betrokken bij het opzetten, maar daarna is het volgens mij de bedoeling dat de deelnemers zelf het zelf overnemen. Hoe werkt dat precies?
1: Ja, dat klopt. Wij hebben inderdaad de opstart gedaan. Dus wij zijn de eerste paar weken hebben wij de leiding genomen. En langzaam merk je dan dat bepaalde mensen het in zich hebben om de leiding te nemen, die het ook leuk vinden. En zo is dat eigenlijk ook ontstaan. Dus deelnemers uit de groep die dat van tevoren ook niet van zichzelf hadden verwacht, die hebben de leiding genomen. En zo draait het gewoon met elkaar, draait het heel succesvol.
0: En zo wordt
1: dus
0: het
1: bijvoorbeeld, de ene doet de warming-up, de andere doet de cooling-down. Die bedenkt weer een oefening. Zo heeft ieder wel een beetje zijn aandeel. En doen ze het met elkaar.
0: Ja, en zo wordt het voor jullie natuurlijk ook makkelijker.
1: Ja, zeker. Ja, want om nou drie clubs te draaien te houden, dat zal dus niet haalbaar zijn.
0: Ja, ik zei het al, een derde groep. Wanneer start die?
1: 10 juni, in Goes-Zuid.
0: Ah, over een kleine maand.
1: Twee weken zelfs.
0: En droom je dan weer stiekem van nog een volgende groep en een nieuwe locatie?
1: Ja, stiekem wel hoor. We hebben ook al buitenom Goes andere dorpen in gedachten. Dus we hebben zeker wel bepaalde dromen die we hopen die uit gaan komen.
0: En wat staat er vandaag verder allemaal op programma?
1: Nou, we gaan nu, wat ik nu voor me zie, is een hele grote kring met mensen. We gaan nu de cooling down doen. We hebben nu meer dan een uur bewogen. En dan gaan we zo meteen met z'n allen koffie en thee drinken met een feestelijk gebakje erbij.
0: Oeh, lekker. Nou, dat hebben ze wel verdiend dan, toch?
1: Nou, zeker. Ja.
0: Hey, dankjewel en veel plezier vandaag.
1: Dankjewel.

0: Madonna op je radio met The Power of Goodbye.
1: Wil je reageren op het nieuws? Erger je je blauw? Ben je juist blij dat een groot probleem is opgelost? Of heb jij de oplossing? En wil je dat delen met de rest van Zeeland? Dat kan in Zegt U Het Maar. Elke doordeweekse dag tussen 5:30 en 6:00 op de radio bij Omroep Zeeland.
0: Ik ben benieuwd wat het onderwerp in Zegt U Het Maar vandaag is. Dat horen we straks van Michiel. Straks hebben we het in Goedemorgen Zeeland over de zuinig opweek in Schouwen-Duiveland. Alles is er dan op gericht om zo zuinig mogelijk te leven. Ik ben benieuwd, ben jij een beetje zuinig en op welke manier dan? Laat het alvast weten via 0118 499 999.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
6: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
7: Een vreemde vraag.
6: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
7: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
6: Precies, ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
7: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
6: Nee, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee, kijk op nrv.nl.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis.
8: De mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.

0: dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden. 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tieneke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
15: Comfort & More heeft het grootste assortiment.

0: scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin? Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
0: Comfort en Moor, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

0: to Me van Damiano David, Tyla en Nell Rodgers. In Goedemorgen Zeeland, daar luister je naar. Elsa heeft vakantie, dus ik ben hier deze week. En Veerle natuurlijk ook. Ha, Veerle.
1: Hallo.
0: Straks hebben we het in Goedemorgen Zeeland over de zunig opweek in Schouwen-Duiveland. Alles is er eigenlijk op gericht om alles zo zuinig mogelijk te doen. Lukt dat bij jou een beetje?
1: Ja, ik ben wel. Soms slaat het zelfs wel een beetje door. Dat ik te veel bewaar, denk ik. Maar ik ben wel zunig, ja.
0: En qua besparing?
1: Ja, besparing. Ja, ik denk,
0: energie.
1: Ja, mijn huis is niet zo goed.
0: Maar net vertelde je vorige week over dat raam, het open raam.
1: Ja, dat heb ik misschien niet op de radio verteld. Oh. Ik heb een beetje een oud huis. Maar verder doe ik wel mijn best.
0: Nou, goed bezig. Ik ben benieuwd op welke manier jij zuinig bent. Tenminste, als daar sprake van is. En op welke manier dan? Je mag ons altijd appen, natuurlijk. 0118-499-999. Goedemorgen Zeeland, is er tot 12 uur. Fijn dat je luistert. Meekijken kan ook. Via de televisie en online.

0: Drops of Jupiter van Train en daarvoor de Beach Boys met California Girls. Op Schouwduiveland start vandaag de Zuinig Op Week. Een week vol activiteiten en die staan in het teken van circulaire economie en duurzaam leven. De eerste editie is een initiatief van de gemeente, maar wordt uitgevoerd door de educatieve organisatie NME Schouwduiveland. Arthur Geursen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die Zuinig Op Week, wat houdt dat precies in?
1: Ja, inderdaad. Wat je al zegt, het gaat over circulariteit. In algemene zin, hè, gebruik van kleding, kan je dat langer gebruiken? Hoe ga je om met je omgeving? Hoe ga je om met spullen? Kan je wat vaker naar de ruilwinkel of naar bijvoorbeeld een repaircafé? Mm-hmm. Dus dat willen we een beetje inzichtelijk maken en wat meer laten zien op Schouwduiveland wat er allemaal al is. En op die manier mensen eigenlijk aanzetten om wat circulairder aan de slag te gaan in hun eigen leven.
0: Ja, en op welke manier laten jullie dat dan zien? Hoe gaan jullie dat doen?
1: Nou, bijvoorbeeld in deze week even de focus op circulariteit in algemene zin. Dat wil zeggen, ja, we hebben een workshop georganiseerd bijvoorbeeld bij de ruilwinkel. Waar je aan de slag kan met restmateriaal. Daar kan je weer wat nieuws van maken. Maar je kan ook je spullen laten repareren bij de repaircafé. Bij een extra opening. De Kloetse Velden, een soort herenboeren die daar ooit hier zijn gestart. Die hebben een soort van meeloopochtend. Maar zij laten zien op welke wijze zij bezig zijn met duurzaamheid en circulariteit. Maar ook met een school gaan we aan de slag. Mm-hmm. Met een mooie les over kinderen nemen hun eigen kleding mee, die kapot zijn of die ze niet meer goed kunnen dragen, die te klein zijn wellicht. En die gaan ze dan vermaken samen met een gastdocent in twee lessen. Vervolgens gaan we daar een soort in een modeshow setting gaan we daar een fotoshoot van maken en dat komt ook te hangen in het museum in de burgerscholen. Het is natuurlijk hartstikke leuk om te laten zien dat je ook gewoon zelf, aan de kinderen al, dat je gewoon zelf aan de slag kan op die manier.
0: Ja. Ben je zelf ook een beetje op die manier bezig? Dat je denkt van, oh, kan mijn kleding een tweede leven krijgen of elektrische apparaten?
1: Nou, een goede vraag inderdaad. Nou, als ik het heb over spijkerbroeken, dan moet ik zeggen, die draag ik redelijk lang. Mm-hmm. Ik weet niet of mensen het herkennen, maar ik heb regelmatig wel een gaatje eigenlijk in de knie. En dan kan ik die toch gelukkig ook nog zelf repareren. Dat heb ik wel zelf weer geleerd op school. Dat kan misschien niet iedereen zeggen. Maar daarmee verleng ik wel zeker met een jaar die spijkerbroek. Dan hoef ik geen nieuwe te kopen. Dus dat is wel een heel mooi, simpel voorbeeld eigenlijk wat iedereen zou kunnen doen.
0: Oh, je kan hem echt zo dicht naar dat er niks meer van te zien is? Of zit er dan zo'n button op, zeg maar? Van je favoriete band.
1: Ja, precies. Nou ja, kijk, je kan een beetje creatief zijn door daar iets moois op te zetten. Hè, als er een gaatje in zit, dat is een beetje aan jezelf. Als je zegt, nou ja, dat wil ik echt niet dragen. Maar je kan het ook zodanig mooi dichtnaaien. Daar ben ik dan niet zo goed in. Maar je kan het laten doen bij bijvoorbeeld een repaircafé. Dat je het inderdaad niet meer ziet. Alleen maar een heel klein lijntje bijvoorbeeld. Nou, vind ik wel draagbaar genoeg om dan nog een jaartje mee door te gaan.
0: Mm-hmm. Ja. Zeg, Zeeuwen die staan natuurlijk bekend als zuinig. Maar ja, het is toch nodig om zo'n week te organiseren op Schouwduiveland.
1: Ja, precies. En het is ook een stukje wat gaat over bijvoorbeeld afval. Want we hebben natuurlijk met z'n allen, dat is ook circulariteit, produceren we natuurlijk best wel wat afval. En daar mag ook aandacht naartoe gaan. En daar hebben we ook een klein stukje extra aandacht gevestigd. Bijvoorbeeld bij een basisschool een quiz over afval scheiden te houden. Maar we hebben natuurlijk met z'n allen, dat is ook circulariteit, produceren we natuurlijk best wel wat afval. En daar mag ook aandacht naartoe gaan. En daar hebben we ook een klein stukje extra aandacht gevestigd. Bijvoorbeeld bij een basisschool een quiz over afval scheiden te houden. Maar dan niet voor de kinderen, maar voor de ouders. Dus die komen daar hun kinderen ophalen. Wij gaan ze gelijk met ze aan de slag om daar een quiz te houden. Natuurlijk doen ze thuis al goed, de kinderen. Maar we merken toch dat er een verschil is tussen de les die wij geven over afval scheiden en wat ze thuis doen. Er komen andere vragen naar boven. Dan denken we, nou, dat moeten we even lekker met elkaar afstemmen. En dat doen we dan in die quiz. En nou, mogelijk kunnen we de ouders nog wat extra bijbrengen.
0: Kun je een voorbeeld noemen, dat verschil? Of een vraag die dan gesteld wordt?
1: Nou, bijvoorbeeld, wij leren de kinderen exact welke dingen er bijvoorbeeld bij het PD, ik weet niet, plastic en drankkartons mag. Hè, de oranje bak, laat ik het zo noemen.
0: Ja.
1: Nou, misschien zijn kenniszaakjes als bijvoorbeeld een rietje. Ook een papieren rietje.
0: Ja.
1: Als die gevuld is met bijvoorbeeld nog wat drank of yoghurt of iets dergelijks. Als dat erin zit, dus eten zwaar. Dan mag die dus eigenlijk weer niet in het plastic bij het papier of bij het plastic. Hè? Want er zit een heel klein plastic laagje om. Je moet hem schoonmaken.
0: Oh, dan moet ik eerlijk bekennen, dat wist ik ook niet.
1: Nee, dat soort weetjes komen dan naar boven. Dat zijn van die weetjes. Kijk, ze kunnen hem dan niet meer hergebruiken. Dus dat is wel een ding wat belangrijk is om te weten. Nou, we hopen daardoor toch dat we daar meer mensen een beetje kennis mee geven en beter kunnen laten scheiden. Nou, dat is voor het meten ook goed.
2: Daar heb ik nog wel een vraag over, want hier zit ik zelf altijd mee. Want als het te vies is in het plastic afval, dan zeggen ze dan heeft het geen zin. Want dan moeten we het allemaal schoonmaken en dan kunnen we het niet uitfilteren. Maar als ik bijvoorbeeld een bak kwark, als ik die moet gaan afwassen voordat ik hem weggooi, dan is dat toch ook, dan verbruik ik daar ook weer zoveel water en weet ik het wat mee. Wat moet ik dan doen?
1: Ja, nou, ik moet zeggen, ik ben dan weer net niet van de ZZD of een andere instantie die dat uiteindelijk verwerken. Maar ik weet wel, zo schoon mogelijk is volgens mij wel de wens bij die organisaties. En ja, natuurlijk gebruik je wel wat water, maar ik denk wel uiteindelijk, als dat hergebruikt kan worden, komt het niet in de natuur of wordt het verbrand.
2: En dat is beter?
1: Dat is beter, ja.
2: Oké.
0: Je gaf Arthur al aan wat je deze week wil bereiken. Maar wanneer ben je nou tevreden als deze week voorbij is?
1: Nou, als we in ieder geval, ik kan geen aantallen noemen, maar als we in ieder geval de kleine en de grote inwoners van het eiland iets meer informatie hebben kunnen meegeven over wat je zelf kan doen, hè, thuis. En dat we mensen hebben ook echt aangezet hebben tot een circulair stapje in hun eigen leven. En we kunnen misschien niet meten, misschien wel bij het aantal bezoeken bij de ruilwinkel of een andere kringloopwinkel. Dat zou kunnen, hè? Dat is, we zien toch dat het wat is toegenomen na die week. Maar vooral bewustwording, hè? Dat mensen het zien. En misschien dat we daarop zeggen van, nou, weet je wat, we gaan er nog beter mee aan de slag. En dat de gemeente ook zegt van, nou, we vinden het hartstikke mooi dat nu inwoners een beetje kennis hebben genomen op deze manier. En dat zij zelf aan de slag kunnen. Dat is denk ik toch het belangrijkste.
0: Ja, dus op die manier een klein steentje bijdragen. Dankjewel Arthur en succes deze week.
1: Ja, dankjewel.
0: Mocht je nou zelf een tip hebben om het wat zuiniger aan te doen, dan mag je ons natuurlijk altijd appen 0118-499-999. Je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn wij bij je. En Ilse de Lange ook.

0: Cyndi Lauper met Time After Time.
1: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118-499-990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118-499-990 en ga voor optie 2.
0: Het is bijna 11:30, tijd voor het Zeeuwse nieuws dus.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Monneke, goedemorgen.
3: Goedemorgen. 5 Zeeuwse verdachten van oplichting zijn herkend op foto's die de politie online zette. Met de campagne Game Over werden eerst onherkenbare foto's getoond van 100 oplichters uit het hele land. Zo kregen ze de kans om zich vrijwillig te melden. Na het herkenbaar maken zijn landelijk 3/4 van die 100 verdachten geïdentificeerd. In Zeeland is de politie nog op zoek naar 3 oplichters die verdacht worden van bankpas- en pinfraude. Het Vlissingse cruiseschip Hondius is aangemeerd in de haven van Rotterdam. Het schip van de Zeeuwse rederij Oceanwide werd getroffen door een uitbraak van het Hantavirus. Er waren nog 27 opvarenden aan boord, waaronder 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een aantal van hen blijft aan boord van het schip, de rest moet in quarantaine. Daarvoor zijn bij de aanlegplaats speciale noodwoningen neergezet. Wie deze zomer wil gaan zwemmen in de buitenzwembaden van de gemeente Terneuzen moet zich eerst online registreren. De maatregel wordt ingevoerd vanwege flinke overlast in eerdere jaren van groepen voornamelijk uit België. Wethouder Laszlo van der Voorde.
4: De tijden zijn gewoon veranderd. Ik denk niet dat we terug kunnen naar zoals het vroeger was. Dus de losse kaartjesverkoop, zoals we dat gekend hebben, dat is voorbij, vrees ik.
3: Vorig jaar konden bezoekers alleen naar binnen met een vast abonnement. Door je online te registreren kan je straks ook weer een dagticket kopen. En provinciebestuurder Harry van der Maas is op werkbezoek in China. Hij gaat langs bij de fabriek waar de nieuwe elektrische bussen worden gebouwd die vanaf december in Zeeland moeten gaan rijden. In andere regio's hadden de bussen eerder veel kinderziektes. Maar Zeeland heeft er vertrouwen in dat bij de nieuwe bussen die hier gaan rijden niet het geval zal zijn. En dan het weer in Zeeland. Stapelwolken en zon. Vanmiddag stevige buien, mogelijk met onweer. Het is 14 à 15 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer lees je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Lonneke.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid.

0: Kronenburg Park van Frank Boeijengroep in Goedemorgen Zeeland. Het is net 11:30 geweest. En dan weet je hoe laat het is, hè? 11:55. En dus tijd voor het leukste spelletje op de radio. Check de plek. Veerle geeft jou straks een aanwijzing. En dat gaat over een plek in Zeeland. Het kan van alles zijn, hè? Stad, ja. Dorp, buurtschap. En volgens mij zelfs plekken waar niemand woont.
1: Ja, volgens mij zou het bij wijze van spreken een standbeeld kunnen zijn of een of andere heuvel.
0: Oh, ook
1: maar
0: leuk.
1: Wel een plek die iemand kent. We zullen niks doen wat ik zelf verzonnen heb.
0: Ja, precies. Nou, jij geeft straks die aanwijzing. Als je het weet, bel dan vooral naar 0118-499-999. Appen mag ook, maar bellers geven wij altijd voorrang. En als je dan wint, dan doe je vrijdag mee in die Check de Plek finale. Nou, Veerle, kom maar door met die aanwijzing.
1: Ja, hij is kort maar krachtig vandaag. Axel Noord.
0: Ah, 0118-499-999.

0: Wait for You van Mel Smith in Goedemorgen Zeeland. We spelen een spel Check de Plek. Veerle gaf net een aanwijzing, kort maar krachtig. Axel Noord, ja. Zijn er al appjes binnengekomen?
1: Er zijn appjes binnengekomen, maar het juiste antwoord zit daar nog niet tussen. Spui wordt geraden, Margret. Dus ik weet niet hoe het bij jou zit.
0: Nou, we zijn gebeld, dus ik ben benieuwd. Theo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Theo uit?
2: Terneuzen.
0: Terneuzen. Nou is de aanwijzing Axel Noord. Heb je een idee?
2: Zuiddorpen.
0: Zuiddorpen. Kijk even naar Veerle.
1: Nee, volgens mij is dat niet goed. Heb ik mij laten vertellen.
2: Okay.
0: We wachten even verder af. Proberen het de volgende keer weer, Theo.
2: Jawel. Dankjewel.

0: Ed Sheeran en Camila Cabello met Bam Bam. Goedemorgen Zeeland, daar luister je naar. Het spel Check de Plek. Veerle, nog een keer de aanwijzing.
1: Ja, de aanwijzing was Axel Noord.
0: Axel Noord, we zijn gebeld uit Bru, Bruinisse. Marleen, ja. Goedemorgen. Wat denk jij?
2: Ik denk Hoek.
0: Hoek. Veerle.
1: Nee, helaas, dat is niet het goede antwoord. Heb je nog een beller, Stefan? Of is dat
0: het? Ja, er is nog een beller. Goedemorgen, met wie?
3: Met Peter.
0: Hoi Peter, wat denk jij?
3: Hallo, wat zeg je?
0: Wat denk jij?
3: Buitenweg.
0: Buitenweg, Veerle. Kijk, gelijk
1: nee,
0: naar jou.
1: Nee, hij is toch moeilijker dan hij lijkt misschien. De bellers zijn op?
0: De bellers zijn op, ja. Misschien de appjes
1: naar,
0: dan maar.
1: Dan ga ik naar de WhatsApp. Echt, er komt van alles binnen. Hogendijk, Zaamslag, Kennedy West, Westdorpen. Maar Jan Rozen is de eerste die appt. Terneuzen is Axel Noord.
0: Ja. Axel Noord, ja, ik wist het ook niet hoor.
1: Nee, blijkbaar zeggen ze in Axel tegen Terneuzen Axel Noord.
0: Ja, ik zelf kom uit Vlissingen en ik ken dat wel een beetje van Middelburg. Sommige Vlissingers noemen Middelburg dan Vlissingen Noord, omdat ze Middelburg niet willen noemen. Dat is heel flauw natuurlijk. Nee, ja. Maar misschien is het iets soortgelijks. Nou goed, vrijdag gaat hij mee in de finale van Check de Plek. En dan bellen we hem met de andere winnaars van deze week. Dus deze week nog volop kansen om mee te doen met dat spel. We gaan eens even naar Esther en Roel uit Kortgenen. Ze zouden 5 maanden door het Midden-Oosten fietsen in het gebied waar toen oorlog uitbrak. En ze gooiden de plannen helemaal om en fietsen nu vanuit Istanbul terug naar Zeeland. Esther, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Stefan.
0: Ja, vorige week waren jullie nog in Duitsland. Waar nu?
4: Nou, we zitten nog steeds in Duitsland.
0: Dat is een groot land,
4: maar,
0: hè?
4: Ja, het is een heel... Ja, als je bedenkt dat het... Volgens mij is het bijna 9 keer groter dan Nederland. Dus dan hebben wij nu nog maar een hoekje gereden. Maar we naderen de Nederlandse grens. Ik denk dat we morgen Nederland binnenfietsen.
0: En waar precies dan in Nederland? Welk deel van de grens?
4: Dan zitten we bij Millingen aan de Rijn. Dus we zitten nu in Noord-Rijn-Westfalen. Mm-hmm. Dus we fietsen zo meteen richting de Rijn. En dan zullen we bij Millingen aan de Rijn de grens overgaan.
0: En hoe is het daar nu? Hoe zijn de omstandigheden?
4: De omstandigheden zijn nu gelukkig weer droog. Zonnetje. En we hebben wel wat regen gehad. Maar dat is volgens mij in heel Europa wel zo'n beetje... afgelopen week geweest.
0: Af en toe een bui.
4: Af en toe een bui. En we proberen eigenlijk het zo te plannen dat we de ergste bui, dat we daar een beetje omheen fietsen of wat later vertrekken. Of in ieder geval zorgen dat we niet de hele dag in de regen fietsen.
0: Nee. Hey, en hoe ging het afgelopen week?
4: Afgelopen week ging goed. We zijn... Even kijken hoor, we hebben inderdaad wat regen gehad dan. En door die regen eigenlijk viel ons op. Ja, dan je fietst toch wat langzamer en je kijkt toch wat meer op het wegdek. Lag er aan de zijkant van het pad eigenlijk lag een beestje. En we stopten, want het beestje kende het niet. En het bleek een jonge wasbeer.
0: Och.
4: Jong wasbeertje te zijn.
0: En die leefde nog?
4: Die leefde nog. Hij was wel echt heel jong. Zijn oogjes waren nog dicht. Hij piepte. En dan het is natuurlijk vertederend. En dan denk je, ach, zullen we meenemen in de stuurtas? Maar zo werkt dat niet.
0: Nee.
4: En we hebben hem een stukje van de weg afgelegd. Op een hoopje droge bladeren. In de hoop eigenlijk dat zijn moeder dat piepen toch gaat horen, hè, want het beestje is waarschijnlijk geroofd door een vos of door een roofvogel, ja, of iets. En dan over het algemeen, tenminste, daar zijn we maar van uitgegaan. Het komt wel goed en toen zijn we toch maar verder gaan fietsen. Dus dat was wel een...
0: Dat blijft je wel bij, denk ik, als je straks terugdenkt over wat je allemaal hebt meegemaakt.
4: Ja, inderdaad.
0: Heel veel,
4: ja,
0: maar,
4: dat is wel een mooi moment. Heel veel, inderdaad. Maar als je het over de afgelopen week hebt... Ja, weet je, Duitsland is mooi rijden. Het is heel groen. De route is ook heel groen. Het gaat voornamelijk over autoluwe wegen. Dat is fijn. En dat is ook mooi rijden. Over het algemeen komen we nu wel wat campings tegen. Dat is ook wel fijn met dit weer. Dat je s'avonds een warme douche hebt. En we komen ook wat medefietsers tegen. Hè. Het zijn nu niet alleen meer de rivierfietsers, dus die een rondje langs de Lippen of langs de Diemel of wat voor. Maar de echte lange afstandfietsers beginnen nu ook natuurlijk te starten.
5: Ja.
4: Naar het zuiden toe, dus die komen weer in tegengestelde richting tegen. En dat levert ook altijd wel weer leuke momenten op.
0: Hoe lang zijn jullie nu onderweg ondertussen?
4: We zijn 8 januari begonnen. Dus ja.
0: Goede 4 maanden.
4: Ruim 4 maanden. Zeker. Ja, en als we thuis zijn, dan zijn we ruim 4,5 maand onderweg. Ik denk dat we eind mei dan stranden we weer op Kortgene.
0: Ja. Ja, door de ontwikkelingen in de wereld moesten jullie een beetje uitwijken van het plan. Achteraf is dat misschien, hoe kijk je er nu op terug? Tot nu toe.
4: We hebben het er inderdaad best wel vaak over. Hoe we erop terugkijken, dat was eigenlijk heel vreemd. Want je komt opeens in een situatie terecht die je van tevoren nooit verzint. En hoe we erop terugkijken, we hebben heel veel geluk gehad dat we een vlucht naar Istanbul konden boeken. Of dat er voor ons geboekt werd eigenlijk. We vonden het jammer. Want je gaat toch uit van een ander soort reis. We zouden nog een stuk Saoedi doen en daarna zouden we verder kijken. Ja, en hoe we de rest op terugkijken, het is eigenlijk zoals het is.
0: Ja.
4: We hebben natuurlijk heel veel. Het is natuurlijk heel luxe dat je zo lang kan fietsen. Dat je zo kan reizen. En dan horen onvoorziene dingen ook bij het reizen.
0: Ja.
4: Dit kan ook gebeuren. En we hebben in al die jaren eigenlijk nog nooit zoiets gehad. En opeens zit je er gewoon middenin.
0: Ja, nou, ik vind het ook wel mooi, want je kunt natuurlijk gewoon weer een vlucht terug naar huis pakken. Maar het is een beetje een kwestie van omdenken. Hè? Wat kunnen we dan doen?
4: Ja, nou inderdaad. Er waren ook het thuisfront. Sommigen dachten ook van, nu zullen ze wel naar huis komen. Maar we hadden zoiets van, we kunnen ook een andere tocht oppakken. En we dachten, dan als we naar Istanbul, dan fiets je toch het voorjaar tegemoet. Een paar van de Balkanlanden hadden we nog niet gefietst.
0: Nee.
4: En dan dacht ik, dat is ook een mooie uitdaging. En we hadden natuurlijk ook nog best de tijd. Kijk, ik denk als het aan het einde van je reis zou gebeuren, dat je misschien wel eerder zou zeggen, ik ga naar huis.
0: Ja, precies.
4: Dat je dan zoiets zegt van, maar goed, dan nog kan je natuurlijk heen vliegen en dan vanuit daar terug fietsen naar Nederland. En het enige wat het eigenlijk op dat moment niet echt fijn was om te fietsen, was daar natuurlijk. Dus overal waar je dan naartoe vliegt, dan kan je gewoon weer opstappen.
0: Ja, precies. En inmiddels heel wat beleefd. Volgende week horen we weer van je. Waar verwacht je dan ongeveer te zijn?
4: Dan verwacht ik wel ergens in Brabant te zijn. En de eerste frikandellen we hebben gehad en dan weer lekker. ik denk zoiets. Dan even kijken, volgende week is het maandag. Ja, dan zitten we wel ergens begin Brabant, denk ik. Dus dan naderen we ook wel echt wel Zeeland.
1: Ja, misschien bellen we op dinsdag, hè? Want we hebben Pinksteren volgende week zeker.
4: Dat had Elsa al gezegd.
0: Dan horen we graag dinsdag van je.
4: Dat is goed.
0: Hey, dankjewel voor nu en succes en veel plezier komende week.
4: Joe, mooie dag. Doei.

0: Billy Joel met The River of Dreams. Goedemorgen Zeeland, zit er bijna op. Fijn dat je erbij was. En hou de radio natuurlijk lekker aan, want Michiel is hier met Zeeland nu. En later vanmiddag natuurlijk Zeeland komt thuis. Michiel, wat kunnen we allemaal verwachten?
1: Om 12 uur blikken we even terug natuurlijk op het sportweekend, op die overwinning van Kloetingen. Gaan naar het hoogste amateurniveau met Jan-Jaap Correa. Blik ik even terug op die wedstrijd. En vanmiddag, in zegt u het maar, gaat het over expose accounts. Mocht je dat fenomeen niet kennen, het zijn anonieme accounts op sociale media. Die worden gebruikt om jongeren te kijk te zetten, dus eigenlijk te exposen. Ze worden voor de camera vernederd, mishandeld, onder druk gezet. Nou, de politie heeft de handen daar vol aan. En scholen, politie en gemeenten die waarschuwen daar nu ook voor. De stelling om 17:30. Een jongere die iemand filmt en vernedert, die verdient geen jeugdrechter, maar een gewone strafzaak. Daar kun je op reageren zometeen. Inzicht u het maar.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: 27 mei, demodag scootmobielen.
2: Comfort & More, van Hotweg 2F, Middelburg.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
6: TrueLease met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.

0: Dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn twee doden gevallen. Twee mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan op kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie. Kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden.

0: perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
4: Wanneer staat het geld op onze bankrekening? Het is een vraag die vissers zich vragen over de Iran-oorlog. Nou, sinds die oorlog kampen ze tenminste met torenhoge brandstofprijzen. Franse vissers die hebben het geld ter compensatie al binnen, maar op die Nederlandse rekeningen, daar is dat nog niet opgestort. Je hoort er zo meer over in deze Zeeland nu. Blik ook terug op het kampioenschap van Kloetingen. De ploeg gaat volgend seizoen spelen op het hoogste amateurniveau van Nederland. Hogere temperaturen, ze komen eraan. John Haviga weet wat we kunnen verwachten. En het indrukwekkende verhaal van Jamila. Ze heeft een functionele neurologische stoornis. Wat dat is en wat dat doet met haar, hoor je in de Zeeuwse Kamer iets na 12:30. 6:12, een hele goede middag. Vissers hebben dringend geld nodig. Door de Iran-oorlog hebben ze te maken met torenhoge brandstofkosten. En voor de oorlog praten we dan over 60 cent per liter, nu al ruim een euro. Ter compensatie heeft het Rijk 13,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de vissers. Alleen wanneer komt dat geld beschikbaar? Nagelbijtend wachten ze op hun centen, terwijl hun Franse en Vlaamse collega's het bedrag al op hun rekeningen hebben staan. Verslaggever Justin Philipsen deed een rondje in de haven van Vlissingen en kwam daar Eddie Sinke tegen.
5: Hebben jullie er veel last van?
6: Nou ja, eigenlijk wel. De vissers hebben ook minder inkomen en voor je bedrijf heb je ook minder over om te investeren in en spullen. En ja, het is eigenlijk gewoon tekort van alleen aan een aantal weken kotters tegen de krant.
5: Meen je dat?
6: Ja, wat ik zeg, dat meen ik. Anders zou ik het niet zeggen, natuurlijk. Dat is gewoon erg jammer, natuurlijk. Dat klopt ook niet. En het ergste vind ik nog, in andere landen hebben ze compensatie. Mm-hmm. En wij in Nederland worden van alles beloofd. En tot de dag van vandaag hebben wij nog een cent compensatie gezien voor die gasolie. Ja, wij hopen natuurlijk bijzonder aan dat de vlug over is, de oorlog. Maar ja, het houdt een keer op. De rek is er een keer uit. Dat is bij elastiek. De rek gaat er een keer uit.
5: Wat is jouw naam?
7: Pieter de Boer.
5: Pieter, u bent hier de baas van het schip waar we op staan?
7: Ik ben eigenaar, mede-eigenaar, ja.
5: Ja. Bent u gestrest?
7: Nou, best wel, ja.
5: Hoe komt dat?
7: Nou ja, door de hoge gasolieprijzen en de hangkosten. Ja.
5: U komt niet van Zeeland, hè, trouwens?
7: Nee, uit Urk.
5: Natuurlijk. Ja, u zit hier aan wal. Er zijn wat mensen bezig op het schip. Ik heb inderdaad gehoord dat de gasolieprijzen wel door het dak gaan momenteel.
7: Ja, ze zijn gewoon verdubbeld. Ja, in een maand tijd is eigenlijk verdubbeld.
5: Ja, wat betekent dat voor u en voor de mensen die hier werken?
7: Dit is voor ons een beetje de zuinige tijd. Dus ja, dan blijft voor de bemanning weinig hangen. En voor onszelf als bedrijf ook eigenlijk niks. Kiet af achteruit.
5: Ja. Dan kunt u nog wel de boodschappen doen deze week.
7: Ja, nou ja, dat gaat wel. Maar ja, het wordt wel moeilijk. Het moet niet lang meer duren.
5: Nee.
7: Dan gaat het niet meer.
5: Dan gaat het niet meer?
7: Nee, dan gaat het niet meer.
5: Ja, kort maar krachtig.
7: Ja, andere woorden heb ik er niet voor.
5: Nee.
6: Ja, we moeten nu geld hebben. Dat hadden we eigenlijk 7-8 weken terug hadden moeten hebben. Mm-hmm. Er zijn quotas die liggen al zo lang tegen de wal. En ja, het is nou 8 weken verder en we hebben nog niks. Ik bedoel, ze kunnen van alles beloven, maar ze moeten nu over de brug komen. Ze zijn al veel te laat, want Frankrijk, die vissers, die krijgen het al 8 weken.
4: Oh, dus Eddie Sinke, die hoopt dat het ministerie vandaag nog dat geld overmaakt. Het kan je dit weekend nauwelijks ontgaan zijn. De voetballers van Kloetingen zijn kampioen geworden van de derde divisie en spelen daarom volgend seizoen net als Hoek op het hoogste niveau van Nederland. Een 2-2 gelijkspel tegen Noordwijk was voldoende om de titel te pakken. En dat leidde na afloop natuurlijk tot dolle vreugde bij de hoofdrolspelers.
8: Daar is die. Klaas van Hekken krijgt de kampioenschap uitgereikt. En het feest op het Wesselo Park was nog maar eens los.
9: Een hele trotse aanvoerder, Klaas van Hekken, denk ik, hè?
10: Zo zeggen we wel, ja. Zeker weten. Moest, denk ik, net als veel andere wedstrijden weer van ver komen. Alleen als je ook vandaag weer ziet, je komt goed op voorsprong spelen. Eerste helft, denk ik, goed verzorgd voetbal. Tweede helft, ja, krijg je nog die goal tegen. Alleen de zoveelste keer dit seizoen weer veerkracht getoond. En ja, onwijs trots.
11: Ja, geweldig. Onbeschrijfelijk gevoel. Gaat het wel laat door hier, denk ik, vanavond. Zeker.
9: Wat doet dit met jou?
11: Ja, onbeschrijfelijk gevoel. Ik denk dat je het kan beschrijven met je club waar je vandaan komt. Allemaal bekenden hier zo. Ja, geweldig.
9: Wat is het verhaal van dit seizoen voor jou?
12: Consistent zijn. En ik denk,
13: de Jaken, topscorer Zeeland, lekker man!
12: Het is meer dan alleen collega's zijn op het veld. En we zijn nu in een proces, ongeveer 2 jaar. En de groei die iedereen individueel heeft doorgemaakt is fantastisch.
9: Jij weet wat er hier moet gaan gebeuren, daar ga je vandaag niet over nadenken. Maar er is nog veel werk, denk ik, hè? Richting die eerste speeldag in augustus.
14: Ja, zeker. En ja, inderdaad, daar gaan we niet te veel over nadenken. Alleen ik weet wel wat het niveau is. En het niveau is dusdanig hoog dat je nog meer reden hebt om er vanavond extra van te genieten. Ik denk dat we het daarbij moeten houden.
9: Ja, gefeliciteerd en ga ervan genieten.
4: Ja, praten over verder met Jan-Jaap Coree, onze sportverslaggever die erbij was bij Kloetingen, die dat kampioenschap daar kon vieren. Die vreugde die was groot, hè Jan-Jaap? Een historische promotie.
9: Ja, zeker, want Kloetingen heeft in het verleden wel eens op het hoogste niveau van Nederland gevoetbald, maar dat was in de tijd dat er nog hoofdklasses waren. Dan had je een hoofdklasse A, B en C. Waren er dus veel meer ploegen in Nederland die konden zeggen dat ze op het hoogste niveau speelden. Maar er is maar 1 tweede divisie, daar zitten 18 ploegen in en dus horen ze nu echt bij de beste 18 ploegen op amateurniveau van Nederland, dus de elite. En ja, dat is natuurlijk wel iets om trots op te zijn.
4: Nou, dat feest is gevierd het afgelopen weekend, dan kun je er ook een beetje voorzichtig vooruit gaan kijken. Is Kloetingen klaar voor die tweede divisie?
9: Nou, het eerlijke antwoord daarop is denk ik op technisch gebied, dus op hoe goed zijn de spelers? Nee, want ja, ze zijn wel kampioen geworden en ook best wel met wat punten voorsprong. Alleen de stap naar de tweede divisie is echt groot en dan zullen er investeringen gedaan moeten worden. En Kloetingen is niet zo van de investeringen. Die kijken graag naar de eigen jeugd. Dat heeft ook wel wat. Veel jongens uit de eigen opleiding. Maar ik hoorde van het weekend ook nog van ja, we moeten ook gaan kijken, willen we wel die spelers die veel kosten aan gaan trekken, of blijven we toch op die eigen jongens vertrouwen? En als dat laatste het geval is en dat verwacht ik, dan is maar net afwachten hoe dat uitpakt natuurlijk.
4: Maar goed, je kunt ook kijken naar Hoek natuurlijk, debutant in de tweede divisie. Dat gaat echt verrassend goed natuurlijk.
9: Dat gaat heel goed, zeker. Alleen die doen die investeringen dan weer wel. Die hebben bijvoorbeeld middenvelders als Hamza, Boui Roussiane en Robbie van Houten gehaald. Ja, dat zijn echt gewone uitblinkers. En dat leidt er dan wel toe, en dat is ook wel echt uniek hoor, maar dat Hoek nog steeds meedoet voor de titel in de tweede divisie, want komend weekend zou er zomaar nog een Zeeuws feestje aan kunnen komen. Hoek speelt in de tweede divisie dan de laatste wedstrijd uit bij de Treffers in Groesbeek. En als Quick Boys de koploper nu nog punten laat liggen op bezoek bij Kozakken Boys, en dat kan zomaar in die sterke tweede divisie, ja, dan zou het zelfs kunnen dat we ook in de tweede divisie ook nog een Zeeuwse kampioen krijgen met Hoek. En dat zou pas echt uniek zijn.
4: Ja, en dat kunnen we zaterdag ook volgen allemaal, hè?
9: Klopt, ja. We hebben afgelopen zaterdag dus de wedstrijd van Kloetingen live uitgezonden bij onze televisie. En dat gaan we met de Treffers tegen Hoek ook doen vanuit Groesbeek. Voorbeschouwing 3 uur, aftrap 3:30. En ja, dat kan een hele mooie middag gaan worden. Ook als Hoek verliest hebben ze natuurlijk een geweldig seizoen. Maar ja, misschien zit er nog wel meer in.
4: Spannend. Jan-Jaap, dankjewel.

0: En Ferry en Let's Stick Together. Het is 11:45 geweest. Laten we eens kijken naar het weer. Doen we vandaag met John Haviga. John, goedemiddag.
1: Hey Michiel, goedemiddag.
0: Stapelwolken, toch ook best wel wat zon gezien tot nu toe. Wat gaan we verder nog krijgen vandaag?
1: Ja, dat is inderdaad een beetje een samenvatting. Een mix van stapelwolken, zon en een aantal buitjes. Dat valt tot nu toe wel mee, maar dat begint wel op gang te komen. Temperaturen liggen op dit moment rond de 13 à 14 graden. En de wind matig, windkracht 3, soms 4 uit het zuidwesten. En vanuit het zuidwesten zien we nu wel dat er wat meer activiteit en ontwikkeling van de buien op gang komt. En onze kant ook opkomt. En daar zullen we vanmiddag mee te maken hebben. Dan passeert er een buienlijn. Die zorgt er dus eigenlijk voor dat die buien wat meer georganiseerd worden en dus ook wel wat actiever kunnen worden. Dus dat betekent dat ik eigenlijk vanmiddag verwacht dat we wat vaker te maken gaan krijgen met die mooie stapelwolken die uitgroeien tot het buienstadium. Een enkele bui zou ook wel gepaard kunnen gaan met een klap onweer en er zou ook op sommige plaatsen best wel eens even een flinke bak regen kunnen vallen. Dat hoeft echt niet op alle plaatsen het geval te zijn, maar we hebben dus te maken met de passage van die buienlijn. Het wordt niet veel warmer dan denk ik 13 à 14 graden. Misschien op een enkele plek 15. Uiteindelijk, als dan die buienlijn in de loop van de middag is gepasseerd, dan knapt het wel weer allemaal een aanzienlijk op. Achter die buienlijn zal het overwegend droog zijn met nog een laatste bui. Maar veel minder actief. En uiteindelijk hebben we vanavond dan denk ik een geleidelijk droog weertype met enkele opklaringen, Michiel. Dus zo sluiten we dan deze start van de week af.
0: Oké, en dan vooruitkijkend, want de mooie weer is onderweg, hè?
1: Ja, klopt. Er zijn natuurlijk de persberichten al over verspreid. En het nieuws is iedereen ook denk ik wel bereikt. Maar daar moeten we nog even op wachten. Want morgen hebben we echt eventjes een grijze, regenachtige dag. Waarbij er niet veel of nauwelijks zon zal zijn. De wind die doet er ook een flinke schep bovenop. Die wordt vrij krachtig tot krachtig uit het zuiden. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Dus ook morgen kunnen we echt nog wel de jas en misschien zelfs de trui ook bij de hand houden. Met een paraplu erbij. Want het is gewoon nog een wisselvallige dag. Woensdag wordt dan wel de overgangsdag en de opmaat richting een veel beter einde van de week. 17 graden wordt het woensdag met een aantal buien. Op donderdag heb ik dan wel het droge weer staan. En ook op vrijdag zien we vrij zonnig weer. En meteen gaat die temperatuur daarvan profiteren. Want de wind die draait naar het zuidoosten tot zuiden. En dan kunnen we echt heel snel ruim boven de 20 graden uit gaan komen. Ik heb op vrijdag een verwachting van maximum temperaturen van 25 of 26 graden.
0: Klinkt goed. John Haviga.

0: Kamerheesters, alles wordt beter. Een groep lokale partijen met pro in hun naam stapt vandaag naar de Raad van State. Ze maken bezwaar tegen de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA, Progressief Nederland, met als roepnaam pro. Pro Venendaal bijvoorbeeld is een van die partijen die bezwaar maakt. Zij vrezen geassocieerd te worden met de landelijke partij en dat het voor verwarring zorgt bij de kiezers.
1: Inwoners die weten niet meer, maar zijn die nou één of geen één? Het gebeurt nu al dat wij moeten uitleggen als Pro Venendaal of een Pro Scherpenzeel dat je niet onderdeel bent van die landelijke partij. Maar er komt ook een hele nieuwe generatie kiezers die de komende jaren voor de eerste keer mogen stemmen, die niet beter weten dat Pro het oude GroenLinks Partij van de Arbeid is.
0: Het is nog niet bekend wanneer de Raad van State met een uitspraak komt. Minister Heijnen gaat met een nieuw plan naar Brussel om alsnog miljoenen uit het coronaherstelfonds te krijgen. Die dreigt Nederland mis te lopen omdat hervormingen die aan Europa zijn beloofd niet van de grond komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om rekeningrijden en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Als de maatregelen niet worden doorgevoerd, kan Den Haag veel geld mislopen, zegt deze verslaggever.
2: Nederland heeft dus nog niet kunnen voldoen aan die voorwaarden voor dat fonds. Ja, dat betekent dat Brussel inderdaad geld kan gaan korten. 600 miljoen per gemiste hervorming zou dat kunnen schelen. En dat zou wel een domper zijn, want dat geld, die 5,4 miljard, ja, die staat wel gewoon in de begroting.
0: Minister Heijnen is positief en denkt dat Brussel gaat instemmen met zijn plannen. En het door het Hanta-virus getroffen cruiseschip Hondius is weer terug in Nederland. Het vaart op dit moment de Rotterdamse haven binnen. Het wordt daar schoongemaakt en gedesinfecteerd. Aan boord zijn nog 27 mensen. Door de uitbraak van het virus overleden 3 personen. Het lichaam van een van hen is nog aan boord.
3: Het is een Duitse vrouw. Om privacyredenen wordt niet verteld waarom dat allemaal nog zo is. En dus die 25 bemanningsleden en een arts en een verpleegkundige zijn nog aan boord. Dat zijn 2 Nederlanders, die laatste 2, die gaan gewoon thuis in quarantaine. En die overige opvarenden, daar staan dus porta cabins voor klaar. En dan kunnen ze mogelijk wekenlang hier in quarantaine moeten blijven.
0: De haven van Rotterdam die is voor een deel afgezet, zodat de passagiers niet in contact komen met andere mensen. Nog een waarschuwing van de politie, dat doen ze voor nepadvertenties op sociale media. In een jaar tijd zijn 535 onbetrouwbare webshops onderschept, die vaak zich voordeden als bestaande winkels. Ruim de helft van die nepwinkels maakte reclame op Facebook en Instagram. En Tanja die trapte daar ook in. Ze kreeg een nepadvertentie voorgeschoteld van een bekende sportwinkel.
4: Ja, ik heb dan dingen uitgezocht. Een broek en een jas en een rugzak. En ben eigenlijk ook vrijwel direct gaan betalen. Hmm. En dan ga je naar je inbox om te kijken of je een bevestigingsmail hebt gekregen. Ja, en die kwam niet.
0: Nee, en die is ook nooit gekomen. Want in nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen. Maar ze waarschuwt de politie, als het te mooi om waar te zijn, dan is dat ook vaak het geval. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Lonneke de Klerk, die praat je bij. Naar muziek van George Ezra.

0: en With You. Het is 12:30 geweest. Laatste Zeeuwse nieuws heeft Lonneke zo voor je.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: De zilte wind in je haren? In groene polders om je heen? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Kom thuis aan het water.
3: Ongediertebestrijding begint bij preventie. Vraas Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En dat Zeeuwse nieuws krijg je van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Vissers hekelen de manier waarop het Rijk hun compensatie regelt. Sinds de Iran-oorlog kampen vissers met torenhoge brandstofprijzen. En terwijl Franse en Belgische vissers al lang gecompenseerd zijn voor die hoge kosten, wacht de Nederlandse vloot nog steeds op geld. Tot frustratie van Eddie Sinke uit Ierseke.
6: Ja, we moeten nu geld hebben. Dat hadden we eigenlijk 7-8 weken terug al moeten hebben. Ze moeten nu over de brug komen. Ze zijn al veel te laat, want Frankrijk, die vissers, die krijgen het al 8 weken.
5: Afgelopen vrijdag liet het Rijk weten 13,5 miljoen euro vrij te maken ter compensatie. Wanneer de vissers daar iets van gaan zien en hoeveel ze krijgen, is nog niet bekend. 5 verdachten in Zeeuwse oplichtingszaken zijn herkend op foto's die de politie online zette. Met de campagne Game Over werden eerst onherkenbare foto's getoond van 100 oplichters uit het hele land. Zo kregen ze de kans om zich vrijwillig te melden. Na het herkenbaar maken van de foto's zijn landelijk 3/4 van die 100 verdachten geïdentificeerd. In Zeeland is de politie nog op zoek naar 3 oplichters die verdacht worden van bankpas- en pinfraude. Het Vlissingse cruiseschip Hondius is aangemeerd in de haven van Rotterdam. Het schip van de Zeeuwse rederij Oceanwide werd getroffen door een uitbraak van het Hantavirus. Er waren nog 27 opvarenden aan boord, waaronder 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een aantal van hen blijft aan boord van het schip, de rest moet in quarantaine. Daarvoor zijn bij de aanlegplaats speciale noodwoningen neergezet. En dan het weer in Zeeland. Stapelwolken en zon met af en toe een bui. Vanmiddag een aantal pittige buien mogelijk met onweer. Het is 14 à 15 graden bij een matige zuidwestenwind. Vannacht klaart het op, maar ook morgen is het grijs en regenachtig. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer lees je in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Phil Collins, and you'll be in my heart. Het is 12:30 geweest, het is tijd voor de Zeeuwse Kamer. Totaal verkrampt zijn, uren durende epileptische aanvallen hebben, of moeite hebben met spreken, lopen of bewegen. Nou, ongeveer 2 op de 1000 mensen in Nederland krijgt in zijn of haar leven te maken met een functionele neurologische stoornis, FNS afgekort. Dat is net zoveel als mensen in Nederland MS krijgen. In deze Zeeuwse Kamer hoor je het verhaal van Jamila Snitsela uit Burghaamstede. Ze is 20 jaar en heeft FNS. Ze ligt nu in het ADRZ in Goes en kan zich niet bewegen. Haar lichaam dat is compleet verkrampt. Slikken dat lukt ook bijna niet. Praten dat nog wel. En ze voelt zich vaak onbegrepen en doet daarom haar verhaal vanuit het ziektebed aan zorgverslaggever Marieke Kerklaan.
1: In een eenpersoonskamer, om precies te zijn kamer 4... op de afdeling neurologie van het ADRZ heb ik afgesproken met Jamila. Jamila, ik ga eerst even beschrijven hoe je ligt. Je ligt hier in een ziekenhuisbed met aan je voeteinde een hele lieve bruine beer. Je hebt een slangetje in je neus en een soort zwart slangetje naast je. Daar kan je misschien dadelijk wat meer over vertellen. Mm-hmm. Je bent een jonge vrouw van 20 jaar. Ik zie dat je 2 washandjes vasthoudt, dat je daarin knijpt en dat je in je nek een doek hebt. Ja, kun je daar eens wat over vertellen? Hoezo heb je die washandjes zo vast?
2: Ik heb een aandoening genaamd FNS. En dat staat voor een functionele neurologische stoornis. Dat is iets wat ik al vanaf mijn 10e heb. Maar wat er al nu 3 keer voor heeft gezorgd dat ik in een soort kastplantjes staat kwam. Ik moet wel zeggen dat dit de ergste is. Het is nu vanaf 2 weken aan de gang. En sinds 2 weken staat mijn hoofd naar achteren in een dwangstand. Dus zou je mij rechtop neerzetten, dan ligt mijn hoofd op mijn rug. Mijn handen en mijn armen en benen zijn verkrampt. En daarom heb ik de washandjes in mijn handen zitten, zodat mijn vingers niet in mijn handen komen te staan. Of mijn nagels niet in mijn handen komen te staan. Dat wat uit mijn neus loopt, dat is zonnevoeding. Want sinds deze 2 weken kan ik niet meer slikken door de FNS. Of moeilijker slikken. Ik kan gelukkig sinds de zon heb ik weer een slikreflex. Maar speeksel slikken lukt. Iets meer dan dat lukt niet meer. En ja, daar zijn we hard op aan het trainen. Maar dat is nog een hele grote uitdaging. En ja, wat u net zei, dat zwarte is de kinbel. Dat heeft een rood knopje en dat is een heel gevoelig knopje. Dus mochten we daar per ongeluk tegenaan tikken, dan komt de verpleging naar binnen. En dat is mijn enige manier om verpleging te kunnen waarschuwen als er iets is. Omdat ik een paar millimeter met mijn hoofd kan bewegen om die kinbel aan te drukken. Want mijn handen bewegen om op de bel te drukken lukt niet meer.
1: Je bent eigenlijk verkrampt, zo moet ik het zien.
2: Ja, ik ben volledig verkrampt, ja. Ja.
1: En je hebt het dus over FNS. En ik heb jou van tevoren gesproken. Toen zei je, dat komt net zo vaak voor als MS. Alleen weten de mensen het niet.
2: Klopt. Het is een aandoening waar heel weinig over bekend is.
1: Het is eigenlijk onbekend, maar het komt niet heel weinig voor.
2: Precies. Het komt 85.000 keer voor in Nederland. Dat is echt heel erg veel. Dat is een fors aantal. 15% van de mensen die op de afdeling neurologie aankomen, die krijgen deze diagnose. Maar alsnog is er heel erg weinig over bekend, omdat er ook heel erg weinig aan gedaan kan worden. Dus als je de diagnose krijgt, is het niet dat je met een pilletje dat het opgelost wordt. Of dat je dat voor iedereen een standaard therapie klaar wordt gezet en dat je die kan volgen en dat je er dan van af bent. Of je hebt ook geen prognose eigenlijk. FNS is zeer willekeurig en kan het ene dag heel slecht zijn, de andere dag wat beter. En het is eigenlijk, je weet eigenlijk niet zo goed waar je aan toe bent. Al weten we wel dat 20% van de mensen die de aandoeningen heeft, die herstelt. En 80% is het chronisch. Onder de chronische mensen kan je denken aan mensen zoals ik, die zwaar invalide zijn, soms ook blijven. Waar het elke keer terug blijft komen, waar het soms wat afneemt. Maar die, ook mensen die altijd last zullen krijgen van FNS-symptomen. Dus het is een hele venijnige aandoening, waar ook heel veel onbegrip en taboe en stigma op ligt.
1: Daarom wil je er ook zo graag over vertellen. Want ik zei ook van, ja, we kunnen ook wachten totdat je weer iets verder bent, totdat je uit het ziekenhuis bent. Maar je zegt, nee, kom maar gewoon langs, want ik vind het belangrijk om er nu over te vertellen.
2: Klopt, dat klopt zeker. Want ja, het is zo'n onbekende aandoening, ook onder hulpverleners. Ik hoor steeds vaker ook van FNS'ers om mij heen, en het zijn er veel, maar ook heb ik zelf daar heel veel ervaring in. Dat je door hulpverleners, maar ook door mensen om je heen, je wordt niet serieus genomen. Want hoe het vroeger werd genoemd, vroeger werd het conversie genoemd. Dat is al iets bekender. En daarvoor zelfs hysterie. En ik merk gewoon heel erg in hulpverlening dat het heel erg wordt gezien als hysterie. En ook zo wordt behandeld.
1: Maar hysterie klinkt bijna alsof je je zou aanstellen.
2: Klopt, klopt ja. En dat is inderdaad hoe het door heel veel mensen nog steeds wordt gezien. Terwijl het aantoonbare neurologische stoornis is waar je gewoon echt niks aan kan doen. Sterk nog, het is wetenschappelijk bewezen dat de levenskwaliteit lager ligt bij mensen met FNS dan bij andere neurologische aandoeningen. Omdat er zo weinig perspectief is. Alles zo onzeker is. En ja, het eigenlijk een soort, het kan elke neurologische aandoening nadoen. Dus bij de meeste neurologische aandoeningen heb je een rijtje aan symptomen. Waar het dan bij blijft. En dat wordt meestal niet erger. Misschien wordt het zelfs wat minder met therapie, met behandeling. Maar bij FNS, als je jezelf overbelast, kunnen er zo 4 symptomen bij komen. En je kan van letterlijk elke neurologische aandoening kan je alle symptomen krijgen. Zo heb ik best wel diverse symptomen. Zo heb ik nu die verkramping. Maar ik heb ook epilepsie-lijkende aanvallen. Voor die verkramping had ik loopstoornissen. Die epilepsie-lijkende aanvallen die zijn met bijvoorbeeld met epilepsie. Ik geef je wat midazolam of wat medicatie en dan stopt het. FNS-aanvallen die kunnen uren duren. Sommige mensen duurt het 4 uur. Mijn record staat op 2,5 uur.
1: 2,5 uur?
2: Ja, 2,5 uur in stuiptrekkingen liggen. En vaak wel met tussenposes. En dat vraagt enorm veel van je lichaam. Maar er is ook geen medicatie voor om dat te stoppen. En ja, dat is super zwaar, super pijnlijk.
1: Dus je moet dat eigenlijk tussen haakjes ondergaan?
2: Klopt.
1: Hoe kom jij de dagen door? Want je ligt en je kunt je letterlijk eigenlijk op dit moment niet bewegen.
2: Klopt, dat zijn een paar hele lange weken geweest. Ik merk dat ik heel erg in mijn hoofd zit. Dat ik heel erg veel aan het nadenken ben. Soms wens ik onnozel te zijn. Als in, ja, het nadenken kost ook veel energie. Ja, je weet eigenlijk helemaal niks. En dat maakt het een hele nare aandoening, omdat er zoveel onzekerheid is. Dat merkte ik ook bij dat persoon die naast me zat, die de diagnose had gekregen. Ze vond het niet per se erg dat ze een neurologische aandoening had, maar ze vond het wel erg dat ze niet wist waar ze aan toe was. En dat is het nare aan FNS, dat het zo onzeker is, dat er dingen bij kunnen komen. En dat je dan een Jamila krijgt die naast je ligt in als kastplantje. Waar het ook gewoon begon als aanvallen of als ja, bij mij begon het ook met milde symptomen en is het geleidelijk allemaal erger geworden.
1: Je kan er wel ontzettend goed over praten, hè?
2: Ja, dat hoor ik wel vaker, ja. Ja, dat is ik lees me er veel over in en ik vind het belangrijk dat ik er veel van weet. Zodat ik ook andere mensen hier hopelijk mee kan helpen. Daarom wilde ik ook heel graag met u in gesprek. Ik kan verstandelijk kan ik er inderdaad heel erg goed over praten. Maar ik merk dat als ik het vertel, dat ik er niet zo heel veel meer bij voel. Dat een beetje uitgeschakeld is. Al heb ik daar wel heel erg hard aan gewerkt bij in mijn vorige kliniek waar ik in heb gezeten, in Eikenboom. Daar zijn ze heel erg gaan focussen op het gevoel en op jezelf erkennen. En erkennen hoe intens en hoe heftig de stoornis is. Maar ik merk dat ik dat in deze situatie heel erg moeilijk vind. En dat het voor mij, ja, ik praat er een beetje met een afstand over. Dus ik denk dat u dat ook wel merkt.
1: Ja. Ja. Ja. Je vader is hier ook, hè? Het is nu bezoekuur. Hoe is dat voor u?
3: Ja, het is voor ons lastig. Ja, je wil toch het beste voor je kind. En het is echt een onbegrepen ziekte. En dat is het gewoon.
1: Ja. Ja, en ook al wat ze schetst, hè, uw dochter, van ja, hoe verder, waar verder.
3: Ja, het is zo jammer dat ze nergens geholpen. Er is helemaal niks over bekend. Dus ja, waar moet ze geholpen worden? Wie kan ze helpen? Dat is de vraag. En het ging, ja. Voordat ze deze heftige aanval kreeg, was ze echt op de goede weg. Ze maakte weer stapjes in huis. Ja, ze is nog wel afhankelijk van een rolstoel als ze naar buiten gaat. Maar binnenshuis deed ze alles weer een beetje met stapjes. Het ging allemaal hartstikke goed. Totdat ze een drukke dag had. En toen zei het lichaam van stoppen ermee.
1: Je bent nu 20. Het is op je 16e, dus 4 jaar geleden, vastgesteld. De klachten begonnen toen je 10 was. Het is al een hele weg die je hebt gehad, hè, op je eigenlijk nog hartstikke jonge leven.
2: Ja, het is een ongelooflijk lange weg die ik heb gelopen. En het is vooral een ongelooflijk lange weg met heel veel onbegrip geweest. En heel veel gevecht tegen het systeem. En ook toen ik de diagnose kreeg, was eigenlijk de meeste reacties die ik kreeg, het kan net zo snel weer verdwijnen als dat het opduikt. Dus jij komt voor niks in aanmerking. We kwamen niet in aanmerking voor een traplift. Wij kwamen niet in aanmerking voor een aanbouwwoning. Die voor mij was aangepast op een aangepaste badkamer, op een uitkering. Eigenlijk werd tegen alles nee gezegd, want FNS kan weer verdwijnen. En FNS, daar zit, dat kan. Daar zit geen blijvende schade in de hersenen. Terwijl het ook gewoon vast te stellen is op een fMRI-scan. Dus het is ook gewoon neurologisch aantoonbaar. Maar geen 100% zekerheid dat het zo zou blijven. Dus je krijgt niks voor elkaar. Ik weet nog dat ik als 10-jarig meisje binnenkwam met een zware hersenschudding. Ik had mijn hoofd tegen een ijzeren hek, was ik met mijn hoofd tegen een ijzeren hek aangeknald. En dat heeft de FNS bij mij gestart. In combinatie met een trauma verleden. Ik kwam daar in het ziekenhuis. En ik weet die blik van die arts nog goed. Dat ze ons aankeek en zo zat van komen ze weer. En dat ze een lampje in mijn ogen schijnen, genoeg hersenonderzoek vonden. Ze vonden het niet nodig om een CT-scan te maken. Het enige wat wij keer op keer te horen kregen was, je hebt een rijke fantasie en kinderen hebben een rijke fantasie, die zijn veerkrachtig. Ik kon niet normaal over gangen heen lopen. Ik viel de tijd om. Ik had immense hoofdpijn, draaiduizeligheid. En er werd niet geluisterd. Toen zijn we uiteindelijk naar het Erasmus gegaan. Daar hebben ze wel testen gedaan. En daar kwam uiteindelijk ook uit dat mijn evenwichtsorgaan beschadigd was. Omdat ik ook klachten had die daar niet bij pasten. Toen mocht ik gaan revalideren. Nu ben ik 6 revalidatietrajecten verder.
1: 6.
2: En ik heb daar heel veel geleerd. En elke keer leerde ik daar weer wat van. Maar nooit echt. Of het heeft jaren geduurd voordat het echt gericht werd op FNS. Mm-hmm. Want ik had onbegrepen klachten. Waar ze eigenlijk niks mee konden. En ze waren vooral heel erg aan het uitproberen. Van, wat is nou en wat is de reden dat dit zo gebeurt? En totdat ik om mijn 16e voor de eerste keer niet meer kon bewegen. En vooral in een spierslapte lag. Dus ik nu zit ik in een spierspasmus. Maar toen weigerde gewoon alles dienst. Dat was minder heftig dan deze keer. Ook heftig, maar die heeft toen een half jaar geduurd. Toen kon ik als ik mijn arm optilde, verloor ik mijn bewustzijn. En ik had vooral heel veel bewustzijnsverlies. Het waren toen nog geen epilepsie-lijkende aanvallen. Dat is uiteindelijk later gekomen. Maar toen kreeg ik ook gewoon eerst in eerste instantie te horen op spoedeisende hulp van wat een theater. Omdat de beelden niet overheen kwamen met flauwvallen. Ze kwamen ook net niet overheen met epilepsie. Dus dan moet het wel theater zijn. Nee, het was FNS. Maar dat kon die niet. Je komt ergens tussen wel een schip te staan nu, omdat het zo uit elkaar is getrokken. En vind dan maar die begrip en die erkenning te vinden. En helemaal als het dan conversie wordt genoemd, wordt aangeduid als een psychiatrische stoornis, wat het niet is. Het jaren duurt voordat het pas wordt erkend als een neurologische stoornis. Alle vormen van behandeling weg worden bezuinigd in het land. Want er zijn 2 klinieken, dat is HSK Woerden, gespecialiseerd op FNS. Daar ben ik geweest. En je hebt Eikenboom. En Eikenboom, daar heb ik het meeste geleerd. Daar ben ik een heel ander persoon geworden. Ik heb ook weer wat zingeving gevonden. Maar daar is het ook vooral gericht op acceptatie. En op leren omgaan met de beperking. En niet meer op het beter worden. Want die technologie, of in ieder geval die behandeling, die bestaat niet.
1: Die bestaat ook echt nergens?
2: Nee, het is vooral symptoombestrijding. Als je spraakproblemen hebt, dan kan je naar een logopedist. Ja, als je loopproblemen hebt, dan ga je naar een fysiotherapeut. Mm-hmm. En vaak is het een multidisciplinaire behandeling. Mm-hmm. Dus een combinatie van meerdere therapievormen om het een soort van te laten slagen. Maar zelfs dan, 20% geneest, 80% is het chronisch en zal het nooit meer weggaan.
1: Je komt over als een heel strijdbaar jong iemand, hè? Mm-hmm. Het is misschien een moeilijke vraag, maar hoe kijk jij naar de komende tijd?
2: Inderdaad, als strijdbare, dat klopt. Ik merk dat ik er heel anders in sta dan vorige jaren. Vorige jaren, door het niet serieus genomen worden, door de hoeveelheid pijn en de beperkingen waar ik continu tegenaan liep, was het voor mij ook gewoon een keer welletjes geweest. Ik had lang genoeg gevochten en ik was er klaar mee. Dus daar was ik ook heel erg hard mee op weg om ermee te stoppen. Toen kwam ik in Eikenboom en daar hebben ze me geleerd om wat zingeving te vinden. En hebben ze me geleerd dat ik het persoon wil worden die ik zelf altijd gemist heb. Vooral die. En dat kan je niet tussen zes plankjes. Je kan niet opkomen voor de mensen die in deze situatie zitten als je er niet meer bent. En ik ben, ja, wat u zegt, vocaal kan ik best wel iets. En ik merk hoe hard verandering nodig is. Ik doe nu toevallig ook ervarings... Ik werk als vrijwilliger, als ervaringsdeskundige. En dat deed ik voordat ik in deze situatie belandde. En dat hoop ik ook gewoon weer heel graag op te pakken als ik weer uit deze situatie kom. Maar inderdaad, het persoon worden die ik zelf altijd heb gemist. Door aandacht te vragen en door de weg voor andere FNS-patiënten, maar ook andere chronisch zieken, waar ook enorm op wordt wegbezuinigd. En mensen die het steeds zwaarder krijgen. Om daar de weg wat voor open te zetten. En ja, dat die erkend gaan worden in de heftigheid en niet worden gezien als een soort last of als een complex geval. Want dat is iets waar ik zo vaak tegenaan heb gelopen. Maar ik ben ook heel realistisch, want ik heb ook zoiets van dit moet niet te lang gaan duren. Want dan, ik heb gezegd maximaal een half jaar. En dan gaat de zonde eruit en dan ga ik voor de palliatieve zorg. Want het is wel een beetje mensonwaardig. En ook omdat de FNS zo onzeker is. Het is iets wat waarschijnlijk terug blijft komen. Het kan zijn dat ik hier weer een soort van herstel. Dat ik weer een manier van leven vind. En dat ik dan dadelijk weer opnieuw moet beginnen. En dat het dan dat dadelijk weer alles afgebroken wordt. En ja, ik weer een terugval krijg. En dat is zo na een FNS dat het zo onzeker is. En dat ik eigenlijk niet zo goed weet hoe de toekomst uit gaat zien.
1: Ik wil je heel veel sterkte wensen. En ik denk überhaupt doordat je nu je verhaal hebt verteld, dat je al een ambassadeur bent. En alle sterkte gewenst.
2: Dank u wel. Ja, ik hoop vooral dat de erkenning gevonden gaat worden. Dat mensen gezien worden. En dat mensen gaan begrijpen dat ze het niet begrijpen.
1: Ja.
2: En ja, dat ze de steun krijgen die ze verdienen. En niet worden weggezet als een psychiatrische patiënt. Of als een onbegrepen aandoening. Maar dat mensen echt dat mensen blijven zien. En dat de zorgverlening mensen blijven zien. En ik hoop dat daar wat in mag gaan gebeuren. Heel erg bedankt voor dit interview en dat u mij de kans wilt geven om er meer bekendheid aan te geven.
4: Jamila Snitselaar was dat. Ze hoopt 4 juli mee te doen aan de Sunset Walk. Dat is een rolstoelwandeling van 5 kilometer om geld op te halen voor meer onderzoek naar FNS. Marieke Kerklaan die sprak met haar in deze Zeeuwse Kamer. En daar vind je meer over later vandaag nog op de site en in de app van Omroep Zeeland. Zometeen Elias na 1 uur met de Muziekmiddag. Ik spreek je heel graag om 4 uur weer. Bespreek het nieuws van vandaag in Zeeland komt thuis.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder 1 dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
7: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry bo, het is beauty.
18: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
20: Omroep Zeeland.
17: Dit is Deal. Deals die je niet mag missen.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.

0: van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
7: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
8: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer raaien.
9: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
10: Hey, ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
11: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Zo'n heerlijke meezinger aan het begin van de muziekmiddag. Het was de doorbraak voor Roxette. Maar bij het echte grote publiek zouden ze bekend worden met hits als Joyride en Fading Like a Flower. Maar dat was van het volgende album. Welkom, dit is de muziekmiddag. Het is maandag 18 mei. Ja, de eerste na het weekend. Misschien ben je hard aan het werk en moet je nog een beetje door de middag geholpen worden. Dan ga ik je verblijden met heel veel fijne platen zoals Shania Twain, Susanna Freek en Sabrina Carpenter. Espresso.

0: Ka-ching! Ka-ching!
1: Shania Twain met Ka-ching. En ik vind het begin van haar plaatje altijd wel heel erg lijken op Money van Pink Floyd. Dit is Pink Floyd. En dit is Shania Twain. Ze heeft haar optredens in Las Vegas heeft ze afgerond. En nu gaat ze richting Engeland. Want daar zal zij over een tijdje, volgende maand, zal zij een reeks aan optredens geven. In Wembley.

eerste grote hit nadat hij uit de band Dem was gestapt. Het schijnt heel moeilijk te zijn om met hem te werken. Van Morrison en Brown Eyed Girl bij Omroep Zeeland. Ja, straks het Zeeuwse nieuws en dan in het tweede half uur van deze uitzending sowieso deze plaat. En de vraag is eigenlijk, welke hit is dit? Blijf luisteren voor het antwoord. Straks meer erover in de Muziekmiddag.

0: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
1: Niet veel mensen weten dat Alpinga Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Ik ben Lonneke de Klerk. Vissers hekelen de manier waarop het Rijk hun compensatie regelt. Sinds de Iran-oorlog kampen vissers met torenhoge brandstofprijzen. En terwijl Franse en Belgische vissers al lang gecompenseerd zijn voor die hoge kosten, wacht de Nederlandse vloot nog steeds op geld. Tot frustratie van Eddie Sinke uit Ierseke.
6: Ja, we moeten nu geld hebben. Dat hadden we eigenlijk 7-8 weken terug al moeten hebben. Ze moeten nu over de brug komen. Ze zijn al veel te laat, want Frankrijk, die vissers, die krijgen het al 8 weken.
5: Afgelopen vrijdag liet het Rijk weten 13,5 miljoen euro vrij te maken ter compensatie. Wanneer de vissers daar iets van gaan zien en hoeveel ze krijgen, is nog niet bekend. Er ligt veel zeeschuim op het strand. De provincie Zeeland waarschuwt daarvoor omdat er chemische stoffen zoals PFAS in kunnen zitten. Het advies is om kinderen en huisdieren niet in het schuim te laten spelen en te douchen als je ermee in aanraking bent gekomen. Vorige maand spande Stichting Gezond Water uit Hans Weerts nog een rechtszaak aan om de provincie te dwingen om zwemmers en strandgangers te waarschuwen voor PFAS. De rechter besliste dat dat niet nodig was. 5 verdachten in Zeeuwse oplichtingszaken zijn herkend op foto's die de politie online zette. Met de campagne Game Over werden eerst onherkenbare foto's getoond van 100 oplichters uit het hele land. Zo kregen ze de kans om zich vrijwillig te melden. Na het herkenbaar maken van de foto's zijn landelijk 3/4 van de 100 verdachten geïdentificeerd. In Zeeland is de politie nog op zoek naar 3 oplichters die verdacht worden van bankpas- en pinfraude. En dan het weer. In Zeeland een aantal pittige buien vanmiddag, mogelijk met onweer. Het is 14 à 15 graden bij een matige zuidwestenwind. Vannacht klaart het op, maar ook morgen wordt het grijs en regenachtig. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer lees je in onze app en op omroepzeeland.nl.
7: Omroep Zeeland.
4: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den

Het is voor veel mensen heel herkenbaar dit. Als ze er niet is, van de dijk vernoemd naar de Amsterdamse Zeedijk. Ja, heb je al een idee welk liedje dit zou kunnen zijn? Kort fragment van een plaat die je straks in zijn geheel hoort. Voor het antwoord moet je zeker blijven luisteren naar de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Hier is Bruno Mars. Hey!

van Fleetwood Mac, geschreven en gezongen door Lindsey Buckingham, de gitarist die een relatie had met een van de andere bandleden, Stevie Nicks. En dat ging uit en dat ging hierover. Trouwens, die Lindsey Buckingham, die heeft een hele, hele leuke podcast met zijn kinderen, waarbij ze zeg maar liedjes van toen en videoclips analyseren. Nou, dan ga ik je nu vertellen welke plaat dit is. Want ik heb het fragment een paar keer laten horen zojuist. En het gaat over Toto. Maar misschien wist je dat al. Stop Loving You uit de jaren 80.

0: wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: 27 mei, demodag Scootmobielen.
3: Comfort en more, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
11: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. 2 advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De 2 die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In het hoger beroep van het Marengo-proces, dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De 2 die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde...

0: Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
7: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
6: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
8: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
9: Hey ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
10: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
11: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
12: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Queen met I Want To Break Free. En Freddie Mercury overleed op 24 november 1991. De overige bandleden leven nog. Brian May is inmiddels 78 jaar. Roger Taylor, 76. John Deacon, die helemaal in de anonimiteit is teruggetrokken, is inmiddels 74 jaar. Het is vandaag 18 mei. Ben je jarig, van harte gefeliciteerd.
1: Congratulations and celebrations.
0: En iemand die ook vandaag jarig is, is singer-songwriter en voormalig surfer Jack Johnson van Hawaii. We willen hem nog wel eens draaien in de muziekmiddag. Hij is vandaag 51 jaar geworden.

Fields of Gold van Sting. Check ook de versie van Eva Kessen. Die is ook wonderschoon. Het is maandagmiddag, Omroep Zeeland, een muziekmiddag. 18 mei, wat gebeurde er zoal in de muziekwereld in het verleden op deze datum? The Simple Minds bereikte een nummer 1 in tal van landen met een liedje uit de film The Breakfast Club. Dat was Don't You Forget About Me. En opvallend is dat de band aanvankelijk het liedje meerdere keren geweigerd heeft op te nemen, omdat ze het niet vonden passen bij hun sound van toen de tijd. Maar het was hun grootste internationale hit uiteindelijk 41 jaar geleden. Diana Ross verliet op deze datum Motown in 1981. En zij tekende een contract van $20 miljoen bij een andere platenmaatschappij. Ze had voor die tijd heel veel successen gehad met The Supremes. En ook in de jaren 70 als soloartiest. Maar in 1981 was het dus over en uit tussen haar en Motown. En Amy Winehouse trouwde met Blake Fielder in 2007 op deze datum. Het was een huwelijk dat werd gekenmerkt door allerlei ruzies, drugsproblemen, media-aandacht, juridische ellende. En al dat gedoe dat inspireerde Amy Winehouse voor liedjes voor haar iconische album Back to Black.

Over een paar weken dan verschijnt het vierde studioalbum van de Ierse singer-songwriter Nell Horan. Dit was de titeltrack, Dinner Party. En die is in maart al verschenen. Mooi voorproef.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Ik ben Lonneke de Klerk. Vissers hekelen de manier waarop het Rijk hun compensatie regelt. Sinds de Iran-oorlog kampen vissers met torenhoge brandstofprijzen. En terwijl Franse en Belgische vissers al lang gecompenseerd zijn voor die hoge kosten, wacht de Nederlandse vloot nog steeds op geld. Tot frustratie van Eddie Sinke uit Ierseke.
2: Ja, we moeten nu geld hebben. Dat hadden we eigenlijk 7-8 weken terug al moeten hebben. Ze moeten nu over de brug komen. Ze zijn al veel te laat, want Frankrijk, die vissers, die krijgen het al 8 weken.
1: Afgelopen vrijdag liet het Rijk weten 13,5 miljoen euro vrij te maken ter compensatie. Wanneer de vissers daar iets van gaan zien en hoeveel ze krijgen, is nog niet bekend. Er ligt veel zeeschuim op het strand. De provincie Zeeland waarschuwt daarvoor omdat er chemische stoffen zoals PFAS in kunnen zitten. Het advies is om kinderen en huisdieren niet in het schuim te laten spelen en te douchen als je ermee in aanraking bent gekomen. Vorige maand spande Stichting Gezond Water uit Hansweert nog een rechtszaak aan om de provincie te dwingen om strandgangers te waarschuwen voor PFAS. De rechter besliste dat dat niet nodig was. 5 verdachten in Zeeuwse oplichtingszaken zijn herkend op foto's die de politie online zette. Met de campagne Game Over werden eerst onherkenbare foto's getoond van 100 oplichters uit het hele land. Zo kregen ze de kans om zich vrijwillig te melden. Na het herkenbaar maken van de foto's zijn landelijk 3/4 van de verdachten geïdentificeerd. In Zeeland is de politie nog op zoek naar 3 oplichters die verdacht worden van bankpas- en pinfraude. En dan het weer. In Zeeland een aantal pittige buien vanmiddag. Mogelijk met een klap onweer. Het is 14 à 15 graden bij een matige zuidwestenwind. Vannacht klaart het op, maar ook morgen is het grijs en regenachtig. Het wordt dan ook weer rond de 15 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer lees je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

Ik weet nog dat eind jaren 80 dit een grote hit was. Veel te horen op de radio. Dat bleef dan de hele dag in je hoofd rondspoken. Zo aanstekelijk is het. The Way to Your Heart. Ze kwamen uit België. De heren Soul Sister. We gaan naar de bar met Shaboozey.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Adele, ze is bezig met van alles en nog wat muzikaal en ook iets met film. Maar dat speelt zich wel een beetje af achter de schermen. Daar is nog niet zoveel over bekend. Set Fire to the Rain, 2011 was dat. En nu nieuwe muziek van Max en Andy Grammer.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Nu bij Dirk, Vitakraft kattensnacks of drink voor 1,99.
8: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: het allesnetwerk. Ziggo.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Platform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro.

0: hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
2: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
4: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
10: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
9: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
11: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias.

Ze hebben er flink aan gesleuteld. Maanden heeft dat geduurd. Ze wisten dat ze een pakkende melodie hadden. Maar ja, hoe moet je dat dan vervolgens op plaat zetten? Daar zijn ze wel lang mee bezig geweest. De Bee Gees en You Win Again. En straks hoor je een plaat van een wereldberoemde band waarvan de zanger, journalist en leraar is geweest. De titel van de nieuwe van Shanna Spiro lijkt een beetje op Material Girl van Madonna. Heeft niets met elkaar te maken. Material Lover.

0: Mark Knopfler van Dire Straits. Hij was journalist en ook leraar. En in zijn vrije tijd speelde hij in kroegen. En vervolgens werd dat uiteindelijk Dire Straits. Twisting by the Pool. Een heerlijk, heerlijk liedje.
1: Muziek uit Zeeland.
0: En dat kun je trouwens niet vinden op een van de reguliere albums. Want dat stond op een verzamelaar. Muziek uit Zeeland van de man die een beetje lijkt qua stijl op de man die vandaag jarig is. Jack Johnson. Vos, de band van René Geelhoed uit Zonnemeren. Met een liedje van zijn album Buitenslapen. En dat is van vorig jaar Thuis en

Vanessa Carlton samen met Counting Crows. Counting Crows zijn wel eens op concert at sea geweest. En Vanessa Carlton zou je kunnen kennen van dit liedje. 1000 miles met het heerlijke piano intro. We gaan naar de jaren 80 met Stevie Wonder. Een van de weinige hits die hij had in dat decennium. Dit is Part-Time Lover en zo dadelijk het laatste Zeeuwse nieuws.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Ik ben Lonneke de Klerk. In Vlissingen is opnieuw een kamer gesloten in een pand aan de Adriaan Koortelaan, omdat er drugs zijn gevonden. De sluiting duurt 3 maanden en geldt als maatregel om drugshandel tegen te gaan. In maart werd ook al een kamer gesloten in hetzelfde pand. Of de 2 sluitingen verband hebben met elkaar is niet bekend. Vissers bekritiseren de manier waarop het Rijk hun compensatie regelt. Sinds de Iran-oorlog kampen vissers met hoge brandstofprijzen. In Frankrijk en België zijn de vissers daarover gecompenseerd, maar in Nederland nog niet. Afgelopen vrijdag liet het Rijk weten 13,5 miljoen euro vrij te maken ter compensatie. Hoeveel de vissers krijgen en wanneer is nog niet bekend. In Middelburg opent deze zomer een nieuw inloophuis. Bij het woonzorgcentrum van SVRZ aan het Compagnieplein kunnen bezoekers dan iedere dinsdag terecht voor een kopje koffie. Ook wordt gekeken of er activiteiten georganiseerd kunnen worden, zoals lotgenotencontact of sport. Inloophuizen zijn open voor iedereen die behoefte heeft aan sociaal contact. Op 1 juli is het inloophuis voor het eerst open. Er ligt veel zeeschuim op het strand. De provincie Zeeland waarschuwt daarvoor omdat er chemische stoffen zoals PFAS in kunnen zitten. Het advies is om kinderen en huisdieren niet in het schuim te laten spelen en te douchen als je ermee in aanraking bent gekomen. En dan het weer in Zeeland. Bewolkt en afwisselend regen en zon. Het is 14 à 15 graden bij een matige zuidwestenwind. Vannacht klaart het op, maar ook morgen is het grijs en regenachtig. Ook dan is het weer een graad of 15. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer lees je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Bruce Springsteen, begin jaren 90, wilde hij met wat andere muzikanten muziek gaan maken. Hij zette zijn vaste begeleidingsband, de E Street Band, aan de kant. En hij ging ook op tournee nadat hij 2 albums in 1 dag had uitgebracht, waaronder That Human Touch. Ging op tournee met die nieuwe band. Ik heb toen ook die show gezien in Ahoy. Het was toch niet zoals met de E Street Band, hoor. En uiteindelijk is hij ook wel weer op zijn schreden teruggekeerd, gelukkig.

0: Teddy Swims. Deze plaat is net een maandje oud. Mr. Know It All. Straks na vieren kun je luisteren naar Zeeland Komt Thuis met Michiel. Michiel, wat zit er in die uitzending?
1: We hebben het over de vissersvloot. Zij zitten in geldnood. De brandstofprijzen natuurlijk door de oorlog in Iran. Die zijn enorm hoog. En zo hoog dat een week vissen op zee niet meer rendabel is. Het hele verhaal hoor je hier zo meteen. En in Zegt U Het Maar, dan gaat het vandaag over expose accounts. Dat zijn de kanalen waar jongeren online worden vernederd, mishandeld of onder druk worden gezet. De politie die heeft de handen er vol aan. 6 minderjarige verdachten die zijn al aangehouden. Ze onderzoeken minimaal 1 van die accounts. Een jongere die iemand filmt en vernedert, die verdient geen jeugdrechter, maar een gewone strafzaak. Wat is jouw mening over die stelling? Reageer daar alvast op via ons WhatsApp-kanaal of bel om 17:30. Dan zegt u het maar.
0: Kortom, hou de radio aan.

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt. Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
5: 27 mei, Demodag Scootmobiele.
6: Comfort en more, Fagotweg 2F, Middelburg.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: True Lease met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
12: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
11: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
12: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Wolken en zon, het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld.

0: gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis.
8: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
9: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
10: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
11: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder 1 dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
12: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
13: Zeeland. Vissers die dreigen kopje onder te gaan door de hoge brandstofprijzen. Wanneer komt de beloofde compensatie? Nou, zorgen zijn er onder andere bij Adrie Zeel en hij doet zijn verhaal. Zo in Zeeland komt thuis. Verder in dit uur hoor je dat de warme temperaturen dat ze echt onderweg zijn. Maar wanneer je kunt verwachten, dat weet John Haviga. We reizen af naar Aruba. Ziel in het buitenland Jan Lamper is hier nu wel miljonair geworden bij de grote loterij daar op Aruba. Zijn verhaal zometeen. Zegt u het maar, dat gaat vandaag over expose accounts. Accounts zijn dat waarop jongeren online worden vernederd, mishandeld of onder druk gezet. Een jongere die iemand filmt en vernedert verdient geen jeugdrechter, maar een gewone strafzaak. Reageer op die stelling online alvast via ons WhatsApp-kanaal of praat mee over dit onderwerp vanaf 5:30. Het is bijna 6 minuten over 4, het Zeeuwse nieuws van deze maandag. En muziek van Douwe op Funny.

0: money. Doublebordje en funny. De vissersvloot zit in geldnood. Door de Iran-oorlog schieten de brandstofprijzen omhoog. En zo hoog dat een week vissen op zee helemaal niet meer rendabel is. In andere Europese landen, daar worden de vissers daarvoor gecompenseerd. Maar het Rijk in Nederland laat op zich wachten. En dat is dan weer tot grote frustratie van vissers die geld op hun bankrekening willen zien. Zo ook Adi Rizil, hij is woordvoerder van de Zeeuwse Visserij.
1: Visserij is altijd een beetje stressvol, maar nu is het toch al wat extra de laatste maanden.
2: Ja.
1: Wat je ziet is dat de prijzen van brandstof, die ruim 60 cent waren voor de oorlog, dat die zich op ruim een euro hebben begeven. Ja. Dus dat is toch wel een forse verhoging. Wat we gezien hebben is dat bijvoorbeeld in België en zeker ook Frankrijk de vissers daar al echt een compensatie op hun bankrekening hebben. Ja. Dat is toch wel zuur voor diezelfde Nederlandse vissers op de Noordzee, die dan naast hun collega's vissen en die zekerheid nog niet hebben.
2: Nee, precies. Dus de concurrentiestrijd wordt zo wel heel moeilijk, zeg maar. Nou,
1: we hebben het altijd over een level playing field, maar daar is op dit moment dus geen sprake van.
3: Wim Verbeke.
2: U bent garnalenvisser, hè?
3: Ja, dat klopt.
2: En uw schip ligt hier achter ons. We kijken erop. De Tobber heet die, hè?
3: Ja.
2: Kunt u er wat over vertellen over het schip?
3: Nou ja, de Tobber, dat zijn alles eigenlijk. Ja. Hey. Op het moment. Hey. Nou ja, we hadden in 1996 dat schip gekocht.
2: Ja.
3: En toen was alles nog. Ja, je ving gewoon drie keer zoveel. Ja. Hey. En nu zijn er minder schepen, maar er is minder vis.
2: Ja.
3: En die brandstoffen, die is torenhoog.
2: Hoe zit het met de brandstofprijzen eigenlijk?
3: Ja, die zijn veel te hoog. Hey. Ja, dat is heel simpel, maar het is voor iedereen.
2: Ja.
3: Alleen ja, in buitenland worden ze waver goed en hier niet.
2: Nee. Nee, ik heb het gehoord, in Frankrijk worden ze al gecompenseerd. En hier wachten jullie eigenlijk nog in spanning af of dat gaat gebeuren, hè?
3: Nou, in spanning, ik geloof niet dat het gebeurt.
2: U heeft er geen vertrouwen in?
3: Nee, helemaal niet.
2: Nee.
3: Is jammer, maar. Ja. Nee, dat zal wel komen, maar dan alles weer voorbij. Dan krijgen we misschien een kwartje of zo, maar. Nee. Dat is nooit gebeurd, dus.
2: Maar houdt u het dan nog wel vol, eigenlijk?
3: Nee, zoals je ziet, we liggen stil. Ja, nu stormt het ook, dus dat komt wel denk ik gelijk, maar ja, het is eigenlijk niet meer te doen. Maar ja, er zijn er genoeg bij die aan gestopt ben, dus.
2: Wat doen we er nou tegen?
3: Geen idee, bij pensioen, maar dat kan ook nog niet.
2: Dank u wel.
0: Ja, het is dus even wachten voor deze vissers op die compensatie. Beloofd is al wel dat 13,5 miljoen wordt vrijgemaakt. Wanneer de vissers daar gebruik van kunnen maken, dat is nog niet bekend. Vissers die niet zijn uitgevaren, die hebben geen recht op die compensatie.

0: Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good. Het is 4:15. Laten we nog eens kijken naar het weer van vandaag en dan ook zeker de komende dagen. John Haviga, goedemiddag.
1: Hey Michiel, goedemiddag.
0: Toch wel overal grijs en regenachtig geworden, hè, vanmiddag.
1: Ja, grijs en ook wel af en toe even een opklaring. Maar de zon die had het toch wel regelmatig ook moeilijk. Die had veel bewolking om zich heen. En de stapelwolken waren er ook, inclusief de onstabiliteit. En dat zou er dus voor kunnen gaan zorgen dat we te maken gingen krijgen met diverse buien. En dat is op dit moment eigenlijk ook, as we speak, aan de gang. Best wel soms even een paar pittige buien waarbij er in korte tijd veel regen valt. En dat trekt op dit moment dus over de provincie heen. Buiten de provinciegrenzen in Emmeloord is er een waterhoos. Zeker een hele kleine, of beter gezegd, mini-tornado waargenomen. Dat geeft eigenlijk ook wel aan hoe groot die onstabiliteit is. Maar ook hoe koud dus in feite de luchtsoort is waar we ons in bevinden. Ja, en dan heb je eigenlijk ook wel vaker in augustus zie je dat ook wel. Dat bij de grote wateroppervlakte soms een waterhoosje of een soort van mini-tornado wordt waargenomen. En ook bij ons zou een enkele klap onweer niet uitgesloten kunnen zijn. Maar de kans dat dat nog gaat gebeuren is misschien niet heel groot meer. Want ik heb het tot nu toe nog niet gezien. Het is wat meer landinwaarts dat dat wel is gebeurd. Uiteindelijk is het zo dat deze buien nu doortrekken naar het oosten. En uiteindelijk de provincie vanavond zullen gaan verlaten. En dat betekent dan dat we eigenlijk wat rustiger weer gaan krijgen. Dan krijgen we ook nog een paar opklaringen en wat zonneschijn. Tot zonsondergang. En ook vannacht is het droog met opklaringen. Minimumtemperaturen van 8 tot 11 graden. Ja, Michiel, je zei al, je wilde even vooruitkijken naar de komende dagen.
0: Zeker, ja, graag.
1: Ja, want die zien er eigenlijk best wel goed uit. In ieder geval een stuk beter dan vandaag en dat afgelopen hemelvaartsweekend. Maar ook morgen hebben we te maken met een front en grijs weer. En hebben we ook regelmatig te maken met wat regen en motregen. De wind die doet er een flinke schep bovenop. Die wordt vrij krachtig, windkracht 5, soms windkracht 6. En daarbij zullen we ook morgen zien dat er niet heel veel ruimte is voor zon. Een enkele opklaring sluit ik zeker niet uit. Maar het wordt gewoon nog een beetje een wisselvallige dag met maximum temperaturen van 14 à 15 graden. Maar dan is woensdag de overgangsdag naar beter weer. We hebben nog te maken met een paar buien, maar ook al wat zon. En het wordt dan 17 graden. Maar het droge weer staat dan vanaf donderdag op het programma. Dan krijgen we vrij zonnig weer en dat wordt ook steeds warmer. Temperaturen gaan ruim boven de 20 graden stijgen. En vanaf vrijdag kunnen we een aantal dagen zomerse temperaturen verwachten. En dat betekent dat het kwik gaat stijgen tot boven de 25 graden.
0: Klinkt goed, John Haviga. Dankjewel.

0: Alex Warren en Fever Dream. In de haven van Rotterdam, daar gaan de overgebleven bemanningsleden van het cruiseschip Hondius in quarantaine. Ze zijn vanochtend aangekomen op het schip waar het Hantavirus uitbrak. Twee Nederlanders die mogen in thuisquarantaine. En de buitenlandse opvarenden die blijven in de haven, vertelt de GGD.
1: Voor de bemanningsleden die niet in Nederland wonen, daarvoor hebben we een soort staakcaravans neergezet. Kleine witte huisjes. En daar gaan zij gedurende de resterende periode verblijven van de quarantaineperiode. Dat is nog tot en met 17 juni, als alles goed gaat.
0: Een merendeel van de passagiers ging vorige week op Tenerife van boord. Drie mensen zijn overleden aan het Hantavirus, onder wie een Fries echtpaar. Een groep lokale partijen met pro in hun naam stapt vandaag naar de Raad van State. Ze maken bezwaar tegen de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA, Progressief Nederland, met als roepnaam pro. Pro Veenendaal is een van de partijen die bezwaar maakt, want zij vrezen geassocieerd te worden met de landelijke partij en dat het voor verwarring zorgt bij de kiezers.
2: Inwoners die weten niet meer, maar zijn die nou één of geen één? Het gebeurt nu al dat wij moeten uitleggen als Pro Veenendaal of een Pro Scherpenzeel dat je niet onderdeel bent van die landelijke partij. Maar er komt ook een hele nieuwe generatie kiezers die de komende jaren voor de eerste keer mogen stemmen, die niet beter weten dat Pro het oude GroenLinks Partij van de Arbeid is.
0: Ja, het is nog niet bekend wanneer de Raad van State met een uitspraak komt. En hou rekening met het volgende. Een planetoïde met een diameter zo lang als een basketbalveld komt vanavond dicht langs de aarde. Het raast op ongeveer 90.000 kilometer van onze planeet voorbij. Maar dat is slechts een kwart van de afstand tussen de aarde en de maan. Hij komt dus echt wel dichtbij, maar niet gevaarlijk dichtbij. De planetoïde met de naam 2026 JH2... voor de volksmond makkelijk te bespreken natuurlijk. Hij is dan weer te klein eigenlijk om met het blote oog te zien, maar wanneer hij de aarde het dichtst nadert, dan zou hij vanuit sommige delen van de wereld door een telescoop zichtbaar moeten zijn. Dat is ergens tussen 11 uur vanavond en middernacht. Dan is hij op het dichtste bij. Leer dan toch eventjes hier bij Omroep Zeeland. In Zeeland komt thuis. Dat is nieuws trouwens van buiten onze provincie. Zometeen weer terug naar dat Zeeuwse nieuws. En we reizen af. Onder andere af naar Aruba. Dat kwam er lekker uit. Hey, een steroïde.

0: zijn armen van de script. Arms open hier bij Omroep Zeeland. 16:30 is het. Doen wij zo meteen onze armen open voor onze Zeeuwen buiten het land. Jan Lamper ontvangen we met liefde vanuit Aruba. Hoe is het met hem? Wat speelt daar op het eiland? En is hij al miljonair geworden? Het antwoord krijgen we ongetwijfeld zo meteen. En Londen Klerk zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
3: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
4: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
1: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
6: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 16:30 en het Zeeuwse nieuws krijg je van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Bij de Zeeuwse politie is de afgelopen tijd meerdere keren aangifte gedaan tegen zogenoemde expose accounts. Dat zijn anonieme accounts op sociale media waar zeg sorry filmpjes worden gepost. Politiewoordvoerder Mireille Aalders.
8: Dat zijn filmpjes waarin kinderen sorry moeten zeggen voor iets. En dan moeten ze ook rare dingen doen, zoals voeten kussen of op hun knieën gaan. En anders, als ze dat niet doen, dan wordt er geweld tegen ze gebruikt.
7: Scholen in de gemeente Goes stuurden samen met de politie en de gemeente een brief naar ouders. Daarin doen ze de oproep om naar de politie te stappen als zoiets gebeurt. Er zijn de afgelopen tijd 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het verspreiden van zulke filmpjes. Ook loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar één zo'n expose-account. In een pand aan de Adriaan Koortelaan in Vlissingen is opnieuw een kamer gesloten omdat er drugs zijn gevonden. De sluiting duurt 3 maanden en geldt als maatregel om drugshandel tegen te gaan. In maart werd ook al een kamer gesloten in hetzelfde pand. Of de twee sluitingen verband met elkaar hebben is niet bekend. In Vlissingen is vanmiddag een fietser op de voorruit van een auto beland. Het ongeluk gebeurde rond 14:30 vanmiddag op de kruising van de Bloemenlaan en de President Rooseveltlaan. Het slachtoffer raakte gewond aan haar been. Ze is door ambulancepersoneel behandeld. Volgens HV Zeeland mocht de automobilist niet verder rijden. En dan het weer in Zeeland. Stapelwolken met afwisselend regen en af en toe zon. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Maar morgen ook een grijze dag met regen, krachtige wind en zo'n 15 graden. Na woensdag wordt het weer zonnig en droog. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer lees je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Lonneke, met 2 vertragingen gemeld op de weg. Eerste staat op de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zoom, 6 kilometer. Daar is zo'n 10 minuten je vertraging. En de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom voor Oud-Beijerland, daar 2 kilometer. Ook daar is je vertraging een kleine 10 minuten.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Ilse de Lange, Get It Right. We gaan naar Aruba, naar Zeeuw in het buitenland. Jan Lapper. Jan, goedemorgen voor jou.
1: Ja, goedemiddag voor jullie, Michiel.
0: Hoofdelven is het op dat altijd zonovergrote eiland. En die zon die kan al wat meer gaan schijnen als je de lokale loterij wint. Het gaat over de mini-mega plus, hè? Een enorme geldbedrag wat je daarmee kunt winnen, Jan.
1: Kunt winnen.
0: Maar
1: helaas niet gewonnen.
0: Wie heeft hem wel gewonnen? Is dat al bekendgemaakt?
1: Nee, dat is nog niet bekendgemaakt. Wel het kantoor waar het lotje verkocht is. Maar nog niet. Ik heb nog geen foto langs zien komen van de familie.
0: Okay,
1: maar die is eigenlijk tot twee keer toe is die dus gevallen. Maar die hadden dus geen mini-mega plus. Die hadden alleen maar een loodje van 5 florin. En ja, dan krijg je dus een heel klein bedrag.
0: Ah,
1: maar nu afgelopen vrijdag is het grote bedrag eraan uitgegaan.
0: Hoeveel heeft diegene ook alweer gewonnen?
1: Dat was 1,425.000 miljoen.
0: Ja. Het zomaar.
1: 4,25.
0: En ook al is die gulden, het zomaar op je rekening gestort worden, toch?
1: Ja, als dat er eventjes gestort wordt, is dat wel makkelijk.
0: Het is niet vervelend, absoluut niet.
1: Nee.
0: En daar hebben wij het ondertussen in Europa natuurlijk over dolfijnen die aanspoelen. Over de bultrug Timmy natuurlijk. Is het wel of niet Timmy? Nou, het leek wel Timmy te zijn, dat is allemaal hartstikke zielig. Op Aruba gebeurt het ook wel eens dat er iets aanspoelt.
1: Ja. Dat was afgelopen maandag. Toen was er eigenlijk een hele groep dolfijnen. Dat waren een stuk of 10. Die zaten voor de kust van Aruba. En dat heeft mogelijk te maken met de wind. Want is eigenlijk de laatste 2 weken hebben we hier heel veel wind. Normaal is het hier 4 à 5 uit het oosten. Maar deze weken is het eigenlijk oost. 6 tot 8.
0: Oh, dat is behoorlijk wat, toch?
1: Dat is behoorlijk wat.
0: Ja.
1: Kijk, aan de westkant merk je daar weinig van. Maar die beesten zijn dan waarschijnlijk op een of andere manier... ja, ook een beetje de weg kwijtgeraakt.
0: Nou, precies, een beetje richting Aruba geduwd. En nu zijn ze dus aangekomen op het strand dan. Of eentje.
1: Ja, die hebben we lagen een poos voor de strand te spatten. En 1 is er eigenlijk op het strand beland. En die hebben ze gered. En die wordt nou zijn we weer op krachten gebracht. En hij kan weer een beetje zelfstandig eten nu, zeggen ze.
0: Oké. Dus dan is maar de vraag wanneer die weer vrij wordt gelaten. Als het dan maar weer beter gaat dus.
1: Ja. En dan vinden ze dat ook net zo als ze in Nederland doen dat... Dat is meestal wel die zeehonden, nee, dat ze daarbij mogen zijn. Maar, ja. Of als ze dat bij die dolfijn doen, dat weet ik dan eigenlijk nog niet.
0: Nee, precies. Dat er zo'n lijkje open gaat en dat prachtige moment... Hè, dat hij over dat de strand paradeert richting het water terug, zoiets.
1: Ja. Maar dan had dat die dolfijn die hier gestrand is dan wel iets groter.
0: Oké, dus heb je een behoorlijke doos nodig waar die in kan. Ja, precies.
1: Ja.
0: Wat maak je verder mee op Aruba? Merk je al een beetje richting de zomervakantie dat het weer drukker begint te worden?
1: Nou, het is eigenlijk nog niet rustiger geweest. Het is nog steeds gewoon dagelijks overal druk. Dus doordat je zoveel appartementen krijgt en meerdere hotels. Het is gewoon steeds drukker.
0: Ja.
1: Ook in supermarkten.
0: Ja, ik zag afgelopen week volgens mij was er Bonaire of Aruba inderdaad ook foto's voorbij komen dat er enorme rijen staan in de supermarkt. Dat je dacht, wat is aan de hand? Maar het was gewoon een normale middag.
1: Ja, maar dat kijk, bedoel, ik weet nu ongeveer op welke dagen ik boodschappen moet gaan doen.
0: Ja.
1: Maar ga niet op een zaterdagmorgen of op een vrijdagmorgen. Want dan sta je gewoon, zijn we een half uur aan de kassa. Terwijl er 15 kassa's open zijn, hoor.
0: Ja, dat zegt ook wel wat, dat het wel erg druk is, inderdaad. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, de druk in ieder geval op Aruba dus daar met en dolfijnen en met een loterij. Nou ja, een beetje geld maakt ook niet altijd gelukkig, toch? En zo'n eiland is toch prachtig,
1: neem ik aan. Het eiland is mooi en we genieten nog steeds volop.
0: Nou, daarom, gelukkig. Jan Lamper, hij komt oorspronkelijk uit Ierseke, woont nu dus op Aruba, onze ziel in het buitenland. Dank voor dit moment, geniet ervan, fijne week.
1: Graag. Ja, graag gedaan. Groetjes.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

Elton John en de Rocket Man. Ja, praat dagelijks mee, hè, in Zegt u het maar over het nieuws van de dag. Daarin gaat het vandaag over expose-accounts. Scholen, politie en gemeenten die waarschuwen daarvoor, waarop jongeren dus online worden vernederd, mishandeld of onder druk gezet op zo'n expose-account. De politie die heeft 6 minderjarige verdachten aangehouden. Ze onderzoeken ook minimaal 1 zo'n account. Reageer op de volgende stelling. Een jongere die iemand filmt en vernedert, die verdient geen jeugdrechter, maar een gewone strafzaak. Wat denk jij daarover? Ben je het mee eens? Oneens? 90% is op ons WhatsApp-kanaal het eens met die stelling. Maar jouw mening die telt en is welkom. Zometeen om 5:30 in Zegt u het maar natuurlijk. Want wat moeten we nou doen eigenlijk tegen die expose-accounts? Die zeg-sorry-accounts waar we het over hebben. Jouw mening die is welkom. Bespreken we zometeen dan om 5:30 in Zegt u het maar.

0: Shepherd hoorde je. En Die Young. Dit is Omroep Zeeland. Voetbalclub Kloetingen. Zij zitten dit weekend de kroon op een geweldig seizoen. Een gelijkspel tegen Noordwijk. Dat was al eigenlijk voldoende om het kampioenschap binnen te slepen. En daardoor gaat Kloetingen voor het eerst in de tweede divisie voetballen. Trainer Rogier Veenstra die is architect van het succes. En hij kijkt met verslaggever Tom Druppers terug op dat bijzondere kampioenschap.
1: Daar is hij. Klaas van Hekken krijgt de kampioenschap uitgereikt.
2: Ik denk dat we een mooie mix hadden van eigenlijk hele hardwerkende spelers die steeds beter gingen voetballen. En hele goede voetballers die steeds harder gingen werken. Ik heb er echt gigantisch veel vertrouwen in dat wij vanavond kampioen zijn. 100%. Het uitgangspunt was volgens mij vrij snel duidelijk. Want de spelers wilden kampioen worden, dus dat is altijd de stip op de horizon geweest.
3: Heb je momenten gehad dit seizoen waarop je dacht van het glipt me uit de handen?
2: Ja, heel vaak. Heel vaak. En dan word je op zondagochtend wel eens wakker, dat je denkt van wij hebben helemaal geen kampioensploeg. Maar dan waren we soms 4-5 weken verder en dan hadden we weer 5 geweldige wedstrijden gespeeld. En dan draaide dat gevoel weer.
3: Ja, je zei op het podium na afloop dat het persoonlijk voor jou een rotjaar was, maar dat je je wel altijd thuis voelde bij de club. Kun je uitleggen waarom dat in zat?
2: Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb een hele lange relatie gehad en dat ging uit. En dan ben je in één keer alleen en dan vertrek je weer naar Zeeland. En ik heb altijd geroepen dat ik heel graag wilde, maar dan zit je hier ook alleen. Dus ik had veel aan familie en vrienden en niks meer dan dat. Alleen, ik denk dat iedereen dat wel heeft. Als je niet zo lekker in je vel zit, heb je ook niet altijd zin om te werken. Alleen ik merkte wel heel snel, nadat ik een paar dagen thuis was en weer voor het eerst naar de club ging, dat ik dacht, dit is wel gewoon op dit moment de plek waar ik weer kan lachen. Kan die via Teun terug, pats, naar jou? Moet hij erachter?
3: Heb je het gevoel dat je dit seizoen als trainer veel veranderd bent? Of misschien als mens?
2: Als mens zeker. Daar heb ik ook hard aan gewerkt. En dat was ook nodig. En ik denk dat ik daardoor misschien wel een iets betere trainer ben geworden. Ik wil het echt helemaal naar me toe trekken altijd. En dan bedoel ik over vaak trainen, hard trainen, veel van spelers eisen. En dat was een soort van mijn plannetje. En ik geloofde ook in mijn idee. En op een gegeven moment werd het idee van ons en misschien wel wat meer van de spelers nog. Als wij geen kampioen worden vandaag, ligt dat aan jullie. Het was voor mij heel fijn om heel erg te genieten, maar vooral de club Kloetingen te zien genieten.
0: Nou, Rogier Veenstra hoorde je, trainer van Kloetingen. Hij werd zaterdag kampioen met zijn elftal.

0: Billy Joel en Uptown Girl. Het is er bijna 5 uur. Je luistert naar Zeeland Komt Thuis met het eerste nieuws van deze maandag. We gaan straks zwemmen in Terneuzen. Voor dat zwemmen moet je je wel registreren. Tegenwoordig, hoe dat in elkaar zit, hoor je zo meteen. Spanning in Goes, niet vanwege de eindexamens. Ja, misschien ook wel. Maar ook vanwege het verkeersexamen wat daar vandaag plaatsvond. En een gezamenlijke brandbrief aan de ouders. Dat is een waarschuwing vanuit de politie, de gemeente en ook de gemeente Goes voor zeg sorry accounts. Wat zijn dat voor accounts eigenlijk? Hoe zit het precies in elkaar? Het antwoord krijg je zometeen na 5 uur. We praten erover verder. Om 6:30 in Zegt U Het Maar. Omroep
1: Zeeland. Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
3: 27 mei, demodag scootmobielen.
1: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur... en hij moet een schadevergoeding van €3.000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, het is 5 uur, Omroep Zeeland, met 3 vertragingen op dit moment, gemeld door de ANWB. Eerst op de A4 is dat, Antwerpen richting Rotterdam, voor Bergen op Zoom Zuid, 10 kilometer. Na een kwartier op dit moment de A16, Rotterdam richting Breda, voor Zwijndrecht 5 kilometer. Daar bijna 20 minuten, dat komt door een kapotte auto, en 3 rijstroken zijn daar afgesloten. En de laatste melding is de A58, Bergen op Zoom richting Breda, voor Breda West 6 kilometer. Daar is een vertraging iets meer dan 5 minuten.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
0: Kilometer, daar is een vertraging iets meer dan 5 minuten.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook die

0: verrassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
7: Dag Jaap.
8: Hi.
7: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
8: Klopt.
7: Zoals verschillende huishoudelijke apparaten. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
9: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
10: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
11: Zeeland. In een gezamenlijke brandbrief aan ouders waarschuwen alle scholen in de gemeente Goes over zeg sorry accounts. Ja, de politie en gemeente zijn er druk mee bezig. Wat zijn die anonieme accounts nou eigenlijk? Nou, jongeren worden daar vernederd en mishandeld. Meer daarover hoor je zo in Zeeland komt thuis. Wie de komende zomer wil gaan zwemmen in de buitenbanen van de gemeente Terneuzen moet zich eerst online registreren. Terwijl middelbare scholieren aan het zweten zijn voor de eindexamens was het in Goes spannend bij leerlingen van groep 7. Want zij deden vandaag het verkeersexamen. Spannend en meer daarover zometeen. Hele goede middag, 5 minuten over 5. De gemeente Goes, politie en scholen in de gemeente waarschuwen ouders voor zeg sorry video's. Filmpjes op social media waarin jongeren worden vernederd en soms worden mishandeld. Ze worden gedwongen om sorry te zeggen. Verslaggever Pindervisser die sprak met de politie.
12: Mireille Aalders, woordvoerder van de politie. Door alle middelbare scholen in de gemeente Goes is een waarschuwingsbrief rondgestuurd. Waarom eigenlijk?
13: Dat hebben we geïnitieerd samen met de gemeente Goes. Bij ons kwamen de laatste tijd steeds meer aangiftes binnen en steeds meer meldingen binnen van zogenaamde expose-accounts en zeg sorry filmpjes op de socials. En we wilden daar ouders voor waarschuwen en er hen op attenderen dat ze met hun kinderen in gesprek moeten gaan hierover. En nou ja, dat heeft zijn effect wel gehad, want jullie staan hier nu ook voor de deur.
12: Wat zijn die zeg sorry filmpjes precies?
13: Dat zijn filmpjes waarin kinderen sorry moeten zeggen voor iets. En dan moeten ze ook rare dingen doen, zoals voeten kussen of op hun knieën gaan. Of, en anders, als ze dat niet doen, dan wordt er geweld tegen ze gebruikt.
12: Ja, wat staat er nou precies in die waarschuwingsbrief?
13: In die waarschuwingsbrief staat eigenlijk de oproep om met je kind hierover in gesprek te gaan. En er staan wat tips in over hoe je dat gesprek moet aangaan. En er staat ook in waarom wij de waarschuwing uit hebben gedaan. Omdat we dat dus steeds vaker tegenkomen. We hebben op ieder basisteam zijn digitale wijkagenten. Die monitoren de social media onder andere. Alle open bronnen. En die zien dit soort filmpjes ook steeds vaker voorbij komen.
12: Hoe groot zijn jullie zorgen?
13: Nou, het is nogal zorgwekkend, want niet iedereen durft ook aangifte te doen. Dat is wel onze oproep trouwens. Hoewel we wel snappen dat het echt wel lastig is om daarover te praten.

0: praten met iemand als jij op zo'n filmpje staat. Maar we willen echt wel oproepen om iemand te zoeken, als jij het slachtoffer bent, iemand te zoeken die je vertrouwt en daar toch over te praten en dan toch naar ons toe te stappen. Want jij hoeft je niet te schamen als slachtoffer. De daders die zich doen, die moeten zich ernstig schamen over dit soort rare praktijken.
1: Wat voor tips zou uw ouders meegeven? Wat kunnen zij doen?
0: Met je kind in gesprek over dit soort filmpjes. Heb je dit soort filmpjes wel eens gezien? Komt het bij jou in de omgeving voor, in je vriendenkring? Wat vind je van die filmpjes? Wat wil je ertegen doen? Ben je zelf wel slachtoffer geworden? En je hoeft je niet te schamen als slachtoffer. Zij moeten zich schamen, de mensen die dit soort filmpjes maken en op internet zetten, want het is strafbaar.
2: Zij Mireille Aanders van de Politie Zeeland. Om 17:30 praten we over dit onderwerp verder in Zegt U Het Maar. Wie komende zomer wil zwemmen in de buitenbanen van de gemeente Terneuzen moet zich eerst registreren. De gemeente die voert deze maatregel in na eerdere overlast. Ik praat over verder met collega Katie van Essen. Katie, die overlast die plaatsvond, hoe zat dat ook alweer?
3: Ja, het is een probleem dat al meerdere zomers speelde in Zeeuws-Vlaamse zwembaden. Het ging meerdere keren fout met gebeld. En de gemeente besloot dat er nu echt wel iets moest gebeuren. Het was zelfs zo erg geworden dat personeel bodycams droeg. En uiteindelijk hebben ze gekozen voor deze optie, een registratie.
2: Ja, wat, hoe gaat dat in zijn werk, die registratie?
3: Nou, vandaag was het dus in Axel. En dan konden mensen eigenlijk in de rij gaan staan en moesten ze zich registreren. Met een pasfoto. Het abonnement hadden vaak mensen al. Alleen ja, nu moet er toch echt eventjes een fotootje van je gemaakt worden. Dat ze weten, ja, wie hebben we voor ons staan. Tassen worden ook gecontroleerd als het zwembad open gaat. En personeel heeft extra training gekregen. Ook zijn er beveiligers en er zijn draaihekken geplaatst. Dus eigenlijk voor een dagje zwemmen best wel een gedoe.
2: Ja, maar ik zit even naar buiten te kijken. Niet per se zwemweer vandaag.
3: Nee.
2: Toch was die registratie daar in Axel, hoe was dat?
3: Ja, het was inderdaad niet zo mooi weer. Dus het liep niet echt storm. Maar ik denk dat er zo'n 10 à 15 mensen zijn gekomen toen wij er waren. Ook wel met mensen met kinderen die daar ook natuurlijk een registratie voor moesten maken. En ik sprak een paar van die mensen.
4: Ik vind dat erg schandalig, vind ik dat. Maar ja, wat doe je eraan? Dus nu met die registratie, denk ik, al het wel zou helpen.
5: Ik was al voorbereid, want ik had erover gelezen. Dus ik wist dat ik geregistreerd werd. Dus we hopen dat het wat oplevert.
6: Ik vind het een heel gedoe voor een gewone zwemabonnement. Dus, ja, dat vind ik.
3: En waarom vindt u het een gedoe?
6: Ja, dat is toch niet zo bijzonder, een zwembad.
7: Het is jammer, hè, dat het zo moet. Maar ja, het is wel begrijpelijk naar alle incidenten die er geweest zijn de laatste jaren.
2: Nou, als je het zo hoort, Katie, mensen lijken niet heel erg enthousiast over die registratie.
3: Nou, die registratie, dat is natuurlijk niet fijn. Je moet op je maandagmiddag naar Axel toe, naar het zwembad, om die foto te laten maken. Maar wat ik wel hoorde is dat er wel tevredenheid is over dat het nu uiteindelijk veiliger wordt. Want een mevrouw gaf ook aan, ja, ik ben eigenlijk jaren niet meer geweest, omdat het niet meer prettig voelde. En nu met die registratie, ja, voel ik me toch weer senang erbij en ga ik weer. Dus ja, gewoon gemixte reacties.
2: En nu zijn die mensen in Axel, die zijn voorzien. Wat zijn dan de volgende stappen?
3: Nou, het gaat in meerdere gemeenten in Terneuzen, in meerdere plekken in Terneuzen plaatsvinden. In Zaamslag kon je al aanmelden. Vandaag dus in Axel. En later vandaag, deze week gaat ook Koewacht en Sas van Gent zijn dan aan de beurt. Dan moet je ook in de rij gaan staan om uiteindelijk je registratie helemaal af te maken.
2: Ja, en die registratie voordat je mag gaan zwemmen, is dat nou iets voor de lange termijn?
3: Helaas wel. Ze gaan kijken natuurlijk hoe dit loopt. Maar wethouder Van de Voorde die zei dat dit wel toch een blijvertje is. Okay. Op deze manier.
2: Moet je dus rekening mee houden in de gemeente Terneuzen als je gaat zwemmen de komende zomer. Katie van Essen, dank je wel.

0: Bruno Mars en Risky It All. Het is 5:15. Dit is Omroep Zeeland. En voor het weer gaan we nog even naar John Haviga. Want mooie weer, dat komt eraan, hè, John?
1: Ja, klopt. Er zijn natuurlijk de persberichten al over verspreid. En het nieuws is voor iedereen ook denk ik wel bereikt. Maar daar moeten we nog even op wachten. Want morgen hebben we echt eventjes een grijze, regenachtige dag. Waarbij er niet veel of nauwelijks zon zal zijn. De wind die doet er ook een flinke schep bovenop. Die wordt vrij krachtig tot krachtig uit het zuiden. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Dus ook morgen kunnen we echt nog wel de jas en misschien zelfs de trui ook bij de hand houden. Met een paraplu erbij. Want het is gewoon nog een wisselvallige dag. Woensdag wordt dan wel de overgangsdag en de opmaat richting een veel beter einde van de week. 17 graden wordt het woensdag met een aantal buien. Op donderdag heb ik dan wel het droge weer staan. En ook op vrijdag zien we vrij zonnig weer. En meteen gaat die temperatuur daarvan profiteren. Want de wind die draait naar het zuidoosten tot zuiden. En dan kunnen we echt heel snel ruim boven de 20 graden uit gaan komen. Ik heb op vrijdag een verwachting van maximum temperaturen van 25 of 26 graden.
0: Kijk, dat klinkt goed, John Haviga, dankjewel. Even op de weg kijken, er zijn 4 vertragingen gemeld door de ANWB in onze regio, beginnend op de A4. Antwerpen richting Rotterdam voor Hogeheide, 5 kilometer, daar zo'n 10 minuten. De A16, Rotterdam richting Breda voor Zwijndrecht, 6 kilometer, daar bijna 20 minuten vertraging. Dan de A58, Bergen op Zoom richting Breda voor Breda-West. 6 kilometer, daar 6 minuten. En de N57, Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 4 kilometer, daar 5 minuten optellen bij je reistijd. Even terug naar de Zeeuwse Kamer van vandaag. Daar ging het over het volgende. Het komt net zo vaak voor als MS, maar is veel onbekender. FNS, functionele neurologische stoornis. Mensen met FNS die hebben problemen met zien, horen, praten en of bewegen. Jamila Snitselaar uit Burghaamstede, die is 20 en heeft FNS. Ze voelt zich vaak onbegrepen en doet daarom haar verhaal vanuit het ziektebed.
2: Ik heb een aandoening genaamd FNS. En dat staat voor een functionele neurologische stoornis. Dat is iets wat ik al vanaf mijn 10e heb. Maar wat er al nu 3 keer voor heeft gezorgd, dat ik in een soort kastplantjes staat kwam. Ik moet wel zeggen dat dit de ergste is. Het is nu vanaf 2 weken aan de gang. En sinds 2 weken staat mijn hoofd naar achteren in een dwangstand. Dus zou je mij rechtop neerzetten, dan ligt mijn hoofd op mijn rug. Mijn handen en mijn armen en benen zijn verkrampt. En daarom heb ik de washandjes in mijn handen zitten, zodat mijn vingers niet in mijn handen komen te staan. Of mijn nagels niet in mijn handen komen te staan. Dat wat uit mijn neus loopt, dat is zonnevoeding. Want sinds deze 2 weken kan ik niet meer slikken door de FNS. Of moeilijker slikken. Ik kan gelukkig sinds de zon heb ik weer een slikreflex. Maar speeksel slikken lukt. Iets meer dan dat lukt niet meer. En ja, daar zijn we hard op aan het trainen, maar dat is nog een hele grote uitdaging. En ja, wat u net zei, dat zwarte is de kinbel. Dat heeft een rood knopje en dat is een heel gevoelig knopje. Dus mochten we daar per ongeluk tegenaan tikken, dan komt de verpleging naar binnen. En dat is mijn enige manier om verpleging te kunnen waarschuwen als er iets is. Omdat ik een paar millimeter met mijn hoofd kan bewegen om die kinbel aan te drukken. Want mijn handen bewegen om op de bel te drukken lukt niet meer.
3: Je bent eigenlijk verkrampt, zo moet ik het zien.
2: Ja, ik ben volledig verkrampt, ja. Ja.
3: En je hebt het dus over FNS. En ik heb jou van tevoren gesproken, toen zei je dat komt net zo vaak voor als MS, alleen weten de mensen het niet.
2: Klopt. Het is een aandoening waar heel weinig over bekend is.
3: Het is eigenlijk onbekend, maar het komt niet heel weinig voor.
2: Precies, het komt 85.000 keer voor in Nederland. Dat is echt heel erg veel, dat is een fors aantal. 15% van de mensen die op de afdeling neurologie aankomen, die krijgen deze diagnose. Maar alsnog is er heel erg weinig over bekend, omdat er ook heel erg weinig aan gedaan kan worden. Dus als je de diagnose krijgt, is het niet dat je met een pilletje dat het opgelost wordt. Of dat je dat voor iedereen een standaard therapie klaar wordt gezet en dat je die kan volgen en dat je er dan van af bent. Of je hebt ook geen prognose eigenlijk. FNS is zeer willekeurig en kan het ene dag heel slecht zijn, de andere dag wat beter. En het Ja, het is eigenlijk, je weet eigenlijk niet zo goed waar je aan toe bent. Al weten we wel dat 20% van de mensen die de aandoeningen heeft, die herstelt. En 80% is het chronisch. Onder de chronische mensen kan je denken aan mensen zoals ik, die zwaar invalide zijn, soms ook blijven. Waar het elke keer terug blijft komen, waar het soms wat afneemt. Maar die, ook mensen die altijd last zullen krijgen van FNS-symptomen. Dus het is een hele venijnige aandoening, waar ook heel veel onbegrip en taboe en stigma op ligt.
0: En juist daarom wil ze haar verhaal delen. Deed ze eerder vandaag in de Zeeuwse Kamer. Je vindt daar meer over op onze site en ook in de app. En Jamila die hoopt op 4 juli mee te kunnen doen aan de Sunset Walk. Het is een rolstoelwandeling om op die manier geld op te halen voor onderzoek naar FNS.

0: Queen en Killer Queen. Het was vandaag een spannende dag voor basisschoolleerlingen uit de gemeente Goes. Ze legden namelijk het praktische verkeersexamen af. En verslaggever Laurent Jumlet, die was erbij.
1: Hoe voel jij je een beetje als je straks verkeersexamen moet gaan doen?
2: Ik vind het een beetje spannend, maar het is ook wel leuk.
3: Zenuwachtig.
4: Ja, een beetje gespannen en ik hoop dat ik het haal.
5: Ik heb er gewoon geen zin in.
1: Je hebt er geen zin in?
5: Nee.
1: Hoezo niet?
5: Omdat het stom is.
1: Hoezo is het dan stom?
5: Ik ben bang dat ik een bordje mis of zo, dat je dan via de verkeerde weg gaat.
1: Hoe heb jij je voorbereid vandaag?
4: Gewoon in jezelf geloven en gewoon doen.
6: 3, 2, 1,
7: mijn naam is Tan Mulblok en ik ben op dit moment wethouder verkeer hier in gemeente Goes.
1: Er staan hier zo'n 40 kinderen in fel oranje hesjes in tweetallen. Wat is nou eigenlijk het belangrijkste dat jullie ze willen bijbrengen?
7: Het belangrijkste voor ons is dat ze inderdaad oog krijgen voor de gevaarlijke punten die er in Goes zijn als het gaat om verkeer. Dit zijn kinderen die als het goed is vanaf volgend jaar of onder het jaar erop naar Goes moeten naar het voortgezet onderwijs. Nou, we weten allemaal dat er in Goes best veel plaatsen zijn waarbij autoverkeer en fietsverkeer elkaar gaan treffen. Nou, hierdoor gaan ze al in ieder geval oefenen en hebben ze aandacht voor die verkeerssituaties. Dat is het belangrijkste.
1: Wat zien jullie nu vaak bij de kinderen zelf eigenlijk misgaan op de fiets?
7: Nou, je ziet inderdaad kinderen natuurlijk vrij ontspannen op de fiets zitten. Je ziet kinderen met die prachtige witte dopjes van oordopjes van Apple in zitten. Dus het aandacht voor het verkeer aan zich. Ze hebben vaak aandacht voor elkaar in plaats van voor het andere autoverkeer wat er is. Dus dat zie je al. Gebruik maken van de stoep in plaats van de straat. Ja, dat soort zaken zien we wel.
8: Ik ben Tim Joosen. Ik ben leerkracht van de bovenbouw, groep 7 op de Holtkampschool in Goes.
1: Hoe is het nu eigenlijk voor u als u ze zo allemaal ziet staan?
8: Nou, het is natuurlijk een soort traditie. Het is echt iets wat bij eindgroep 7 hoort. En ze vinden het natuurlijk gewoon hartstikke spannend.
1: En hoe heeft u nu met de kinderen voorbereid?
8: Nou, ik heb met de kinderen... Het verkeersexamen staat uit twee delen. Je hebt het theoretisch verkeersexamen. Eigenlijk een grote landelijke toets. Die hebben we gemaakt, dus veel geoefend. En toen de route bekend werd en de datum... zijn we ons gaan voorbereiden op het praktisch verkeersexamen. Ik heb zelf in een aantal dagdelen heb ik met kinderen in kleine groepjes de route een keer gefietst. Dat ze toch de route herkennen, want de route gaat vooral ook buiten de wijk waar onze school staat. En daarna ook de kinderen gestimuleerd om thuis met de route in de hand. Bijvoorbeeld de afgelopen week veel vrije dagen, toch eens te oefenen. En ja, de ene heeft dat wel gedaan, de andere niet. Dus sommigen kunnen de route dromen en sommigen staan nu met klamme handjes. Ja.
1: Jij hebt net het verkeersexamen gehad. Hoe was dat?
9: Dat was erg leuk.
1: Ja?
9: Ja. Ik had er heel veel zin in en.
1: Hoe ging het verkeersexamen nou voor jouw gevoel?
9: Ik denk dat het wel best wel goed ging.
0: Ja, maar blijft nog wel eventjes spannend. Over een paar weken dan krijgen de leerlingen de uitslag van dat verkeersexamen in Goes.

0: Olivia Dienen, So Easy to Fall in Love. Het is bijna 6:30. Zometeen tijd voor een nieuwe Zichtwit, maar Lonneke de Klerk, die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
4: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En dat Zeeuwse nieuws krijg je van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Bij de Zeeuwse politie is de afgelopen tijd meerdere keren aangifte gedaan tegen zogenoemde expose accounts. Dat zijn anonieme accounts op sociale media waar zeg sorry filmpjes worden gepost. Politiewoordvoerder Mireille Aalders.
7: Dat zijn filmpjes waarin kinderen sorry moeten zeggen voor iets. En dan moeten ze ook rare dingen doen, zoals voeten kussen of op hun knieën gaan. Als ze dat niet doen, dan wordt er geweld tegen ze gebruikt.
6: Er zijn in Zeeland al 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het verspreiden van zulke filmpjes. Ook loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar 1 zo'n account. Godfried Roemeratu uit Oost-Soeburg gaat komende zomer met Curaçao naar het WK voetbal. De middenvelder van RKC is door bondscoach Dick Advocaat opgenomen in de definitieve selectie. Het is meer dan 30 jaar geleden dat er een Zeeuw actief was op het WK. In 1994 zaten Danny Blind uit Oost-Soeburg en Peter van Vossen uit Zierikzee bij de selectie van Oranje. Het is nog even afwachten of Roemeratu de enige Zeeuw is die dit WK meedoet. Volgende week woensdag maakt Ronald Koeman bekend of Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden in de selectie van Oranje zit. En Turnschool Zeeland mag voorlopig gebruik blijven maken van de accommodatie aan de Dreestraat in Vlissingen. Het oude ROC-gebouw staat op de nominatie om gesloopt te worden. De turnschool maakte zich grote zorgen omdat er nog geen nieuwe locatie is gevonden. De club wil graag in gesprek met de gemeente over een alternatieve plek. Zo wordt gekeken naar de mogelijkheden in Sporthal Weijenvliet. En dan het weer. In Zeeland er zijn nog wat buien, maar vanavond is het droog en komt de zon nog even tevoorschijn. Vannacht blijft het rustig met minimaal 8 graden. Morgen regenachtig weer met een krachtige wind en een graad of 15. Ook woensdag nog wat kans op buien. Daarna wordt het droog en zonniger. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer lees je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Lonneke. En op de weg kijkend naar 4 vertragingen op dit moment. De N256, Goes richting Zierikzee voor de afrit Wolfertsdijk. 2 kilometer file, daar is je vertraging bijna 10 minuten. Ook sta je stil op de A4, Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide. 5 kilometer, daar 6 minuten. De A16, Rotterdam richting Breda voor Dordrecht Centrum. 16 kilometer en ruim 20 minuten. En de A58, dat is de laatste voor dit moment. Breda richting Bergen op Zoom. Voor Heerde, 4 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 5 minuten.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
0: Zeeland. Een hele goede middag. Tijd voor Zegt u het maar. Binnen nu in een paar minuten gaan we van start over het volgende onderwerp. Expose accounts. Ja, want scholen, de politie en dus ook de gemeente in Goes die waarschuwt daarvoor. Jongeren die zetten daar online content op waar andere jongeren in worden vernederd, mishandeld of onder druk worden gezet. Nou, de politie is er druk mee bezig. 6 minderjarige verdachten die zijn al aangehouden en er wordt minimaal 1 zo'n account onderzocht. Maar wat vind jij van die accounts? Misschien hoor je het wel in je omgeving dat er zulke dingen online spelen. Een jongere die iemand filmt en vernedert, die verdient geen jeugdrechter, maar een gewone strafzaak. Wat is jouw mening daarover? Over die stelling en sowieso jouw mening over die expose accounts. Laat die mening achter door te bellen 0118-499-999. Ik heb je een paar minuten om over die stelling en dat onderwerp na te denken. En dan praten we er zo over verder. Natuurlijk in Zegt u het maar.

0: 40 en All Things Under the Sun. Goedemiddag, dit is Omroep Zeeland, waar we van start gaan met Zegt u het maar. Het gaat vandaag over exposed accounts. Laten we maar misschien om te beginnen, beginnen bij de uitleg van de politie. Wat dat voor soort accounts zijn. Want ze hebben het dan over zogenaamde zeg sorry video's. Maar wat zijn dat voor video's die daar dan op staan op die accounts?
1: Dat zijn filmpjes waarin kinderen sorry moeten zeggen voor iets. En dan moeten ze ook rare dingen doen. Zoals voeten kussen of op hun knieën gaan. En anders, als ze dat niet doen, dan wordt er geweld tegen ze gebruikt.
0: Het is opmerkelijk hoe dat eraan toe gaat. Nu is er dus een brief gestuurd. En Mireille Aalders van de politie die vertelt waarom die brief nou eigenlijk verstuurd is.
1: Dat hebben we geïnitieerd samen met de gemeente Goes. Bij ons kwamen de laatste tijd steeds meer aangiftes binnen en steeds meer meldingen binnen van zogenaamde expose accounts en zeg sorry filmpjes op de socials. En we wilden daar ouders voor waarschuwen en er hen op attenderen dat ze met hun kinderen in gesprek moeten gaan hierover. En nou ja, dat heeft zijn effect wel gehad, want jullie staan hier nu ook voor de deur.
0: Ja, daar waren wij dus eerder vandaag. Maar goed, wat is je mening daarover? Ik ben heel erg benieuwd, want een jongere die dus iemand filmt en vernedert, die verdient dan geen jeugdrechter, maar een gewone strafzaak. Wat is jouw mening daarover? Laat die vooral achter. 0118 499 999.

Je kunt uiteraard bellen over dat onderwerp. Appen mag ook. Ik hoop je zo te spreken in. Zegt u het maar. Wachten wij eventjes op die eerste beller. Ondertussen muziek van Boss Keks. What can I say?

0: Boskax en What Can I Say? Dit is Omroep Zeeland. Je luistert naar Zegt U Het Maar, waar we het vandaag hebben over zogenaamde expose-accounts. Jongeren worden erop vernederd, mishandeld en er wordt dan ook gedreigd om dingen te delen van die persoon. Hoe denk jij daarover? Moeten dan diegenen die dat soort filmpjes maakt en andere mensen vernedert, moeten zij dan niet een gewone strafzaak hebben in plaats van naar de jeugdrechter gestuurd worden? Jouw mening die is daarover welkom. We gaan naar Vlissingen, Kees van der Welen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, ik wil eigenlijk beginnen bij de oorzaak. Dat is toch een totaal verlies in Nederland, of achteruitgang, zo moet ik het eigenlijk zeggen, van de normen en waarden bij ons. Kijk, dat gebeurt op al die mobiele telefoontjes. Iedereen heeft zo'n ding. En ik heb toch niet de indruk dat ouders op hun kinderen letten, wat ze er allemaal meedoen, opdoen enzovoort. Deze manier om nog jongere kinderen, ja, ik vind eigenlijk uitbuiten, pesten. Dat zou veel en veel strenger gestraft moeten worden. Maar dat is ook weer een verlaging van normen en waarden. Onze totale rechtspraak stelt weinig of niks voor. Het gaat allemaal buitengewoon langzaam. Mm-hmm. En als er dan een keer een strafje uitgedaan... Ik las er vanmiddag gewoon eventjes in de krant iemand die een ander met een paintballgeweer beschoten had, ja, krijgt 33 dagen, waarvan 30 voorwaardelijk. En 3 dagen heeft hij dan waarschijnlijk op politiebureau vastgezeten.
0: Nou, dus die straffen liggen al veel te laag.
1: Dat geldt voor zulke soort dingen, denk ik, straks ook. Dan gaan daar een kinderrechter. Misschien begint die rechter zelfs nog te janken voordat hij een straf uitstreekt. Ik vind dat het naar de strafrechter moet en ik zou liever hebben dat ze rechten in Afghanistan, dan weet je zeker dat ze straf krijgen.
0: Om even terug te gaan naar die ouders, hè, waarvan u zegt, die hebben geen idee.
1: Geen toezicht.
0: Moeten die dan vaker meekijken op de telefoon, tuurlijk, bijvoorbeeld?
1: Ja, en gelijk een knal van zijn kop als het verkeerd is.
0: Ja. Maar wie is er nou dan aan zit in dit probleem? Zijn het de ouders, de school, de politie?
1: Totale normen en waardebestand in ons land is gruwelijk achteruit gegaan. Hoe dat allemaal komt, ja, kijk maar gewoon rondom je in Nederland. Wat mag er allemaal? En wat zijn de straffen er tegen? Ik denk dat het voor bepaalde dingen bepalend zijn. Ik las ook zo wat simpel iets dat een vrouw zo van de jarenlang goud van alle oude mensen afgepikt heeft, dat om heeft laten smelten en alles bij elkaar voor zo'n 60.000 euro eraan verdiend heeft.
0: Ja,
1: ik vind zo'n wijf moet gewoon 10 jaar erbij zijn.
0: Maar die normen en waarden zou je toch zeggen, dat begint thuis. Dus dan ligt
1: dat
0: het toch
1: thuis,
0: bij de ouders.
1: Dat thuis.
0: Ja. En die platforms waar dit op gedeeld kan worden.
1: En dat begint, en wat er ook ontzettend belangrijk is, hoe is het op school? En dat begint dus op de kleuterschool, of tegenwoordig zeggen we dan groep 1 tot en met 8, de basisschool.
0: Ja.
1: Ik heb het altijd over de kleuterschool en de lagere, ook strenger.
0: Oké, ook daar dus strenger.
1: Ik hoor nooit meer, ook van mijn kleinkinders niet, dat ze school moeten blijven. Dat ze 500 regels moeten schrijven. Ik zou eerlijk zeggen, ik heb dat moeten doen.
0: Hoe oud zijn uw kleinkinderen? Als ik mag vragen.
1: Ik kreeg wel een pak op mijn sodemieter thuis. Ja. Ik heb ook diverse keren op het bureau van de politie schoon moeten maken. En dat herinner ik me nog levendig.
0: Want hoe oud zijn uw kleinkinderen, als ik mag vragen?
1: Mijn jongste kleinkind is inmiddels 17.
0: Oké, 17. Maar bent u dan niet bang dat ook die hiermee te maken krijgen?
1: Ja, die heeft er zeker mee te maken. Ik heb dat wel eens aan gevraagd. Ja, dus ze zei, dan kan je gewoon zien, opa. Goh, je klikt even dit en dat aan en dan... Die gasten zijn met die dingen bijna... dat is hun partner bijna.
0: Ja, maar het ligt dan ook niet misschien...
1: De stad op de fiets. Een heleboel van die lui zitten al toch al onnozel op zo'n ding te staren. Doe niet anders, hele dag.
0: Maar ligt dan ook niet ergens een taak bij die platforms waar dit dan heel makkelijk op te zien is?
1: Ja.
0: Oké, maar thuis beginnen dus met die normen en waarden.
1: Daar moeten we op letten. Wat is allemaal mogelijk om uit te zenden? Daar moet ook veel beter op gelet worden door de overheid.
0: Ja, oké, maar begint dus thuis met die normen en die waarden.
1: Daar begint het mee.
0: Oké, duidelijk. Kees van der Welen, dank voor bellen.
1: Oké,
0: en een fijne avond.
1: Doei.
0: Dag. Dat is Kees van der Welen. Eens eventjes kijken. Wat komt er nog meer binnen via de app? Waarvoor dank om te reageren. Eens even kijken. Johnny die zegt de leeftijdsgrens van minderjarigen die moet naar 12 tot 14 jaar voor het strafrecht. Want het wordt steeds gekker eigenlijk wat er gebeurt. Marco die zegt keihard aanpakken. Jan die zegt het is eigenlijk gewoon een moderne manier van het ouderwetse pesten. Wat er nou gebeurt online, hè? Op dus die zogenoemde expose-accounts. Ja, jongeren die worden daar online vernederd, mishandeld, onder druk gezet. De politie die is er dan wel mee bezig. Hè. 6 minderjarige verdachten zijn er in Zeeland al aangehouden en ze onderzoeken minimaal 1 account. Maar de stelling waar Kees van der Welen zojuist ook al op reageert: jongeren die iemand filmt en vernedert, die verdient geen jeugdrechter, maar een gewone strafzaak. Hoe denk jij daarover? Jouw mening die is uiteraard welkom. Eens even kijken. Lia die zegt nog, de meeste kinderen die zijn meer naar school en de BSO. Maar wie voedt ze dan op? Ja, dan zou je zeggen, daar ligt dan ook al een stukje daarvan natuurlijk. Goed, jouw mening die is welkom. Hoop je zo te spreken. Inzicht u het maar.

0: Borselen, goedemiddag, met wie spreek ik?
1: Met Van Batenhoven.
0: Goedemiddag, zegt u het maar.
1: Goedemiddag. Ja, u hebt het over normen en waarden.
0: Ja.
1: En over ouders. Maar waar zijn die ouders?
0: Zijn die dan te weinig thuis, volgens u?
1: Die zijn niet thuis, toch?
0: Het is een reactie die vaker binnenkomt, inderdaad. Die ouders die dan allebei moeten werken, inderdaad. Dat de kinderen maar bij de buitenschoolse opvang worden gezet.
1: Ja. En door wie worden die opgevoed? Ik hoor zelfs van een vriend van me die dus zijn zoontje van 8 thuis komt en die zegt: papa, ze hebben een K-test gedaan op school en ik ben K. Kijk, ze kunnen ze niet leren lezen, ze kunnen ze niet leren schrijven,
0: mm-hmm.
1: Ze kunnen ze niet leren rekenen op school. Hè, want dan lopen ze meters mee achter overal. Maar al die flauwekul, die kunnen ze wel in die kindertjes proppen. Ze moeten de school eens helemaal schoonvegen. Nou, en de rechtspraak, wat dan mee van de Welak zijn mooi, dat is gewoon een lachertje natuurlijk. Want dat hele justitie gebeuren, dat is corrupt tot op een bot. Dus wat ga je daaraan veranderen? Dat is gewoon een zwaar bewaakt kasteel waar je nooit van zijn leven in binnenkomt.
0: Heeft u zelf kinderen of kleinkinderen dan in deze leeftijd ook?
1: 8 kleinkinderen, noem maar op. Ik ben ook al bijna 77, hoor. Dus ik zie wat er gebeurt. En gelukkig zijn mijn kleindochters zo dat de kinderen gewoon, als ze thuis komen, dat moeder thuis is. Want dat is toch, dat hoort toch zo?
0: Ja, en dan kunnen zij dus inderdaad die normen en waarden die Kees van der Welen net zegt bijvoorbeeld, kunnen die bijbrengen, maar dus ook dat meekijken op die telefoon bijvoorbeeld, wat er nou precies speelt.
1: Ja, goed, ze hebben nog een telefoon, want de moeders die zijn ook behoorlijk streng vanwege dat.
0: Mm.
1: Dus leg het niet bij een ander. Kijk, de ouders zijn er niet en ze moeten werken, omdat waarom zijn de huizen zo duur? Omdat die twee werkende mensen die prijzen gigantisch opgedreven hebben. Als jij een auto gaat kopen die 12.000 euro kost,
0: mm-hmm.
1: Dan zeg je toch niet tegen die verkoper: nou, ik geef hem 14.
0: Nee, dat denk ik niet. Nee.
1: Nee, maar dat doen ze met huizen wel. En dat komt omdat ze allebei werken. En de kinderen, die worden door niemand opgevoed.
0: Oké, maar laten we even teruggaan naar die accounts. Wie zijn er nu aan zit? Want dat vroeg ik ook net aan Kees van der Welen. Moeten ouders dit gaan doen? De school, de politie?
1: Het hele systeem is een zachte aanpak. Kijk, ik ben wel eens van de Amerschool thuis gekomen met een hele rode wang. Dus mijn moeder zei: god, wat is daar gebeurd? Ja. Meneer die heeft een klap gegeven.
0: Ja.
1: En ze zei: had je niet? Ik zei: ja, die had ik verdiend. En dan gaan we naar boven. Want als je vader thuis komt, dan krijgen we er nog een. En als dat nu gebeurt,
0: mm-hmm.
1: Dan gaat papa de cirkel naar school. Want dan is de leraar het haasje.
0: Ja, ja. Is dat dan ook niet de tijd dat er gewoon heel veel veranderd is?
1: Ja, de tijd natuurlijk. Want alles mag.
0: Ja, dan mag te veel dan dus.
1: Tuurlijk, kinderen, ze weten toch niet meer wat nee is.
0: Nee,
1: ze nemen het gewoon niet aan als de vader nee of de moeder nee zegt. Dan weten ze zeker dat het toch ja wordt. Want dan jennen ze die ouders wel zo. Dat ze, ja.
0: Hey, en als we dan even naar die stelling kijken tot slot. Een jongere die iemand filmt en vernedert, die verdient geen jeugdrechter, maar een gewone strafzaak. Hoe denkt u daarover?
1: Ja, maar je weet toch ook hoe de rechtszaken zijn in Nederland. Dat is toch gewoon belachelijk. Wat is dat nou? Wat zit er achter die tafel, joh? Dat is ook zo'n halve natnek. Dat schiet echt niet op, hoor.
0: Maar de politie bijvoorbeeld, die dan 6 minderjarige verdachten heeft aangehouden vanwege dat soort accounts en dat er één account wordt onderzocht. Daar ziet u dan weinig in, wat daar gebeurt.
1: Nee, je moet ook heel erg voorzichtig zijn met de politie te veel macht te geven. Want dan gaan er ook hele vreemde dingen gebeuren. Dat hebben we in het verleden ook al gezien. Als je ze een klein beetje de losse hand geeft, dan gaan ze ook tekeer als beesten. Dus
0: oké, maar dus net wat Kees van der Welen dus eigenlijk zegt, hey, weer terug naar die basis, naar de opvoeding. En vanuit daar dan doorwerken eigenlijk.
1: En de school ook. De school is de grootste tijd. Zitten kinderen op de scholen en daar moeten ze om te beginnen al leren wat respect is. Dat hebben ze ook niet meer. Niet voor een oma, niet voor een beest. niet voor de vader en moeder, want je ziet ze gewoon de moeder in de winkel schoppen, heb ik gezien. Ik denk, nou, als er een van mij met me zou schoppen, nou, die deed het echt de tweede keer niet meer, hoor.
0: Oké, maar dat respect dus inderdaad, dat thuis verdienen, maar ook op de school, dan moet dat er zijn. Meneer Van Tatenhoven, dank eventjes voor bellen, daar zegt u maar.
1: Oké.
0: En een fijne avond.
1: Dankjewel.
0: Nog even kijken naar de app, die ook nog even terug gaat naar Kees van der Wela. Hij heeft het gelijk over die normen en waarden, wordt hier gezegd. In dit geval geldt dan wel, wanneer één vinger naar anderen wijst, wijzen er ook drie naar jezelf. Of verbetert de wereld. Het begint uiteindelijk bij jezelf. Oké, dat is een mooie eindconclusie, denk ik, zo richting dat einde van Zegt u het maar over expose-accounts. Daar zijn we ongetwijfeld niet over uitgepraat, maar nu wel in Zegt u het maar. Morgen een nieuwe editie, dan kun je om 17:30 weer je mening geven over een ander onderwerp. Hoop je dan te spreken. En zometeen na zessen nog veel meer in Zeeland komt thuis. Natuurlijk het windorgel.

0: kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
1: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
2: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
3: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
4: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
5: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
6: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond de FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen

0: In twee supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, 6 uur geweest. 1 vertraging is er nog gemeld door de ANWB. Dat is op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knoop het Klaverpolder een file van 7 kilometer. Je vertraging is er iets meer dan 10 minuten.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
4: Leon Kozijnen.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
7: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
6: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
7: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
6: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
7: Hoppa!
8: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeus Online. Check snel zeusonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
14: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
15: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
16: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
1: En het is maandagavond, betekent natuurlijk tijd voor het windorgel. Marcel van der Dries die neemt het laatste Zeeuwse muzieknieuws met je door. John Haviga die weet dat temperaturen boven de 25 graden aanstaande zijn. Kijk ook even naar nieuws buiten onze provincie, want je kunt vanavond naar buiten kijken. En dan zie je heel misschien, dan wel met zo'n telescoop zeg maar, planetoïden voorbij komen. Slechts een kwart van de afstand tussen de aarde en de maan komt die voorbij. Het complex verhaal krijgt het zometeen volledig aan je uit. En Jessica van Belsen, die is de ziel van de dag. Want de Vitaly Club in Goes, die bestaat 1 jaar. Dat wordt gevierd. En daar zometeen meer over in Zeeland komt thuis. Je maandagavond die is begonnen. En muziek hoor je van Maal Smit.

0: Smit hoorde je een Stay If You Wanna Dance. Ik hoor hem in de verte al, Marcel van der Driest. Het Windorgel met het laatste Zeeuwse muzieknieuws.
1: Niels Korshuizen sorteert voor op de zomer. Vos is een echte band geworden. En Frank Live is op weg naar Renesse. De zanger met het bronzen stemgeluid, Niels Korshuizen, die weet wel hoe je een feestje moet bouwen. Met het lied Marilou, dat was zijn debuutsingle in 2020, gaat de voormalige DJ uit Goes richting de 10 miljoen streams. Inmiddels heeft hij een aantal singles gemaakt, meestal met zijn vaste producer D-Pep. En zijn allernieuwste heet Gitana. En daarmee lijkt hij volop voor te sorteren op de zomer. Het is warm, energiek en aanstekend.

0: De band Vos startte als een solo-project van zanger en toetsenist René Geelhoed. En nu, enkele jaren verder, is het uitgegroeid tot een echte band, bestaande uit twee heren en twee dames. Vos heeft deze maand een clubtour afgerond, maar er zijn alweer meer plannen. In het najaar verzorgt Vos het voorprogramma van de band The Scene, met invalzanger Siep van der Ploeg. Ondertussen werkt Vos door aan een nieuw album, waarvan deze week een eerste voorproefje verscheen. Magical Mystery, tussen haakjes, alsof ze alles weet. En inderdaad is die titel een beetje geïnspireerd door de Beatles.
1: Ik heb al heel veel geleerd van de Beatles. Heel veel naar geluisterd. Verder is het Nederlandstalig, dus daar heb ik verder niet zoveel mee te maken.

Twee jaar terug scoorde zanger Frank Live nog een top 10 notering in de Zeeuwse top 40 met Mooi Zeeland. Zanger Frank Polak uit Bruinisse heeft nu een nieuwe single uitgebracht. Met aanstekelijk enthousiasme zingt hij dit keer niet over onze provincie als geheel, maar over zijn geliefde Renesse, waar hij vaak op het podium te vinden is. Ik kom eraan, Renesse, zo heet het. En ook met dit lied doet hij zijn bijnaam de stem van Zeeuwse gezelligheid eer aan. Een vrolijk zomerslied waar de liefde voor Renesse van afspat.

0: Blijf die muziek uit Zeeland volgen in deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 11:15 bij Omroep Zeeland Radio.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: over zes geweest. Voor het weer nog een keertje naar John Haviga. En dan moeten we het hebben toch wel over de mooi weer wat aanstaande is, hè?
1: Ja, ja, want die zien er eigenlijk best wel goed uit. In ieder geval een stuk beter dan vandaag en dat afgelopen hemelvaartsweekend. Maar ook morgen hebben we te maken met een front en grijs weer. En hebben we ook regelmatig te maken met wat regen en motregen. De wind die doet er een flinke schep bovenop. Die wordt vrij krachtig, windkracht 5, soms windkracht 6. En daarbij zullen we ook morgen zien dat er niet heel veel ruimte is voor zon. Een enkele opklaring sluit ik zeker niet uit. Maar het wordt gewoon nog een beetje een wisselvallige dag. Met maximum temperaturen van 14 à 15 graden. Maar dan is woensdag de overgangsdag naar beter weer. We hebben nog te maken met een paar buien, maar ook al wat zon. En het wordt dan 17 graden. Maar het droge weer staat dan vanaf donderdag op het programma. Dan krijgen we vrij zonnig weer en dat wordt ook steeds warmer. Temperaturen gaan ruim boven de 20 graden stijgen. En vanaf vrijdag kunnen we een aantal dagen zomerse temperaturen verwachten. En dat betekent dat het kwik gaat stijgen tot boven de 25 graden.
0: Oké, schrijf mee en loop alvast naar je kledingkast voor de zonnebril. Na 16 daar een vertraging gemeld. Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Klaverpolder 9 kilometer file. Je vertraging is er bijna een kwartier. En de A29, dat is Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein 4 kilometer. Daar is je vertraging nog zo'n 10 minuten.

0: Samen met Raccoon en Glas. Dit is Omroep Zeeland. Kijk even naar nieuws wat vandaag is opgevallen buiten onze provincie. Jaarlijks komen 200.000 mensen met een infectieziekte in het ziekenhuis terecht. Het aantal neemt de komende jaren toe en daar zijn we niet goed op voorbereid, zegt een samenwerkingsverband van de gezondheidsfondsen, zorgmedewerkers en patiënten. Er begint vandaag een campagne en het probleem dat is tweeledig, zegt de organisatie Samenwerking Infectieziekten.
1: Infectieziekten nemen toe door allerlei redenen, maar ook de ongevoeligheid voor antibiotica van bacteriën en schimmels neemt toe. En die twee dingen maken dat we steeds meer infectieziekten krijgen die wellicht ook steeds moeilijker te behandelen zijn.
0: Het samenwerkingsverband is dus een campagne begonnen en roept mensen op alert te zijn door bijvoorbeeld de handen te wassen. Een groep lokale partijen met pro in hun naam is vandaag naar de Raad van State gegaan. Want ze maken bezwaar tegen de nieuwe naam van GroenLinks PvdA. Progressief Nederland, dat is de roepnaam, pro. Pro Venendaal bijvoorbeeld is een van die partijen die bezwaar maakt. En zij vrezen geassocieerd te worden met de landelijke partij. En dat dat dan weer voor verwarring zorgt onder de kiezers.
2: Inwoners die weten niet meer, maar zijn die nou één of geen één? Het gebeurt nu al dat wij moeten uitleggen als Pro Venendaal of een Pro Scherpenzeel dat je niet onderdeel bent van die landelijke partij. Maar er komt ook een hele nieuwe generatie kiezers die de komende jaren voor de eerste keer mogen stemmen, die niet beter weten dat Pro het oude GroenLinks Partij van de Arbeid is.
0: Het is nog niet bekend wanneer de Raad van State met een uitspraak komt. En heb je ergens een telescoop toevallig in de schuur staan? Haal hem tevoorschijn. Een planetoïde met een diameter ongeveer zo lang als een basketbalveld komt vanavond zeer dicht langs de aarde. Tenminste voor de begrippen die er dan zijn in de ruimtevaart en zo. Want die ruimtesteen die raast op ongeveer 90.000 kilometer van de aarde voorbij. Zou je zeggen dat is heel ver weg, maar als je het vergelijkt met de aarde en de maan, het is maar een kwart van de afstand. Daartussen dat die planetoïde dus voorbij komt. Ja, een doorsnede van ongeveer 16 en 35 meter. En hij is met het blote oog eigenlijk niet te zien, maar wanneer die het dichtst nadert bij de aarde, zou die vanuit sommige delen van de wereld door een telescoop zichtbaar moeten zijn. Ja, ze zeggen dan bij Lancashire, bij de universiteit, zeggen ze daar, ja, in astronomische termen is het zo dichtbij als je kunt komen zonder dat een botsing eigenlijk veroorzaakt wordt. Nou, tussen 11 en middernacht, dan is hij het dichtste bij de aarde. Dus hou dat in de gaten als je daar een beetje fan van bent. Maar ja, er zijn ook wolken buiten. Dus ik heb ook een beetje vergeten wat ik daar heb gezegd. Het is toch interessant. En vrij dichtbij. Voor die termen dan, hè. Het nieuws van buiten onze provincie. Zometeen nog naar Londen de Klerk met het laatste Zeeuwse nieuws. Naar Rod Stewart.

0: Rod Stewart, Tina Turner, It Takes Two. Bijna 6:30. Het laatste Zeeuwse nieuws zometeen. En Jessica van Belzen is de Zeeuw van de dag. Waarom is ze dat eigenlijk? En wat heeft ze nou precies te vieren? Telefoon hoor je zo.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedenavond, iets na 6:30. En het Zeeuwse nieuws krijg je van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedenavond.
5: Goedenavond. Bij de Zeeuwse politie is de afgelopen tijd meerdere keren aangifte gedaan tegen zogenoemde expose-accounts. Dat zijn anonieme accounts op sociale media waar zeg-sorry-filmpjes worden gepost. Politiewoordvoerder Mireille Aalders.
6: Dat zijn filmpjes waarin kinderen sorry moeten zeggen voor iets. En dan moeten ze ook rare dingen doen, zoals voeten kussen of op hun knieën gaan. En anders, als ze dat niet doen, dan wordt er geweld tegen ze gebruikt.
5: Er zijn in Zeeland al 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het verspreiden van zulke filmpjes. Ook loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar 1 zo'n account. Stichting Dierenwelzijn Zeeland is op zoek naar de eigenaar van een wallaby. De kleine kangeroe werd vanochtend gezien in Domburg. En later vandaag werd de wallaby op het strand doodgebeten door een hond. Het dode dier werd naar Dierenwelzijn Zeeland overgebracht en blijft daar maximaal 2 weken in de vriezer liggen. De stichting hoopt dat de eigenaar zich in de tussentijd meldt. Godfried Rumeratu uit Oost-Soeburg gaat komende zomer met Curaçao naar het WK voetbal. De middenvelder van RKC is door bondscoach Dick Advocaat opgenomen in de definitieve selectie. Het is meer dan 30 jaar geleden dat er een Zeeuw actief was op het WK. In 1994 zaten Danny Blind uit Oost-Soeburg en Peter van Vossen uit Zierikzee bij de selectie van Oranje. Het is nog even afwachten of Rumeratu de enige Zeeuw is die dit WK meedoet. Volgende week woensdag maakt Ronald Koeman bekend of Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden in de selectie van Oranje zit. En dan het weer in Zeeland. Vanavond is het droog en de zon komt nog even tevoorschijn. Vannacht blijft het rustig met minimaal 8 graden. Morgen regenachtig weer met een krachtige wind en een graad of 15. Ook woensdag nog wat kans op buien, maar daarna wordt het droog en zonniger. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer lees je in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedenavond.

Goedemorgen. En with you bij Omroep Zeeland, waar we dagelijks iemand in het zonnetje zetten. Eén iemand is dan de hele dag de ziel van de dag. Tenminste, de hele dag vanaf 6:15 ochtends tot 6:15 avonds. En nou, laten we de avond nog eventjes meepakken. Jessica van Belzen is vandaag de gelukkige. En waarom zij de ziel van de dag is en hoe dat feestje daar is geweest. Want er is feest gevierd. Het hele verhaal van haar hoor je hier zo.

0: sneller en later licht nog even aan. We gaan naar Jessica van Belsen, onze ziel van de dag. Jessica, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat is er nou gevierd vandaag?
1: Wij hebben ons eenjarig bestaan gevierd van de Vitality Club in Goes.
0: Gefeliciteerd daarmee.
1: Ja, dankjewel. Ja,
0: wat voor club is dat eigenlijk?
1: Dat is een laagdrempelige beweegclub voor 50-plussers in de buitenlucht.
0: En hoe belangrijk is dat er is?
1: Ja, dat is heel belangrijk is gebleken, want mensen kunnen gewoon heel laagdrempelig met elkaar bewegen op hun eigen tempo, hun eigen niveau, met buurtbewoners, op een gezellige manier, heel ongedwongen.
0: Wat leuk zeg, en dan zo'n eenjarig jubileum dachten jullie, dat moeten we schoots aanpakken.
1: Ja, dat dachten wij wel. Dat vonden wij wel een hele mooie mijlpaal. We denken, we bestaan nu één jaar. Denk, ja, dat moet wel groot gevierd worden.
0: Ja, op welke manier hebben jullie het gedaan dan?
1: Nou, wij hebben sowieso de locatie hebben wij heel leuk versierd van tevoren. Met allemaal slingers, ballonnen, van alles en nog wat. Grote eenballonnen. En vervolgens kwamen natuurlijk alle deelnemers die kwamen aan. En ook de deelnemers van de andere Vitality Club in Goes. En ook nog andere omstanders die mee hebben gedaan. Kijk. Ze waren met een grote groep mensen. En we hebben zoals gewoonlijk bewogen, beweegoefeningen. We hebben spelvormen gedaan. En na afloop hebben we met z'n allen koffie en thee gedronken met een feestelijk gebakje.
0: Leuk zeg. Leuk.
1: Ja, heel leuk.
0: Leuk om op die manier dat eenjarig jubileum te vieren.
1: Nou, zeker.
0: Nou zei je toch ook ergens, misschien kunnen zeggen met die beweging, moeten we dat niet grootser aanpakken in het land? Inderdaad, wat je zegt, met mensen ook van die leeftijd, dat bewegen nog belangrijker gaat worden?
1: Nou, zeker. Dat is ook echt de bedoeling, dat dit als een soort olievlek gaat verspreiden. Dat mensen eigenlijk in elk dorp wel zoiets kunnen opstarten. Je hebt er eigenlijk weinig voor nodig, behalve een paar materialen.
0: Ja.
1: Dus dat is ook wel echt de bedoeling om dit steeds verder te gaan verspreiden. Dat is ook wel ons doel binnen Zeeland, om dat ook aan te gaan pakken.
0: Ja,
1: stukje voor stukje.
0: Oké, wat nu in Goes, heb je dan andere doelen dat je zegt, oké, daar willen we het ook proberen of daar ook?
1: Nou ja, we zijn inderdaad in Goes gestart. We waren de eerste in heel Zeeland. En we hebben nu twee clubs draaiende. En in juni start zelfs al onze derde club in Goes. Dus dan hebben we eigenlijk drie wijken in Goes hebben we bemand.
0: En hoe groot is een groep dan ongeveer? Waar moet ik aan denken?
1: De ene groep bestaat uit ongeveer 25 mensen. En de andere groep is wat later gestart. Dus die bestaan uit ongeveer 15 mensen.
0: Oké. Okay.
1: En daar komt nu dan een derde groep bij. Dus we hopen in de loop der tijd nog verder te gaan groeien.
0: Ja, ja. En die sportiviteit, zit die daar altijd al in bij jou?
1: Ja, wel hoor. Ik vind sporten zelf ook leuk. En ik heb zelf ook affiniteit met mensen. Ik vind het leuk om met mensen om te gaan en een band op te bouwen. Ja. Dus het zit er zeker wel in, ja.
0: Leuk zeg. Maar de komende jaren zeg je dus nog die uitbreiding. En dan als een soort olievlek, dat zie je dan wel voor je.
1: Ja, dat hoop ik wel. Ja, dit is wel iets wat landelijk al bestaat. Maar in Zeeland zijn wij tot nu toe de enige. Dus er is wel zeker wel winst te behalen in Zeeland om dit nog verder te gaan verspreiden.
0: Toch een belangrijke vraag. Dat gebakje wat is genuttigd, is dat er dan alweer afgesport?
1: Ja, dat hebben we van tevoren eraf gesport.
0: Oh, kijk, heel goed.
1: En we dachten dat hoort er toch wel bij, een feestelijk gebakje.
0: Nee, natuurlijk. Ja. En dat mag dan op zijn tijd toch wel eens.
1: Nou, zeker. Ja hoor.
0: Hey, leuk. Echt gefeliciteerd. Jullie bestaan dus een jaar daar in Goes. Jessica van Belsen, gefeliciteerd daarmee. En heel veel succes met alles wat nog gaat volgen.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag hè.
1: Dag.

0: Portugal the Man, Feel It Still. In Hulst, daar start vanavond het Zeeuws-Vlaanderen-klassement. Vijf Zeeuws-Vlaamse wielerrondes die bundelen opnieuw de krachten in een soort overkoepelend klassement om de lokale wielersport een flinke impuls te geven. In Zeeland wordt wakker, daar vroeg Floris-Jan aan voorzitter Ilko Frankaert van de kermiskoers Hulst wat dat nou precies is, het Zeeuws-Vlaanderen-klassement.
1: We zitten hier toch in Zeeuws-Vlaanderen en vandaar eigenlijk de naam Zeeuws-Vlaanderen-klassement. We hebben hier toch altijd met de omstandigheden te maken, net zoals vandaag met weer en wind. We hebben ook in Zeeuws-Vlaanderen nog steeds wat mooie kasseienstroken. Dus eigenlijk alles bij elkaar zegt dat eigenlijk wat je, als je hier fietst, wat je hier komt doen. En dan ben je toch een Zeeuws-Vlaanderiaan. En zo zijn we eigenlijk tot die naam gekomen.
2: Ja, want ik zat ook te lezen. Een Vlaanderiaan is ook een wielrenner die een wedstrijd hard maakt door voortdurend te kiezen voor de aanval en te blijven rijden tot hij oververmoeid de streep bereikt.
1: Ja, en dan gooi je er een sausje Zeeuws over en dan krijg je eigenlijk hetgene wat tijdens de wedstrijden, vooral tijdens de kermiskoersen of de rondes die we hebben, eigenlijk komt dat eigenlijk samen. En ik denk dat zeker het wielrennen op dit niveau heel puur is. Dat er veel wordt aangevallen. En dat het toch hele mooie wedstrijden geeft.
2: Dus ze komen afgepeigerd over de finish vanavond?
1: Ja, dat hoort erbij.
0: Vanavond die eerste reeks dan daarvan in Hulst. Schouwen-Duiveland is de zunig op week van start gegaan. Het komt er eigenlijk vooral op neer hoe je zo zuinig mogelijk kunt leven en zo lang mogelijk met je spullen kunt doen. Bijvoorbeeld op het gebied van kleding, zegt Arthur Geurzen van NME Schouwen-Duiveland vanochtend in Goedemorgen Zeeland.
3: Nou, als ik het heb over spijkerbroeken, dan moet ik zeggen, die draag ik redelijk lang. Mm-hmm. Ik weet niet of mensen het herkennen, maar ik heb regelmatig wel een gaatje eigenlijk in de knie. En dan kan ik die toch gelukkig ook nog zelf repareren. Dat heb ik wel zelf weer geleerd op school. Dat kan misschien niet iedereen zeggen. Maar daarmee verleng ik wel zeker met een jaar die spijkerbroek. En hoef ik geen nieuwe te kopen. Dus dat is al een heel mooi, simpel voorbeeld eigenlijk wat iedereen zou kunnen doen.
4: Oh, je kan hem echt zo dicht naar dat er niks meer van te zien is? Of zit er dan zo'n button op, zeg maar, van je favoriete band?
3: Ja, precies. Nou ja, kijk, je kan een beetje creatief zijn door daar iets moois op te zetten. Hè, als er een gaatje in zit, dat is een beetje aan jezelf. Als je zegt, nou ja, dat wil ik echt niet dragen. Maar je kan het ook zodanig mooi dicht naaien. Daar ben ik dan niet zo goed in. Maar je kan het laten doen bij bijvoorbeeld het Repaircafé. Dat je het inderdaad niet meer ziet, alleen maar een heel klein lijntje bijvoorbeeld. Nou, vind ik wel draagbaar genoeg om dan nog een jaartje mee door te gaan.
0: Ja, vanochtend hoorde je dat bij Stefan in Goedemorgen Zeeland. Ja, hier ging het over inzicht, maar over scholen, politie en gemeenten die waarschuwen voor expose-accounts. Jongeren die worden online vernederd, mishandeld of onder druk gezet. De politie die heeft handen daar vol aan. 6 minderjarige verdachten die zijn al aangehouden en ze onderzoeken minimaal 1 account. We bespraken die accounts dus in Zegt u het maar. En ook de kleinkinderen van Kees van der Welen die hebben ermee te maken.
5: Je hebt er zeker mee te maken. Ik heb dat wel eens aan gevraagd. Ja, dus je zegt, dan kan je gewoon zien, opa. Goh, je klikt even dit en dat aan. En die gasten zijn met die dingen bijna. Dat is een partner bijna.
0: Ja, heeft hij het over de telefoons natuurlijk. En volgens hem begint het dan ook vooral bij de opvoeding en de normen en de waarden. Daar ging het vandaag over. En zegt u, maar morgen om 6:30 is een nieuw onderwerp. En morgenochtend dan is Floris-Jan er weer met het laatste Zeeuwse nieuws. In de Nieuwe Zeeland wordt wakker. Ik wens je een fijne maandagavond. Spendo Ballet. Dit is Gold.

0: is het verhaal van mijn overgrootvader, die na de oorlog in Duitsland verdween.
1: Journalist Martijn van der Werf dook in de geschiedenis van de hoofdonderwijzer uit Oostburg. Wat bezielde deze man om de kant van de bezetter te kiezen en na de oorlog spoorloos te verdwijnen?
2: Eigenlijk het doodzwijgen van een van de grootvaders was eigenlijk toch wel gek.
1: Luister Oorlogsmist op omroepzeeland.nl en de bekende podcastkanalen.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwolle Makelaars, experts in discreet succes.
5: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorenz-formule, locatietheater over Hendrik Lorenz, Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
14: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
13: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
15: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
13: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
12: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Madison Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
2: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone, be leaving today.
1: Dennis Le Corriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

Organiseer je iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of 6 is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
1: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
2: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
1: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwe-lijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
3: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 4:15, de Zeeuwse Top 40.
1: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego!

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van de opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.